0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Sydney, dankjewel.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: En vanaf deze maandagochtend geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Want het wordt vandaag en morgen flink warm. Temperaturen die kunnen gaan oplopen tot 36 graden. Dus het advies is, drink genoeg, houd je huis koel. En probeer zware dingen voor 12 uur of na 6 uur vanavond te doen. Nou, er zitten Frits en ik hier helemaal goed, want deze ochtendshow is van 6 tot 9. En dan hebben wij het ergste alweer gehad. Goedemorgen, ik ben er dus weer, terug van vakantie en gelukkig goed waargenomen de afgelopen weken door Joost, collega, waarvoor dank. En nu dus weer wakker worden met mij. Ik zal je gelijk even een greep uit het Gelders nieuws geven van vanochtend. In Apeldoorn heeft een woning aan de Arnhemseweg in brand gestaan. Het hele pand is ontruimd. De brandweer heeft met een hoogwerker daar een bewoner met een kat van boven naar beneden gehaald. De bewoner is per ambulance naar het ziekenhuis en de kat die is door de buren opgevangen. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith stond dit weekend op het laagste punt ooit gemeten. Het stijgt nu weer een klein beetje door regen die elders in Europa is gevallen. Maar dat blijft uitzonderlijk laag, zegt deze waterpeiler.
1: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen. Maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Dus ik verwacht nu dat die eigenlijk zo'n beetje rond deze stand, dat die daar lang blijft staan. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet eruit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
0: Ja, en niet zo lang geleden stroomde de Waalkader nog over bij hoogwater. Nu is dat dus precies andersom. En dat levert een uitzicht op waar veel mensen even naar komen kijken.
2: Ik dacht, ik kom hier lekker aan het water zitten en genieten van het water, ja.
3: Het is een mooi plaatje zo, hè?
4: Ik vind het heel mooi om te zien.
3: Wat een verschil, hè?
4: Dus stond het inderdaad hier op de lage kaai stond het onder water.
5: Maar er is niet veel regen gevallen, dus je kan verwachten dat er een laag waterstand is.
6: Maakt u zich daar zorgen over?
7: Nou, persoonlijk niet, maar als ik zo dus vrachtschepen met de scheepvaart, dat natuurlijk wel heeft het effect ook weer uiteindelijk voor de consument. Ook dat de producten uiteindelijk weer duurder gaan worden als het minder over het water kan. Maar dat zullen we steeds vaker gaan krijgen. Dus we zullen toch een of andere manier mee moeten leren leven. Dus vooruitkijken en ja, erop handelen.
0: Erop handelen. Dan pakken we even de voorpagina's erbij van de maandagochtendkrant. Het AD en de Gelderlander schrijven allebei over doorwerken naar je pensioen. Dat steeds vaker gewoon in de cao staat. Een kwart van de werkgevers vraagt 65-plussers al actief om langer door te gaan. NRC heeft ook een mooie reportage uit Zuid-Frankrijk waar jagers koken voor de honderden brandweerlieden die de natuurbranden bestrijden. Iedere dag staan er 20 tot 30 vrijwilligers achter de grill met gedoneerd eten. Trouw schrijft over de uitbreiding van het stroomnet. Die loopt steeds vaker vertraging op doordat omwonenden bezwaar maken tegen hoogspanningsmasten in hun buurt. En in een klein kustdorpje in Canada staat al 25 jaar een verlaten visfabriek met ruim 1 miljoen liter vissaus in 110 tanks. Het dak is eraf gewaaid, de muren zijn ingestort en al die tijd heeft dat spul liggen rotten. Nou, je begrijpt wel hoe dat inmiddels ruikt. Deze week is eindelijk de grote schoonmaak begonnen. De vissaus die gaat gemengd worden met turf, dan opgezogen en met 200 vrachtwagens wordt het afgevoerd naar een speciaal gegraven put 2 uur verderop. En die zullen ze daarna dichtmaken. Eigenlijk gewoon een beetje zoals een ziplockzakje, zegt de ingenieur. In oktober moet het allemaal klaar zijn. En de burgemeester die verzucht, als we dit aankunnen, dan kunnen we alles aan. Al 25 jaar in de geur van vissaus. Lekker hoor, vissaus. Maar 25 jaar vissausgeur? Wow.

0: The Stones en Tell Me op Radio Gelderland. Goedemorgen, welkom terug van vakantie. Je hebt Tinus mij zojuist. Je valt met de neus in de boter, Frank. Want vandaag, op het moment dat de 30 graden wordt bereikt, is er zowel in Delen als in Hupsel sprake van een hittegolf. En morgen zou dan Herwijnen kunnen volgen, mits dan de 30 graden wordt gehaald. Nou, dat gaan we gelijk zo meteen even met de weerman bespreken natuurlijk. Dat doen we ieder uur met Weerplaza. Maar Tinus wens mij in elk geval een rustige start van mijn eerste uitzending na de vakantie. Dankjewel. Ik kreeg trouwens ook nog een appje van Maya.
1: Goedemorgen Frank. Nou, mijn week begint weer prima. Jouw stem weer te horen. Ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt gehad. Maar ik heb je ontzettend gemist. Dus ik ben blij dat je er weer bent. Fijne uitzending en we horen elkaar.
0: Nou, dat is een goed begin van de ochtend, zo'n lief berichtje. Ik zie er trouwens meer binnenkomen. Dank jullie wel daarvoor. En zometeen ook voor jullie een goed begin. Namelijk een fragment van ons introspelletje. Een goed begin. You said you hated-

0: Camila Cabello en Ed Sheeran, bam bam.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk, ons intro-spelletje in de ochtend. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. Dat is een plaat die ik heel graag zou willen draaien zometeen. Maar dat kan alleen als een van jullie hem weet te herkennen, op basis van dit intro.
1: Een goed begin. Het halve werk.
0: Ja, dat is hem dus. Enig idee welke plaat dit is. De titel en de artiest heb ik dus van je nodig. En dan geef ik je een kwartiertje, 20 minuten daar om over na te denken. Dat moet wel voldoende zijn, toch? Ondertussen draai ik dit intro. Maar er zit een hele plaat aan vast.

0: 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtgroep. 20 minuten van Enschede.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Het is 6:30, of 1 minuut over 6:30 eigenlijk om precies te zijn. Je luistert de Radio Gelderland. In Kootwijkerbroek is het 17,3 op dit moment. In Heesselt, gemeente West-Betuwe, is het al 19,2. Het wordt vandaag zeer warm, 33 of 34 graden. De zon schijnt flink, er trekken wolkenvelden over. En vanavond blijft het nog lang heet. Dan kan het klam en benauwd aanvoelen met kans op een lokale bui. Belangrijkste Gelders nieuws. Een fietser is gisteren overleden na een eenzijdig ongeval op de Rijksstraatweg in Wilp. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En in Arnhem is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een botsing met een pijlwagen. In datzelfde Arnhem op het festival Flow in the Park waren zaterdag geen watertappunten beschikbaar voor bezoekers door een kapotte pomp. De gemeente Arnhem bevestigt het technische mankement. Maar gisteren was het probleem wel alweer opgelost. Dat is dan mooi. En ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Is er al verkeersinformatie te melden? Dat zal toch wel niet. Volgens mij niet. Het is zo rustig. We kunnen gewoon lekker door met Diana Ross.
5: En Michael Jackson.
6: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk. Radio.

0: en Michael Jackson, Ease On Down The Road. Het is droog deze dagen, het wordt warm, heet bijna kun je zeggen. En als je dan een tuin hebt, dan zie je het ook zelf. Alles heeft het zwaar, hè. Maar in de Betuwe staan pruimenbomen die daar helemaal niet zo'n last van hebben. Want dat zijn nieuwe rassen die met dezelfde hoeveelheid water grotere pruimenvruchten geven. En die smaken ook nog eens lekkerder. Een teler in Herveld heeft ons meegenomen tussen zijn bomen om het uit te leggen hoe die dat doet.
1: Ja, we staan hier tussen de pruimen, een relatief nieuw ras. Kunt u uitleggen wat voor ras is dit?
2: Dit is eigenlijk een ras wat van oorsprong uit Canada komt. En wat wij getest hebben ongeveer 7 jaar op onze proeftuintje. Wat nu sinds 14 jaar op ons bedrijf aanwezig is. Zeker. Dit is zeker de toekomst, want de traditionele rassen, arbeid is duur. Dus we willen ook minder uren besteden om ze echt te dunnen. En die productie van die oude rassen, dat zijn kleinvruchtige rassen, maar die hebben dan ook meteen vanaf het begin heel veel water nodig om te groeien. En dat hoeft bij deze rassen niet. Die zitten eigenlijk meteen, is de productie, ja, daar hoef je weinig aan te doen. Nee. Ik prijs me heel gelukkig, volgens mij zitten we ook, maar dat is toeval, op een hele goede plaats qua waterbeschikbaarheid. Al zie ik wel dat de druk natuurlijk op goed water wordt heel waterleidingbedrijven. Dus we komen steeds met meer waterwindgebieden. Nou, steeds meer vraag overal naar water. En wij proberen, dat is ook dat we meten en data op aan het bouwen zijn, om te kijken waar ligt die grens om een goed eetbaar product te houden met zo minimaal mogelijke giften van water, om toch nog een smakelijk en goed product te krijgen. Maar daar zijn we zelf ook nog niet helemaal uit waar we daarmee moeten zitten. En we hebben nou de luxe nog dat wij in een gebied zitten waar nog veel goed water is. Op dit moment. Want het is een momentopname.
0: Ja, nu nog wel. Het bijzondere is wel, die nieuwe rassen zijn niet speciaal gekweekt tegen droogte. Ze groeien gewoon anders, waardoor die vrucht groter wordt zonder dat de boom dus meer water nodig heeft. Intussen is zo'n 80% van de pruimen in Herveld van dit nieuwe ras al. En die oude rassen die leveren bij dit weer vaak te kleine vruchten op. En dat krijg je gewoon niet meer verkocht tegenwoordig aan de supermarkt. Of noem je dat? Dan noem je het buitenbeentjes. Vaak net zo lekker trouwens.

0: En dat balletje wat je hoort, dat maakt het dat dit de pingpong song ook wordt genoemd. Do You Know? Enrique Iglesias. 12:07. Goedemorgen. Tijd voor het antwoord op de vraag: welk goed begin zochten wij?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Wildy hebt helaas geen idee. Het kwartje valt bij mij niet. Maar misschien valt hij wel bij Platenlikt volgend uur. Frank, fijn dat je terug bent van vakantie. Je werd gemist hoor. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad. En dat je kunt teren op mooie herinneringen eraan. Nou, dat gaat wel lukken, Wil. Dank je wel. Hans die wist het antwoord op de vraag wel. Welk intro we zochten?
1: Een goed begin. Is het halve werk?
0: Net als Jan en Ria. Want het was inderdaad Hall & Oates. Samen. Met het nummer Kiss on My List. Daar is het intro van. Dat zochten we. Dank jullie wel voor het meespelen. En vooral het mailen en appen van het goede antwoord. Want nu kan ik hem helemaal draaien.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Hall & Oates. Met Kiss On My List.
1: Het introotje wat we net hoorden was van Hall & Oates met Kiss On My List uit 1990.

0: Boas en In the Moment. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Geraden dankzij jullie Kiss on My List van Hall & Oates.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? We zetten het raam even open. Dat kan nu nog, Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Even het huis laten afkoelen, maar niet te lang open houden vanochtend. Hè? Want dat gaat waarschijnlijk snel omhoog, die temperatuur.
2: Inderdaad, ja, de temperatuur die gaat als een raket de lucht in. Momenteel nog waarde ruim onder de 20 graden. Eigenlijk inderdaad een uitstekende ochtend om eventjes een raam open te zetten. Maar rond een uurtje of 9 is de temperatuur al gestegen naar een graadje of 24, 25. En aan het eind van de middag is het zelfs 35 of 36 graden in grote delen van Gelderland. Veel ruimte voor de zon, af en toe wat flarden met hoge bewolking die overtrekken. En het blijft op de meeste plaatsen vandaag droog. Dus een snikhete dag voor de boeg in de provincie.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat Tinus helemaal gelijk heeft. Hè? Want die appte mij vanochtend al van... Frank, je valt met de neus in de boter terug van vakantie. Want zowel in Delen als Hupsel gaan we een hittegolf krijgen als we die 30 aantikken.
2: Inderdaad, dat gaat zeker gebeuren vandaag. We hebben al een regionale hittegolf in het zuidoosten van het land, in delen van Limburg en Brabant. Maar ook in Gelderland gaat er dus vandaag een regionale hittegolf komen met 30 graden of meer.
0: Ja, en dan gaat er waarschijnlijk er morgen ook nog wel bij komen, of niet?
2: Jazeker. Morgen komt de temperatuur weliswaar wat minder hoog uit dan vandaag, met zo'n 31 of 32 graden. Maar het zal voor veel mensen wel een stuk benauwder en klammer gaan aanvoelen. En dat heeft alles te maken met de luchtvochtigheid. Die gaat vanavond en vannacht overigens ook flink omhoog, waardoor er een heuse plaknacht volgt. Dus ik weet niet of het met 20 graden en een hoge luchtvochtigheid lekker slapen is in de provincie vanavond en vannacht. Want de hitte die blijft lang hangen. En ook morgen dus een klamme dag in de provincie met veel bewolking. Kunnen ook verspreid enkele regen- of onweersbuien vallen. Maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. En is het dan toch niet zo heel verkeerd buiten, denk ik.
0: Nee, het Nationaal Hitteplan gaat vandaag ook echt in. Hè. Het advies is drink genoeg vandaag. Houd je huis dus zoveel mogelijk koel en dicht. En probeer de zware dingen voor 12 uur of na 6 te doen. Dat is het advies, dus daar gaan we ons aan houden, Floris.
2: Ja, daar gaan we ons zeker aan houden. En we moeten eventjes door de zuurappel heen bijten wat dat betreft. Want vanaf woensdag zit er verkoeling aan te komen.
0: Kijk eens aan. Ik spreek jou over een uurtje weer.
2: Tot over een uurtje, Frank.
0: Joep. En straks na 7 uur ook plaatdelict. De platenpolitie heeft weer een nieuw dossier klaarstaan voor je. Een verdachte plaat op vrije voeten. Jij kunt hem helpen op te sporen. En Jan Sommerdijk, onze sportcollega, is er natuurlijk ook op de maandagochtend om ons bij te praten over de sport van afgelopen weekend. Maar eerst Cold

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
5: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
4: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
6: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
4: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: En dus ook een plaknacht vannacht, hè?
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Dave Edmonds en Girls Talk. Goedemorgen Gelderland, 9 minuten over 7 is het maandag 3 augustus. Vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Het wordt vandaag en morgen flink warm. Temperaturen die kunnen gaan oplopen tot 36 graden. En dus is het advies, drink genoeg, houd je huis koel en probeer de zware dingen voor 12 uur of na 6 uur vanavond te doen. Nou, Frits en ik zitten hier helemaal goed in de studio, want deze ochtendshow is van 6 tot 9. En hebben wij het zwaarst alweer gehad? Goedemorgen allemaal, ik ben er weer terug van vakantie. Gelukkig goed waargenomen door collega Joost de afgelopen weken. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. En nu word je dus weer wakker met mij en een greep aan het Gelders nieuws van vanochtend. In de Arnhemse wijk Malburgen heeft vannacht een aanhanger met afval in brand gestaan. Een buurman had het vuur al grotendeels geblust met een tuinslang voordat de brandweer er was. Opvallend, een nacht eerder brandde in diezelfde wijk ook al een auto volledig uit. De voorpagina's vanochtend van de kranten, het AD en de Gelderlander schrijven allebei over doorwerken naar je pensioen, dat steeds vaker gewoon in de cao staat. Een kwart van de werkgevers vraagt pensioengerechtigden al actief om langer door te gaan. Trouw schrijft over de uitbreiding van het stroomnet. Die loopt steeds vaker vertraging op, doordat omwonenden bezwaar maken tegen hoogspanningsmasten in hun buurt. Het aantal bezwaren is verdubbeld en dat is meteen 2 jaar extra vertraging. Het Financieel Dagblad meldt dat steeds meer vakantiegangers de hitte in Zuid-Europa ontvluchten en naar Scandinavië trekken. Het aantal boekingen naar Zweden steeg met ruim een derde, naar Denemarken zelfs met 60%.
1: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen zowel hun performance op de boekingen als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: De Telegraaf heeft het over drugsmokkel vanochtend. Drugsmokkel via de post. In een half jaar tijd is er ruim 2000 kilo marihuana onderschept in pakketten. Meer dan in de 3 jaar daarvoor bij elkaar. En een Nederlandse toerist van 74 is in de Belgische badplaats Blankenbergen met zijn auto op een trap beland. Volgens de Belgische omroep VRT volgde hij de navigatie van de app Waze en reed hij zich vast op de bekende trap in de Kerkstraat. De bestuurder was niet onder invloed, maar volgens de politie gewoon een beetje verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld en nu wordt dus onderzocht of de pas gerenoveerde trap schade heeft opgelopen door deze actie. En de Gelderlander heeft trouwens ook een hele mooie foto vanochtend van de Rijnkade op de voorpagina, de Rijnkade in Arnhem. Daar worden deze week Hollywood-klassiekers vertoond op een groot scherm aan het water. Dan kun je dus lekker onderuit zakken met uitzicht op de Rijn en de Tom Frosbrug. En dan naar de film. Beetje zoals vroeger in de film met de drive-in bioscoop, hè? Amerikaanse film, de 60s. Dan zijn veersters op rolschaatsen rond tussen de auto's.

0: to France. En ondertussen komt er in de app een filmpje binnen van een collega. Die staat bepakt en bezakt op Schiphol. Die gaat niet naar Frankrijk met het vliegtuig. Nee, die gaat naar Griekenland. Want we gaan met de NEC vandaag mee richting Griekenland voor de voorronde van de Champions League. De vraag is ook of de Graafschap en Vitesse klaar zijn voor de start van hun eerste divisie. Oftewel, we gaan het hebben over de sport vanochtend. Jan Sommerdijk is hier in de studio. Jan, goedemorgen.
1: Ja, to France draaide je net, hè? Frankrijk. Ja. Maar het kan zijn, als NEC Olympiakos Piraeus uit Griekenland uitschakelt, de volgende ronde, de loting is straks,
0: dan wordt een
1: van de opties is Olympique Lyon. Dus dan wordt het to France.
0: Kijk eens aan. Nou ja, dan is het in elk geval een korter stukje. Dan kan gewoon met de auto.
1: Dat kan met de auto. En Union Saint-Gilles kan ook. Dat is Brussel. Kan ook met de auto.
0: Nog dichterbij.
1: Bodø/Glimt. Ik ga ze meteen allemaal even noemen. Bodø/Glimt gaat niet met de auto. Dat ligt bij de Poolcirkel in Noorwegen. En dan hebben we ook nog Sparta-Praag eventueel.
0: Maar dan moet dus eerst Olympiakos.
1: Eerst Olympiakos uitschakelen. Gaat dat eerst maar eens doen, hè?
0: Zijn ze daar klaar voor?
1: Daar zijn twee theorieën over. Theorie 1 is nee. Want de achterhoede is niet op peil.
0: Ja.
1: Dat klopt ook. Ze hebben veel problemen in de achterhoede. En dan viel ook nog Philip Sentler vrijdag uit. En toen hij uitviel in de oefenwedstrijd tegen Sevilla, werd het direct defensief minder. Dus dat is wel een aderlating als hij morgen niet kan spelen. En Sentler is heel blessuregevoelig. Dus als hij wel speelt, is de kans weer groot dat hij uitvalt. En dan hebben ze eigenlijk nog maar 3 verdedigers over. Nou, ze spelen met 3 verdedigers. Dus dat is dan net genoeg. Maar kwalitatief gaan ze dan wel inleveren zonder Sentler. Dat is echt een probleem.
0: Dus theorie 2 is
1: theorie 2 is, voor de rest het elftal. Bajar Önal is weggegaan. Die speelt op links. Daar hebben ze een vervanger gehad, Clement Bischoff. Die vind ik nog niet heel overtuigend, maar zou in principe een goede vervanger moeten zijn. En voor de rest hebben ze zich in de breedte nog meer versterkt. Dan hebben ze zelfs Dusan Tadić er nog extra bij. Dus
0: ja,
1: die selectie ziet er op dat defensieve probleem na.

0: centrale.
1: Het was ook gewoon niet slecht hoor. Ze lieten echt een fase lang echt weer dat voetbal van vorig jaar zien. Dat ze een tegenstander echt de adem benemen door het enorme aanvallende spel dat ze spelen. Dus, en Sevilla is ook gewoon een gelouterde ploeg.
0: Ja.
1: Ik denk dat Olympiacos een vleugje beter is inmiddels dan Sevilla. Maar toch, ja, het zit er wel in bij NEC. Als ze dat durven, als ze dat lef hebben, kunnen ze ook Olympiacos misschien wel verrassen. Maar ja, de Grieken zijn favoriet, dat is duidelijk. Aan de andere kant, het is natuurlijk zo dat NEC er helemaal niet slecht voor staat. En dat die wedstrijd tegen Sevilla ook wel een goede test was. Dat vond ook aanvaller Brian Linssen.
2: Het was een heet potje. Het ging er hard aan toe. Maar ja, dat kunnen wij ook verwachten in Athene. Weet je, kijk, wij gaan er alles aan doen. En het wordt ontzettend zwaar. Het wordt ook een ontzettend zwaar seizoen met ontzettend veel wedstrijden. Op een heel hoog niveau. Dus... wij gaan er alles aan doen om iedere wedstrijd te knallen. Maar er gaan heel moeilijke periodes aankomen. En dat moeten wij ons ook beseffen. En daar moeten we ook klaar voor zijn.
0: Ja, en het zal dan ook een warme wedstrijd worden daar morgen.
1: Ja, 35 graden overdag. En als de wedstrijd is, zou het nog een graad of 30 zijn.
0: Die Tadić die jij noemde, de nieuwe Avins, is die wel al gelijk speelklaar?
1: Ja, lijkt er wel op. Hij viel in tegen Sevilla. Hij heeft bijna geen bal geraakt, moet ik zeggen. Maar dat had ook te maken met dat het hele elftal gewisseld was. En dat eigenlijk alle lijn toen uit het spel was. En die fase kregen ze ook nog de 1-2 op de oren. Maar Tadić nam wel direct de leiding. Die heeft de hele wedstrijd als een soort dirigent op het veld gestaan. Wijzen, klappen, aanmoedigen. Maar hij is tot nu toe een hele positieve impuls bij NEC. Iedereen geniet van zijn aanwezigheid. Want in voetballend gaat hij het ook echt nog wel laten zien. Dus hij zou... morgenavond een half uurtje kunnen invallen of zo.
0: Gaan we het hebben over de Graafschap en Vitesse. Want die speelden hun laatste oefenwedstrijden in de voorbereiding op de competitie. Hoe staan zij daarvoor?
1: Ja, de Graafschap is zeer zorgwekkend. 5-1 verloren tegen Excelsior. Nou is Excelsior een eredivisieclub, dus nou, dat kan nog wel. Maar ze hebben ook al van andere eredivisieclubs met grove cijfers verloren. 6-3 tegen Telstar, 7-2 tegen Heerenveen. Ze krijgen dus heel veel tegengoals. Dat is een probleem.
0: Ja.
1: En ze hebben heel weinig scorend vermogen. Want ja, 4 aanvallers zijn weggegaan en er is nog niet veel teruggekomen. Ze hebben nu een Duitser, Julian Kania, een spits gehaald. Maar die deed nog niet mee. En Björn van Zijl maakte zijn eerste minuten. Gekocht van VVV voor een half miljoen. Maar moet ook nog wennen. Dus ja, voorin hebben ze echt het lastig. Daar zit het nog niet helemaal goed. En er komen wel nieuwe spelers. Maar ja, die moeten dan nog ingepast worden. En dit weekend begint de competitie al. Dus ja, of ze er klaar voor zijn, ik vraag het mij af. En sowieso, ja, het zal wennen worden als die nieuwkomers alsnog aansluiten. Dat weet ook trainer Thomas Duivenvoorde.
3: Nou, vanuit de trainer die ik ben, het gestructureerd en planmatig bouwen aan een elftal, is het jammer dat je spelers later binnenkrijgt. Die hebben dan iets gemist van de voorbereiding. Maar aan de andere kant, dat gaat een paar weken langer duren. Maar dan hebben zij dat ook onder de knie. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, wat valt er op bij Vitesse?
1: Dat Alexander Buettner niet gaat spelen.
0: Oh.
1: Want die is assistenttrainer geworden. En ze nemen die rol van hem zodanig serieus dat ze minder speeltijd gaan geven. En Buettner is daar niet per se blij mee. Want die is gewoon fit en die wil spelen.
0: Die wil allebei.
1: Ja, zeker. Er zijn ook wel wat opvallende basisplaatsen. Solomon Bonna is voorlopig de nieuwe rechtsback. Giel Olde Keizer is dan de vervanger van Buettner als linksback. En op het middenveld speelt de jonge Youssef Ouahlil verrassend in de basis. Dus ik heb ze zien spelen 2 keer in de voorbereiding. Zag er goed uit. Vitesse balletje gaat lekker soepel rond. Misschien dat er nog wel iets van versterking bij mag. Maar het oogt aardig.
0: Okay. Dank voor het bijpraten, Jan. En we gaan dus met NEC mee naar Griekenland. De collega's staan bij de paspoortcontrole. Dus ook morgen voorbeschouwen op die wedstrijd. En om even in het voetbal te blijven, Shakira en Burna Boy met het WK-lied. Oh.

0: Shakira, Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: Laat de licht.
0: Laat de politie vraagt uw aandacht op deze maandagochtend voor het volgende.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een procesverbaal van een plaat waar iets in is gebeurd dat niet door de beugel kan, aan jou een vraag om het op te lossen. En je krijgt een leuk prijsje als het lukt, want de gouden tipgever krijgt namelijk de Radio Gelderland zaklamp. De platenpolitie behandelt vandaag het zaaknummer met dossiernummer PD1969080. Er zit gelijk het jaartal in, hè? 1969. 1969 dus uitgebracht. Medeplichtigheid aan een dodelijke visueuze cirkel van armoede en geweld. Dat is het delict waar het over gaat. Het verhaal is van een jonge man die opgroeit in bittere armoede, afglijdt naar criminaliteit en uiteindelijk door geweld om het leven komt. Het nummer heette oorspronkelijk zelfs vrij vertaald de visueuze cirkel, verwijzing naar de uitzichtloze situatie waar generatie na generatie in terecht komt. Maar de platenpolitie wil wel heel duidelijk stellen, de verdachte zelf is geen dader, maar juist een ooggetuige. Iemand die de samenleving een spiegel voorhoudt. Dus we kunnen wel vaststellen, de verdachte wordt vrijgesproken van ieder strafbaar feit, al was het dan misschien enkel dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het bezorgen van kippenvel bij ons allemaal. Dat kan hij met zijn mooie stem. En dat hij iets aankaart, een maatschappelijk probleem dat ruim 50 jaar later nog altijd actueel is. Dus armoede, kansongelijkheid en jeugdcriminaliteit. En deze zanger is echt een koning. Hij heeft een stem uit miljoenen en zingt dus over een jongen die opgroeit in een achterstandswijk zonder perspectief. Hij komt in het criminele circuit terecht en moet uiteindelijk bekopen met zijn leven. Daarna begint het opnieuw met de geboorte van een nieuw kind. Nou, meer zeg ik er niet over. Heb je enig idee? frank@gld.nl of een appje naar de studio. Titel en artiest heb ik dus van je nodig. Dit zijn de OJ's en Love Train. Het is 3.

0: Hey, Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: 1 minuut over 7:30. Goedemorgen. In Heerlen is het nu 16,9. In Westervoort 18,8. Het wordt vandaag zeer warm met 33 of 34 graden. De zon gaat flink schijnen, er zijn ook wat wolkenvelden. Vanavond blijft het heet en klam met kans op een lokale bui. Op dinsdag dan wordt het ook erg heet en benauwd met kans op onweer. Een explosie heeft vannacht brand veroorzaakt in een appartement aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. Een bewoner is daar met een hoogwerker gered en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zijn kat is ook gered en ondergebracht bij de buren. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith is gedaald naar het laagste niveau ooit gemeten. Door de aanhoudende droogte blijft de scheepvaart hinder ondervinden. Experts verwachten dat de situatie nog weken kan aanhouden. Wat dat betekent voor de pontjes bij ons in de provincie lees je nu op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En er is geen verkeersinformatie, dus we kunnen zo meteen lekker beginnen met Doe Maar.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: lekker draaien omdat er geen verkeersinformatie was, zei ik net. Maar wat er wel altijd is op zo'n dag met verkeersinformatie is dat er files staan bij de grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Dat zal vandaag vast ook wel weer zijn. Dat is echt bijna dagelijks raak. Maar het vervelende is, behalve dat het een file is, is dat in die files het ook regelmatig misgaat. Afgelopen vrijdag, botsten daar 4 auto's op elkaar bij Babberich. 3 mensen raakten daardoor gewond. Nou is er een verkeersdeskundige uit Huissen die met ons mee is gaan rijden in de auto. Om te kijken van, goh, waar komt dat nou toch door? Waarom gaat het met die grenscontrolefiles bij de A12 toch iedere keer zo vaak mis? Hij ziet 1 grote oorzaak. Automobilisten die te weinig afstand houden en denken dat ze dan wel even op tijd kunnen remmen.
1: Daar is weer een Duitser die een beetje haast hebt. Hè? Kijk, wat hij negeert zelfs het kruis.
2: De oud-rijinstructeur maakt een rit van Arnhem naar de Duitse grens. Vooral het egoïsme op de weg valt hem op, waarbij zelfoverschatting van automobilisten op de loer ligt.
1: Iedereen denkt, ik kan het veel beter, ik zie dat allemaal wel, ik kan erop reageren. Maar ja, als je dan te weinig afstand neemt en je anticipeert niet op wat er voor je gebeurt. Dat is volgens mij de grondslag van de ongelukken die zeker hier gebeuren.
2: Toch ziet hij liever dat er al eerder gewaarschuwd wordt voor de naderende file.
1: Je kunt beter 3-4 kilometer van tevoren waarschuwen. Maar de allergrootste verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder zelf.
2: Rijkswaterstaat heeft in een reactie laten weten niet nog meer waarschuwingen te gaan geven. En als weggebruikers zich niet aan de waarschuwingen houden die er wel zijn, wordt het sowieso een moeilijk verhaal.
1: Ja, kijk, naast mij, die auto, die denkt van ja, maar ik hoef nog geen 50 te rijden. En dat zijn dus de mensen die op het allerlaatste moment die rem gaat. Hè? En wat zorgt voor gevaarlijke situaties.
0: Ja, gevaarlijke situaties dus met name in die grensfiles bij de A12. Afstand houden, dat is belangrijk. En je rust bewaren, sowieso. Dit soort warme dagen.

0: Robbie Williams en Feel maakte 13 minuten over 7:30.
1: Laat de licht.
0: Ja, dankjewel voor het meedenken vanochtend weer. We hadden te maken met een nummer uit 1969. Dat konden we al destilleren uit het dossiernummer. Een koning van een zanger, een grootheid die dit nummer maakte over iemand in een uitzichtloze situatie van armoede en kansenongelijkheid. Veel hits uit die tijd gingen over de liefde. En deze zanger koos bewust voor een maatschappelijk thema. Zijn manager en platenmaatschappij twijfelden zelfs of zo'n serieus nummer wel als single moest verschijnen. Maar hij heeft doorgezet. De single is een groot succes geworden. Betekende de terugkeer van hem aan de top van de hitlijsten. Het werd opgenomen tijdens de beroemde Memphis Sessions in januari 1969. Ook klassiekers als Suspicious Minds en Kentucky Rain stonden erop. Nou, dan weet je misschien al over wie ik het heb. Het werd zijn eerste Amerikaanse top 40 hit in 4 jaar tijd en markeerde dus zijn comeback. En nou, onder andere is het geraden door Gerry, door Sandra, door Ellen, door Mary, door Hans ook. En Petra stuurde een appje.
2: Goedemorgen Frank, ik doe het even zo. Met Petra Evers. Nou, bij de eerste zin wist ik het hoor. Mijn grote held Elvis Presley met In the Ghetto. Ja, ik ben bijna op mijn werk, want ik bel nooit in de auto. Maar ik heb al een keer zo'n mooie zaklantaarn gewonnen hoor. Die ligt bij ons in de camper. Die gaat mee op vakantie. Groetjes, doei doei.
0: Nou, fijn dat wij mee op vakantie gaan. En dankjewel voor het appen, Petra. Jij krijgt dan dus niet nog een zaklamp mee, maar je krijgt, dat is ook heel bijzonder, een sterretje achter je naam.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Dat hebben maar heel weinig mensen. Dat zijn de echte hele goede rechercheurs. Want je had het goed, Elvis Presley.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours, Stevie Wonder dus. En daarvoor Elvis Presley en In the Ghetto. Die zaak is ook weer opgelost met platenlicht. En die kunnen we toevoegen aan onze afspeellijst op Spotify van alle opgeloste platen tot nu toe. Heb jij nou een tip voor ons, een plaat waarbij iets is gebeurd wat niet door de beugel kan, dan kun je hem doorgeven. Frank@gld.nl of een appje. Gaan wij door met het weer en dan kan ik alvast verklappen dat wij zometeen na 8 uur ook nog een spelletje gaan spelen waarbij je iets heel bijzonders, iets groots kunt winnen. Namelijk een e-bike. Maar eerst het weer met Floris Laferbe. Floris, goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: Ja, daar in de weerkamer van Weerplaza zie jij op de schermen natuurlijk de officiële bevestigingen, cijfers, wat ik zelf ook gewoon buiten ervaar als ik hier naartoe fiets, dat het weer een warme dag gaat worden.
1: Het gaat een hele warme dag worden.
0: Een hele warme dag.
1: Een snikhete dag inderdaad. In grote delen van de provincie en in grote delen van Nederland. De hoogste temperaturen krijgen we vandaag in onze provincie met 34 tot lokaal 35 graden. En momenteel is het al behoorlijk warm met 20 graden of meer. De zon schijnt flink. Er trekken wat flarden met hoge bewolking over. Maar in de loop van de middag krijgt de zon steeds meer warmte. En krijgen we dus een tropische middag met 34 of 35 graden. En verder staat er ook weinig wind vandaag.
0: Ja, het is ook niet voor niets dat het Nationaal Hitteplan vandaag in werking treedt. Met het advies dus om goed te drinken. Ja, je hoofd en je huis koel te houden. En op te passen met inspanningen. Doe dat vooral 's ochtends vroeg of echt pas vanavond. Nou wil het wel eens vaker 34 graden worden. Ook bij ons in de provincie. Maar dat het zo vaak achter elkaar gebeurt, Floris. Ik vind het wel extreem hoor.
1: Het is zeer extreem. Het is eigenlijk een weerjaar van de extreme tot dusver. In januari en februari dus die talrijke sneeuwbuien. En in deze zomer hebben we al 4 regionale hittegolven gehad. En ook vandaag kan het tot een hittegolf komen in onze provincie. Als het 30 graden of meer wordt op sommige plekken in de provincie. Dat gaan we zeker halen. Dus de 4e regionale hittegolf is na vanmiddag een feit. En ook morgen is het nog behoorlijk warm en ook broeierig in de provincie. Met een hoge luchtvochtigheid en tropische temperaturen van 30 graden. Of meer. De zon schijnt morgen, er trekken flink wat wolkenvelden over. En we moeten ook morgen rekening houden met een aantal stevige regen- en onweersbuien. Maar ik denk dat de meest stevige exemplaren voor Duitsland zijn bestemd.
0: Oké, okay. Dat betekent dus ook weer zo'n plaknacht naar morgen toe.
1: Inderdaad, ja, absoluut. Het wordt een hele warme nacht met minima ruim boven de 20 graden. En met name in de stedelijke gebieden blijft die warme lucht behoorlijk lang hangen. En ook de nacht van dinsdag naar woensdag verloopt behoorlijk warm met minima ruim boven de 20 graden. Vanaf woensdagmiddag, ja, dan draait de wind naar het westen. En onder invloed van die westelijke stroming komt er minder warme lucht onze kant op.
0: Oké, okay, nou, die warmte en die droogte die zorgt ook voor problemen voor de pontjes in Gelderland. Daarover lees je meer bij ons op de site gld.nl. Floris, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje.
1: Tot straks weer, hè.
0: Ben je nou op zoek naar een mooie fietsroute in onze provincie? Of wil je fietsen over de Veluwe, door de Achterhoek, de Betuwe, het Rijk van Nijmegen of de Veluwezoom? Dan vind je bij ons op de site van Omroep Gelderland fietsroutes. Dat zijn fietsroutes die we zelf ook gaan fietsen met jou in Een Rondje Gelderland. Een nieuw programma, iedere avond op tv. Dan volgen we een route via het Gelderse fietsknooppuntennetwerk. En dan ontdek je allemaal bijzondere plekjes, inspirerende verhalen. En we gaan natuurlijk onderweg ook mensen ontmoeten die onze regio kleur geven. Of je nou zoekt naar een knooppuntenroute in Gelderland, een fietsroute op de Veluwe, een fietsroute rondom Arnhem of in de Achterhoek of de Betuwe, laat je inspireren bij ons op de site van Omroep Gelderland en stap zelf op de fiets om een rondje Gelderland te fietsen. Kijk vanavond ook, maar luister ook zometeen naar de radio, want je kunt ook deze weken een mooie prijs winnen met dat fietsprogramma, namelijk een gloednieuwe e-bike. Zo direct na 8 uur meer erover hoe je die fiets kunt winnen.

0: bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graak met u mee.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Bettingressing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingressing.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
10: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
9: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
11: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
9: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel.
13: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
14: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora Autoverzekering.
19: Hi,
12: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: In dat geweldige blauwe pak van haar, Jenny Irvin, Irvin Fire en Weekend op Radio Gelderland. Goedemorgen, 8:08. 3 augustus, het Nationaal Hitteplan gaat vandaag weer in werking. Het wordt vandaag en morgen namelijk flink warm. Temperaturen die kunnen oplopen tot 36 graden. Drink genoeg, houd je huis koel en probeer zware dingen voor 12 uur of na 6 uur vanavond te doen. Nou, dan zit ik helemaal goed met Frits hier in de studio, want wij zijn tot 9 uur bij je met de ochtendshow. Daar hebben wij het hoogtepunt alweer gehad voor 12 uur. Nou, dat is toch mooi. Dan kunnen we weer rustig aan doen. Goedemorgen allemaal, ik ben er weer terug van vakantie. Gelukkig goed waargenomen door collega Joost hier, waarvoor dank. En nu dus weer wakker worden met mij, met gelijk een greep. Uit het Gelders nieuws van vanochtend. De rechtbank in Den Bosch doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Corné H. Verdacht van het gijzelen van personeel in de gevangenis in Vught. Hij zat daar na de veroordeling voor de geruchtmakende gijzeling in café Petticoat in Ede. Inmiddels zit hij dus in een tbs-kliniek. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar geëist. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith stond dit weekend op het laagste punt ooit gemeten. Het stijgt nu weer een klein beetje door regen die elders in Europa is gevallen, maar het blijft uitzonderlijk laag. En het gaat nog wel even duren, zegt deze waterpeiler.
1: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen, maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Dus ik verwacht nu dat hij eigenlijk zo'n beetje rond deze stand, dat hij daar lang blijft staan. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet eruit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
0: De Wageningen Universiteit onthult dat het koraal bij Bonaire in hoog tempo verdwijnt. Op het eiland wordt inmiddels koraal gekweekt en dan weer teruggeplant in zee. Maar deze Wageningse onderzoeker ziet het rif toch echt wel veranderen, hoor.
2: Gezien de klimaatverandering hadden we wel verwacht dat het achteruit is gegaan. Maar ja, het is wel echt heel ernstig achteruit gaan. Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die 10 meter hoog of zo, ja, die zien niet meer.
0: Dan de voorpagina's van de ochtendkranten vanochtend. Het AD en de Gelderlanden schrijven allebei over doorwerken naar je pensioen, dat steeds vaker gewoon in de cao staat. NRC en de Volkskrant zijn allebei in Spanje, op de plek waar donderdag bijna 60.000 migranten de grens overzwommen vanuit Marokko. De meeste zijn weer terug, maar wie bleef wordt opgejaagd door het leger. Jongeren verstoppen zich in bosjes en op rotsen zonder eten of drinken. De Telegraaf heeft het over drugsmokkel via de post. In een half jaar tijd is er meer onderschept dan in de 3 jaar daarvoor. En in een klein kustdorpje in Canada staat al 25 jaar een verlaten visfabriek met ruim 1 miljoen liter vissaus in 110 tanks. Het dak is eraf gewaaid, de muren zijn ingestort en al die tijd heeft dat spul daar liggen rotten. Nou, je hebt er denk ik wel een idee bij hoe dat inmiddels moet ruiken. Deze week zijn ze begonnen om eindelijk de grote schoonmaak te houden. De vissaus wordt gemengd met turf, dan opgezogen en dan met 200 vrachtwagens afgevoerd naar een put 2 uur verderop. Die zijn speciaal voor gegraven. Die wordt dan weer dichtgemaakt. Eigenlijk als een soort ziplockzakje thuis, zegt de ingenieur. En dan moet in oktober alles klaar zijn. En de burgemeester van dat plaatje verzucht: als we dit aankunnen, dan kunnen we alles aan. Guess what they dance in Colombia.

0: Ingrid die zegt dat ze er helemaal klaar voor zit voor de e-bike. Voor mijn man, zegt ze. Ik heb er al een, maar hij neemt meestal mijn fiets mee. Dus misschien dat hij hem nu wint. Want je kunt er eentje winnen, hè. We stappen deze zomer op de fiets in Rondje Gelderland. Van kronkelende dijken, uitgestrekte natuur tot verborgen verhalen en bijzondere ontmoetingen. Je gaat iedere avond in Rondje Gelderland zien hoe veelzijdig onze mooie provincie Gelderland is. En die kunt die afleveringen bekijken op tv natuurlijk. Maar je kunt ook vervolgens dan bij ons op de site de routes downloaden. En zelf op de fiets stappen. En misschien wel op een gloednieuwe e-bike. Want die kun je deze komende 4 weken bij ons winnen. Ik ga je uitleggen hoe. In aflevering 1 vanavond van Rondje Gelderland fietst Frank Oosterwegel een fietsroute vol bloeiende bomen. Maar wij willen weten van jou, hoe heet die route? Even een fragmentje.
1: Prachtig hoor. Ik wist niet dat deze streek in dit gedeelte van Gelderland zo mooi was. Nee, ik ben echt... ik ben echt flabbergasted. Ja, ik vind het echt prachtig. Mooie fietsroute en we zijn er natuurlijk ook met de bloesem. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel, denk ik. Maar ik vind dit soort weggetjes en langs die huisjes en langs de lingen inderdaad wel echt heel mooi.
0: De vraag is dus, hoe heet die route langs al die bloeiende bomen? Dat antwoord mag je mailen naar studio@gld.nl. Dat is de vraag van vandaag, maar daar wil je natuurlijk niet gelijk een fiets mee. Hallo, daar moet je wel wat meer voor doen. Nee, je moet dat iedere dag meespelen. En wie deze hele week, iedere dag het antwoord goed heeft, die maakt kans op de fiets. Dan gaan we dus vrijdagmiddag uitloten. Dan weten we wie de weekwinnaar is. Zo direct in Op de Koffie.
2: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Ja, precies. Zo direct in Op de Koffie met Desiree hoor je het fragment gewoon nog een keertje.

0: Ben benieuwd of jij weet welke route wij dus vandaag gaan fietsen in Rondje Gelderland. Ja, je hebt zoveel mooie fietsroutes. Hè. Je kunt langs kastelen, langs streekproducten, langs de rivieren. Je hebt, je hebt natuurlijk de fruitboomgaarden. Je hebt de pontjes, je hebt de kerkenpaden. Iedere dag gaan we één route fietsen. En de vraag vandaag is dus, en dat mag je mailen naar studio@gld.nl, welke route wij vandaag gaan fietsen. Goed, als dat nou net te snel voor je ging, dat komt gewoon de hele dag nog voorbij, hoor. Dit Rondje Gelderland, absoluut. Hey, het is een zomervakantie en dan denk je misschien aan uitslapen, aan strand of aan niks doen. Maar niet iedereen. Jurre, die maakt bedden op. Dat doet hij in een verzorgingshuis. Het begon als een bijbaantje via zijn moeder. En hij vindt het zo leuk dat hij dus na deze zomer daar gewoon mee doorgaat.
1: Goedemorgen, meneer.
2: Goedemorgen.
1: Ik kom even uw bed opmaken.
3: Keurig. Wat moet je allemaal doen hier?
1: Ik regel dat ze te eten krijgen. Ik doe de was. Ik doe ook vaatwasser. Ik zorg dat alles schoon is.
3: En wat ben je nu aan het doen?
1: Ik ben nu zijn bed aan het opmaken.
3: Dus dat hoort er ook bij?
1: Ja.
3: En waarom heb je ervoor gekozen om hier in de zomer te gaan werken?
1: Ik kwam erop door mijn moeder. En ik dacht, ja, laat ik maar even kijken. Ik wist niet zeker of ik het ging doen. Want ik was eigenlijk al een beetje meer aan het kijken. En toen dacht ik, ja, mijn teamleider had zo goede energie. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen.
3: Is jouw bijbaantje anders dan wat je vrienden bijvoorbeeld doen in de zomer?
1: Eigenlijk niet, want een van mijn vrienden is door mij ook hier gaan werken. Ja.
3: Oh, dus het trekt wel aan.
1: Ja.
3: En wat maakt het zo leuk om juist hier te werken?
1: Ja, gewoon de mensen. Je maakt echt een band met de mensen. En dat vind ik ook echt heel mooi aan deze baan. En dat maakt het toch ook wel echt een stuk leuker, ja. Goedemorgen, meneer.
4: Goedemorgen.
5: Waarom maken jullie gebruik van vakantiekrachten?
6: Wij maken gebruik van de vakantiekrachten eigenlijk het hele jaar door. Dat doen we dit jaar voor het eerst. Dus eigenlijk noemen we het ook geen vakantiekrachten meer. Maar wij bieden ze eigenlijk een bijbaan aan op basis van een oproepcontract.
5: En hoe belangrijk zijn deze extra hulpjes?
6: Heel belangrijk. Zeker in de zomerperiode. Omdat dan onze vaste medewerkers willen we graag hun vakantie kunnen. Dat hun die op kunnen nemen. Dus ze zijn heel belangrijk.
5: Wat helpt het jullie dat ze er zijn?
6: Het is heel belangrijk dat ze er zijn, zodat de zorg door kan gaan. En zij brengen vaak ook hele positieve energie mee. En de ouderen vinden dat ook altijd heel leuk.
5: Ja, want hoe reageren zij erop?
6: Heel vaak heel positief. Dan hebben ze ook weer andere gesprekken, echt van jong naar oud. En dat komt vaak heel leuk uit de verf.
5: Je bent hier in de zomervakantie aan het werk, maar ga je na de zomer ook weer door?
1: Ik denk van wel. Ik dacht eerst echt van, dit wordt echt een zomerbaantje. Dan ga ik zomaar even de zomer doen. Maar ik vind het echt wel, zeg maar, zo leuk worden dat ik het wel langer wil doen, ja.
0: Ja, goed. Hè. En dat verhaal past dan precies bij wat we ook steeds horen over die personeelstekorten in de zorg. Als je dan op deze manier daar jongeren voor weet te winnen, dan zeg ik alleen maar mooi. Toch? Olivia Dean hoor je nu op Radio Gelderland. And it's so easy.
7: I could

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Beoordeelt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's. Midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Het is 1 minuut over 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Mariënvelder is het inmiddels 17,4 en in Druten is het 18,7. Het weer in Gelderland, het wordt nog veel meer warmer. Het wordt nog veel warmer, zeer warm zelfs. 33 of 34 graden vandaag. De zon schijnt flink, er trekken wolkenvelden over. Vanavond blijft het nog lang heet. Het kan klam en benauwd gaan aanvoelen met kans op een lokale bui. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een man van 30... die wordt verdacht van een gijzeling van personeel in de gevangenis in Vught. Het Openbaar Ministerie eist een jaar voorwaardelijke celstraf tegen hem. Hij werd eerder veroordeeld voor de gijzeling in een café in Ede... en verblijft nu in een tbs-kliniek. En een vechtpartij op de kermis in Dreumel heeft vannacht geleid tot grote politie-inzet en meerdere ambulances. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk of de kermis vandaag doorgaat. In principe zou die er tot en met morgen zijn. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de app.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. dewarmte.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk mobiel. Odido.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Me Baby van de Human League op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 8:08. Ik ben weer terug van vakantie, dus ik heb Dikker van Dijk ook weer bij me. Mijn zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. Ik zal er weer even eentje uitpakken zo meteen. Maar eerst gaan we nog even terug naar afgelopen weekend. Want het was de Vitesse Fandag. Die was weer terug op Papendal na een jaar afwezigheid. En ze hadden heerlijk weer erbij. Een stralend zonnetje. Overal waar je keek was het geel-zwart. En er was van alles te doen voor jong en oud.
1: Vitesse is mijn club.
2: Ik ga er elk jaar heen. Ik ben voor Vitesse. Ik heb een seizoenskaart. Ik ben een trouwe fan.
3: Hoe lang ben je al fan?
2: Ja, al heel mijn leven. 15 jaar.
3: Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, door mijn ouders en mijn familie.
4: Sinds 1985 sowieso een seizoenkaart ieder jaar. En voor die tijd ging ik al stiekem af en toe bij de wedstrijden kijken. Want ik woonde bij hoogte 80 daar.
3: En komt u ook elk jaar naar de fandag?
5: Als hij er is wel, ja.
3: Want vorig jaar was hij er niet, hè?
5: Nee, helaas niet. Nee.
3: Had u het gemist?
4: Ja, echt missen. Ik ga naar andere dingen ook. Hè. De eerste training ben ik hier geweest. Dus.
3: En wat verwacht je van de komende wedstrijden?
2: Ja, ik hoop natuurlijk dat het gewoon weer. Ik heb goed vertrouwen erin.
3: Gaat dat lukken dit keer?
1: Ja, dat durf ik met 100% zekerheid uit te spreken.
3: Ook een jaar zonder allemaal rechtszaken, dat soort dingen?
5: Ja, dat moet echt ophouden. Want daar word je als fan niet vrolijk van.
6: Kom op, Vitesse! Ja! Ja!
0: Nou, dat zijn weer vrolijke fans dit weekend dus geweest bij de Vitesse Fandag. En met betrekking tot die andere betaald voetbalclub daar vlakbij, NEC. Wij zijn met NEC naar Griekenland. Vanochtend vertrokken met het vliegtuig. En daar hoor je de komende dagen ook meer over, want NEC gaat Europa in, hè?

Een mooie dag, ook om nieuwe woorden weer eens even te introduceren. Of eigenlijk oude woorden die we bijna niet meer gebruiken. Dat is eigenlijk zonde hè, van dat soort woorden. En daarom geef ik je iedere ochtend in Goedemorgen Gelderland wat mee. Een woord of een uitdrukking om een beetje op te kouwen. Misschien later vandaag weer eens te gebruiken. Die staan allemaal in mijn Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. En deze uitdrukking die kwam ik op tijdens mijn vakantie. Met veel vijven en zessen. Ik dacht, waar komt dat eigenlijk vandaan? Met veel vijven en zessen. Dat betekent dat iets gepaard gaat met veel moeite, met veel gedoe, met bezwaren of uitvluchten. En we gebruiken het eigenlijk als er heel veel omslag of voorbereiding nodig is om iets simpels voor elkaar te krijgen. En ik dacht, nou, dat zal er vast wel met rekenen of met dobbelen te maken hebben gehad. Want ik was op dat moment ook aan het dobbelen en ik hoorde veel vijven en zessen. Maar het komt oorspronkelijk uit het Middel-Nederlands. Het zijn bastaardvloeken. De oervorm was namelijk veel vieren en vijven hebben. Dat staat zo. Vieren kwam van de vloek gans vier. Dat betekende bij gods vuur. Oftewel de bliksem betekende. En vijven kwam van gans vijven. Een verwijzing naar de vijf heilige wonden van Jezus. Iemand met veel vieren en vijven was dus flink aan het vloeken en amok aan het maken. Ook zo'n mooie uitdrukking. Nou, toen men dat vier als vuur niet meer begreep, dacht men dus aan het cijfer vier. En omdat er ook al vijven achteraan kwamen, werd het logischerwijs een cijferreeks. En om die reeks dan nog extra kracht bij te zetten, is het later opgehoogd naar vijven en zessen. En zo veranderde dus het grof vloeken met vieren en vijven heel langzaam aan in omslachtig gedoe maken met vijven en zessen. En als je daar dus zinnen van zou willen maken, kun je zeggen van na veel vijven en zessen kregen we eindelijk de vergunning voor de dakkapel rond. Of zullen we gewoon direct een datum prikken in plaats van al dat gedoe met veel vijven en zessen in die groepsapp? Het plannen van de familiedag kostte dit jaar wel heel veel vijven en zessen. Of zonder veel vijven en zessen leverde hij het rapport toch nog op tijd in. Zoiets. Probeer hem vandaag eens te laten vallen. Echt zo'n uitdrukking waarbij mensen misschien je raar aankijken. Helemaal als je vraagt, weet jij waar dat vandaan komt? Met veel vijven en zessen. Dit is de Little River Band.

0: The Little River Band en Home on a Monday. Ja, ik ben ook weer thuis op deze maandag. Dat was hem. Goedemorgen Gelderland. We gaan zo meteen het stokje doorgeven aan Desiree. Maar eerst nog even het weer. En dat krijgen wij van Floris Lefebvre vanochtend. Floris, goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: We beginnen deze week gelijk met een nationaal hitteplan en alles. Het is echt weer alle hens aan dek.
1: Alle hens aan dek, inderdaad. Het wordt een snikhete dag vandaag in de provincie. Momenteel is het al warm met 20 graden of meer. De zon schijnt flink en er trekken wat flarden met hoge bewolking over Gelderland heen. Het is droog en vanmiddag is het zon overgoten en stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 33 tot lokaal 35 graden. En waarschijnlijk komt het ook tot een regionale hittegolf dus in provincie Gelderland.
0: Dat gaan we wel halen, denk ik.
1: Ja, dat gaan we zeker halen. En we gaan waarschijnlijk ook een datumwarmterecord halen in de provincie. Ja? En dan moet het warmer worden dan 33,4 graden in delen. Ik verwacht wel dat we dat gaan overschrijden vandaag.
0: Goeiedag, zeg. Ja. Regionale hittegolf is dus een feit. Andere provincies waren al zover. En we plakken er volgens mij gewoon nog een warme dag aan vast, hè?
1: Jazeker. Maar voordat het zover is, krijgen we ook een hele warme avond en nacht.
0: Ja?
1: En dat betekent ook dat het wat vochtiger wordt in de lucht. We krijgen een zowaar genaamde tropennacht, waarin de temperatuur niet verder zakt dan 20 tot 22 graden. En met name in de stedelijke gebieden van Gelderland kan het echt lang warm en benauwd blijven door die hoge luchtvochtigheid en die bewolking die gaat toenemen. Misschien dat er ook een enkele regen- of onweersbui valt in de loop van de nacht, maar ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Morgen een hele broeierige dag. De temperatuur komt weliswaar wat lager uit met 30 of 31 graden. Maar omdat de luchtvochtigheid een stuk hoger is dan vandaag, zal het echt benauwd en klam gaan aanvoelen buiten. Er trekken wolkenvelden over. Misschien valt er een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon.
0: Hey, en waar zie jij verkoeling dan in de kaarten? Is dat gelukkig al woensdag of moeten we er echt nog een week op wachten?
1: Ja, vanaf woensdag denk ik. Al is woensdag ook een behoorlijk warme dag met 25 tot 28 graden. Flink wat ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag draait de wind wel naar een noordwestelijke hoek. En uit die richting komt iets minder warme lucht. Op donderdag en vrijdag is de temperatuur dan gedaald naar 23 tot 25 graden. Dat zijn overigens hele gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. En ook de nachten verlopen een stuk frisser.
0: Ik vind dat stiekem veel lekkerder, hoor.
1: Veel lekkerder, inderdaad. Veel lekkerder. Ik ook.
0: Ja, ja. Hey Floris, dankjewel. We horen jou straks nog een keertje bij Desiree op de koffie. En maak er een mooie dag van. Hè. En hou je aan het hitteplan, dus doe rustig.
1: Jij ook, hè. Tot de volgende keer.
0: Doe rustig, Desiree. Heb je dat al gehoord?
2: Ik heb het gehoord bij deze. Ja, nou, we zijn in ieder geval op tijd begonnen vandaag.
0: Ja, dat wel. En wij hebben, als het goed is, het ergste gehad. Want voor 12 uur moet je het zwaarste werken.
2: Exact. Dus
0: dat
2: ik
0: geldt voor jou ook.
2: Helemaal goed. Ik hou me helemaal aan het nationale hitteplan bij deze.
0: Doe.
2: Het is toch mooi dat Rob daar even rekening mee heeft gehouden. Dat hij dan op vakantie is, dan kan ik maar aan het hitteplan houden.
0: Precies. Tot 12 uur of na 6 een beetje je inspanningen doen. Dat kan lekker bij op de koffie met jou, met deze.
2: Zeker weten, ja. Ik heb er zin in.
0: Waar wil jij het met de mensen over hebben vanochtend? Heb je
2: nou
0: gedacht?
2: Ik weet niet of jij het gelezen hebt over die Nederlander die in België van de trap af is gereden vanwege dat hij zijn navigatie heeft gevolgd. Tenminste, dat zegt hij. Inderdaad, in Blankenbergen is hij dus de trap afgereden. Dus hij is gewoon blind zijn navigatie gevolgd. En die zei, nou, hier hop, de hoek om. En nou, hij rijdt zo die trap af. Nou, die trap die was pas net gerenoveerd. Dus dat is ook een beetje zuur voor de gemeente daar. Maar ik dacht, ik ben wel benieuwd of luisteraars inderdaad altijd hun navigatie volgen. Dus hoe kom jij op een plaats van bestemming? Volg jij elke keer je navigatie? Of zeg je nee, ik rij eigenlijk nog heel vaak op de borden of misschien wel met de kaart. Ik ben inderdaad zo'n type dat echt blind mijn navigatie volgt, maar ik ben wel benieuwd hoe dat bij de luisteraar zit. Volg jij ook blind je navigatie? Of zijn er nog steeds mensen die gewoon eigenlijk op de ouderwetse manier ergens naartoe rijden? Gewoon met de kaart of inderdaad dus gewoon nog op de borden?
0: Ik denk dat mensen die steeds meer navigatie gebruiken ook, je daardoor wat, inderdaad wat minder gaat nadenken. Dat je gewoon, je voert het in en je voert dat uit.
2: Ik volg dat dus gewoon. Ik had, het was vorige week, die A30 was weer open. Terug naar, ik woon in Amersfoort, dus ik reed weer terug. En op een gegeven moment zie ik mijn navigatie zegt hier afslaan. Want ja, daar nog verderop is er nog werkzaamheden. En ik zit te kijken. Ik denk, nou, maar dat is helemaal niet zo. Dus ik ben toch afgeslagen, omdat ik een soort uit automatisme, nou, maar gewoon volg wat dat ding zegt.
0: Ja.
2: En ik denk, nee, ik kan gewoon terug. Ik kan gewoon terug. Toen ben ik toch weer teruggereden. En toen zei hij ook, zijn er geen werkzaamheden meer? Toen dacht ik, nee, maar dat had jij dan toch moeten weten. Dus toen dacht ik ook, ja, ik volg dat ding gewoon veel te blind misschien eigenlijk wel. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat bij de luisteraars zit. Dus laat maar
0: en,
2: even weten.
0: Ook wel leuk van, praat je terug? Ja. Ik ga soms echt in discussie.
2: Oh ja, echt waar?
0: Dan zegt ik, we gaan afslaan over zoveel meter. Dan doe ik dat. En dan zegt ze dat nog een keer. Ja, dat hoef je niet nog een keer te doen. Ik doe het al.
2: Maar noem jij er dan ook al bij? Ik zeg altijd ja, schat, zeg ik dan. Weet je wel, zeg maar zo tegen mijn navigatie. Dan zeg ik ja, ja, schat, ik weet het. Ik weet het. Hier omkeren. Ja, ik weet het.
0: Nou, dat is misschien wel een goede tip dat ik wat iets liever moet doen tegen mijn navigatie.
2: Ja, nou ja, als je er schat bij zegt, maar je vervolgens heel erg een beetje naar tegen praat, is het ook niet altijd leuk natuurlijk. Nee, dan is het een beetje zo passief agressief. Ja.
0: Nou, we willen het weten van je. Desiree@gld.nl of een appje. Volg jij je navigatie of hoe kom jij van A naar B?

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
11: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
10: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
12: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
10: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
1: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.nl.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Deze hit, we hebben hem eigenlijk te danken aan Duitsland, hè? Want daar was dus een liedje van John Paul Jong al heel populair en hij had een tweede hit nodig. Je weet hoe dat gaat, het ijzer smeden wanneer het hit heet is. Als je een hit hebt, moet je meteen een volgende hit gaan maken. Dus vroeg hij aan liedjeschrijvers en producers, maak voor mij een hit die scoort in Duitsland. Nou, we kunnen wel stellen dat is gelukt. En niet alleen in Duitsland hoor. Nee, de Australiërs scoorden er wereldwijd mee. Van Amerika tot Zuid-Afrika. En ook bij ons natuurlijk. Je hoorde John Paul Young met Love is in the Air. En daarmee zeg ik een hele goede morgen, Desiree hier. Want Rob die is lekker 3 weken op vakantie. Ik heb me laten vertellen dat hij aan het spatseren is in Duitsland. Eigenlijk lekker een beetje kletsen tegen de mensen. Net zoals hij dat doet hier en op de koffie. Maar dan dus in het Duits. Dus wie weet gaat hij dit programma wel in het Duits presenteren als hij terug is. Maar daarom ben ik er dus voor je. 3 weken met op de koffie. Een bakje thee mag natuurlijk ook. Ik heb zelf even een glaasje water neergezet met deze warme temperaturen. Maar wat je ook drinkt, je bent hier natuurlijk van harte welkom. En de belangrijkste vraag waar we mee beginnen is natuurlijk, heb je er eentje? En dan bedoel ik natuurlijk een
1: de plaat bij de dag.
0: Ja, elke dag gaan we op zoek naar een plaat bij de dag. En die mag komen van jou. Heb jij een liedje waarvan je zegt, ja, die vind ik eigenlijk wel passen bij vandaag? Misschien wel bij een nieuwsbericht van vandaag. Of misschien ben je wel zoveel jaar getrouwd en wil je heel graag jullie liefdesliedje op de radio horen. Het kan allemaal. Of denk je, ja, weet je, het is warm weer. Dit is wat ik vandaag ga doen. Jij mag het zeggen. Wat is jouw plaat bij de dag? En het hoeft helemaal niet per se echt met vandaag te maken hebben. Het mag ook zijn dat je denkt, ik heb hier gewoon heel erg zin in bij mijn bakje thee of bij mijn bakje koffie. Dan zou dit liedje echt perfect zijn voor vandaag. Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Daar staat app ons. Dan kan je me een appje sturen. Of je mag me natuurlijk ook mailen desiree@gld.nl. En dan draai ik hem zo meteen voor je. Na David Grant en Jackie Graham, die hoor je nu.

0: Hanna May en Bluff, ik ben niet meer bang hier op Radio Gelderland. En het is er tijd voor...
1: De plaat bij de dag.
0: Elke dag hebben we natuurlijk een plaatje bij de dag. Dat mag gewoon een liedje zijn waarvan je denkt... Oh, daar heb ik vandaag heel erg veel zin in. Of misschien ben je wel zoveel jaar getrouwd en zeg je... Oh, maar dit is ons liefdesliedje en die wil ik heel graag horen. Of misschien is je beste vriend jarig. Het mag allemaal of het mag iets met het nieuws te maken hebben. Wat jij wil, dat is de plaat bij de dag. En aan de lijn heb ik Alette. Alette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit vind ik dus zo leuk al aan in de ochtend presenteren. Dat je dan een beetje een klein inkijkje krijgt bij mensen thuis. En jij stuurde een fotootje. Kan je het even voor mij omschrijven?
2: Nou, mijn lieve man die staat brood te smeren en in te pakken.
0: Die staat in te pakken. En wat gaan jullie doen vandaag?
2: We gaan zo meteen lekker naar Buslo.
0: Lekker? En... Lekker even zwemmen?
2: Ja, heerlijk. En daarna gaan we even een afspraak ergens in Hengelo om kunst te bekijken. Dus het is een heerlijk vrije dag. En supergezellig met mijn man samen. Zo'n onverwachte dag vrij met z'n tweetjes.
0: Ja, wat leuk. Want ik vind het bijna een soort van vorm van romantiek. Want, je zei, we zijn samen brood aan het smeren.
2: Klopt.
0: Het is zo'n soort van kneuterig iets dat je dat dan samen doet. Meestal zegt dan de een, nou kan jij nog even snel brood smeren? Dan ga ik even de tassen pakken en dan gaat het allemaal even apart. Want iedereen heeft haast. Maar jullie maken er echt even een momentje van.
2: Wij maken echt een half uurtje, gaan we brood smeren voor de rest van de week. Doen we in de vriezer, dan hoeven we voor de lunch alleen maar even wat eruit te halen.
0: Oh, wat slim. Daar heb ik nou nog nooit aan gedacht. Om dan gewoon voor de rest van de week dat te smeren en dan hoef je verder niks meer te doen.
2: Nee, dat doen we even met z'n tweetjes en dan zijn we voor de rest zijn we klaar.
0: Lekker.
2: En dan gaan we kort lekker naar Buslo. Heerlijk.
0: Groot gelijk heb je. Het zijn er prachtige temperaturen voor om lekker eventjes te gaan zwemmen. En welk liedje kan ik dan voor jullie draaien waarvan je zegt... Nou, daar worden wij allebei blij van tijdens het smeren van het brood.
2: Dat is Bruno Mars met de Risk It All.
0: En waarom die?
2: Oh, het is toch een prachtig nummer.
0: Ja, het is al zo'n mooie intro, hè?
2: Ja, daar krijg ik kippenvel van.
0: Dat snap ik helemaal. Nou, dat is misschien ook wel lekker met deze temperaturen, toch? Om daar even kippenvel van te krijgen.
2: Absoluut, dankjewel.
0: Bij deze Alette voor jou en voor jouw man Onno. Speciaal voor tijdens het broodsmeren.
2: Dankjewel.

Zo'n heerlijk plaatje voor bij de koffie. Mr. Tambourine Man van The Birds hier op Radio Gelderland. En daarvoor nog Bruno Mars met Risk It All. Dat was de plaat van de dag van Alette. En heb je ook een mooie plaat voor de dag? Laat het me dan weten via desiree@gld.nl of app me via de Omroep Gelderland app. Kan alvast voor morgen of overmorgen. Ik zit er de rest van de week nog. Dus laat maar weten, wat is jouw plaat van de dag? Hoor je nu de Bee Gees hier op Radio Gelderland.

tonight. Train met Hazel Sister hier op Radio Gelderland. En daarmee is het inmiddels 9:55 geworden. We kijken heel even naar het weerbericht. Ja, het wordt vandaag zeer warm met 33 of 34 graden zelfs. De zon schijnt flink en er trekken wolkenvelden over. En ook vanavond blijft het nog lang heet en kan het klam en benauwd aanvoelen met kans op een lokale bui. Dus het wordt waarschijnlijk zweten vannacht. En dan nog even een greep uit het Gelderse nieuws. In Wilp is een fietser zondagmiddag overleden na een eenzijdig ongeval op de Rijksstraatweg. De politie onderzoekt nog hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ja, en het gaat er natuurlijk ook al weken over die lage waterstanden. En steeds meer veerpontjes in Gelderland die stoppen dus met varen vanwege die extreem lage waterstanden. Het veer bijvoorbeeld tussen Doorneburg en Pannerden is uit de vaart genomen om de veiligheid te waarborgen. En dat zou dus wel op meer plekken kunnen gaan gebeuren. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En ik dacht, nou ja, vanwege dat warme weer, dan krijg je toch een beetje zo'n vakantiebestemming, zo'n vakantiegevoel. En dan is deze wel lekker. Michel Fugain met Une Belle Histoire hier op Radio Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Nog plaatje voor deze ochtend. George Ezra met Anyone For You hoorde hier op Radio Gelderland. En misschien heb ik het wel eens een keertje gezegd, of misschien nog niet, maar dan weet je het bij deze van me. Ik ben dus groot fan van ABBA. Ja, ik weet niet, ik vind Benny en Björn, ik vind hen zulke grote muzikale genieën. Wat zij toch hebben gemaakt, dat is ongekend. Maar ja, een band, dat is natuurlijk pas echt een succes als je ook de juiste zangeressen hebt. En laten we wel wezen, dan hadden ze in ieder geval aan Agnetha Fältskog toch wel een hele goeie. Zeker omdat zij in Zweden al behoorlijk bekend was voordat ABBA überhaupt bestond. Zij was echt best wel groot al. Ze had bijvoorbeeld op haar 17e gewoon al haar eerste nummer 1 hit in Zweden. Op haar 17e, dat is toch ongekend. En ik moet zeggen, ik snap dat wel, want ik vind haar stem, het heeft wat bijzonders. Een beetje dat hoge, maar dan ook tegelijkertijd dat prachtige, heldere geluid. En dat is toch wel knap, hè, om dat in de hoogte te kunnen behouden. En ik vind dat zij tegelijkertijd ook iets warms in haar stem heeft. En daarom dacht ik, laten we dan een keertje geen ABBA draaien, maar gewoon een van haar grotere solo-hits nadat ABBA uit elkaar is gegaan. Je hoort nu Agnetha Fältskog met Wrap Your Arms Around Me op Radio Gelderland.

0: Hall & Oates, I Can Go For That, hoorde hier op Radio Gelderland. En wij gaan ondertussen naar het weer. En dat doen we met Floris van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
1: Desiree, een hele goede morgen.
0: Het wordt puffen en zweten volgens mij vandaag, hè?
1: Het wordt echt inderdaad puffen en zweten geblazen. Want het wordt een hele warme dag vandaag in de provincie. En momenteel is het al bijna zomerswarm in regio Gelderland. Met 25 graden of meer. De zon schijnt flink. En trekken momenteel wat wolkenvelden over van hoog en middelbaar niveau. En de komende tijd krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. En vanmiddag wordt het zelfs tropisch warm. Met 30 tot lokaal zelfs 35. En op een enkele plaats is zelfs 36 graden niet geheel uitgesloten. Weinig wind vandaag uit een zuidoostelijke richting. En ook vanavond en vannacht blijft die warmte nog lang aanwezig in de provincie.
0: Dus je mag wel een ventilatortje klaarzetten op je nachtkastje vannacht, begrijp ik.
1: Ja, dat mag je zeker hoor. Zeker omdat de luchtvochtigheid ook behoorlijk gaat toenemen vanavond en vannacht. De bewolking neemt toe. En verspreid over de regio kunnen vannacht ook een aantal onweersbuien vallen. En met minima ruim boven de 20 graden wordt het ook vannacht puffen en zweten geblazen. We krijgen echt een heuse tropennacht in de provincie. Zeker in de stedelijke gebieden waar de hitte echt enige tijd blijft hangen. En ook morgen ziet er heel erg warm uit. Temperaturen stijgen naar 30 tot 33 graden. Het is wat vochtiger dan vandaag, dus het wordt een hele klamme bedoeling in de provincie. Veel meer bewolking in het weerbeeld, af en toe wat ruimte voor de zon. En we moeten ook rekening houden met enkele onweersbuien morgen.
0: En is er bij jou een airco op kantoor, Floris? Of zit jij ook voor een ventilator?
1: Wij hebben echt een fantastische airco hier op kantoor. Hoe zit dat bij jullie?
0: Ja, hier ook. Dus ik denk dat ik hier vannacht slaap. Ik leg straks mijn luchtbedje neer en dan zie ik morgenochtend wel weer.
1: Ja, heel goed. En verkoeling zit er wel aan te komen hoor, overigens. Vanaf woensdag draait de wind naar een westelijke richting. En onder invloed van een stevige westelijke stroming koelt het woensdag af naar 27 graden. Woensdag is eigenlijk een hele aardige dag in de provincie, met flink wat ruimte voor de zon, stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het droog. En donderdag zakt het kwik verder naar 24 of 23 graden. En ook de nachten verlopen dan een stuk aangenamer met een graad of 13.
0: Nou, dan kan ik vanaf woensdag in ieder geval weer thuis slapen. Floris,
1: heel goed. Graag gedaan. Fijne dag nog.
0: En ik dacht, nou, dit is dan wel een heel mooi liedje om gewoon heel even lekker rustig aan te doen. Zo in de vroege ochtend, terwijl het dus al 25 graden is, zei Floris net van Weerplaza. Moet je gewoon soms heel eventjes het tempo vertragen. En dat kan volgens mij perfect met Danny Vera. Je hoort hem nu hier op Radio Gelderland met Rollercoaster. Een hele goede morgen.

0: maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen, is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Grijp nu uw kans.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
16: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
18: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Helderland. Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Robert Palmer, Best of Both Worlds, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is inmiddels 10:10. Ik dacht, het is wel tijd voor een praatje bij de koffie. Doet Rob natuurlijk ook altijd. En dat doe ik deze week ook gewoon lekker de komende 3 weken. Ik had het er net al heel eventjes bij Frank over. Over dat nieuwsbericht van die Nederlandse automobilist die in de Belgische badplaats Blankenbergen vast is komen te zitten op een trap. De man van 74 die volgde zijn navigatie-app om zijn weg door het centrum te vinden, maar die stuurde hem dus via die stenen trap en ineens gaat hij zo die trap af. Nou, dat moet toch behoorlijk schrikken zijn geweest, zou ik zo zeggen. En toen zat ik dus een beetje na te denken van, goh, volg jij eigenlijk altijd je navigatie? Of navigeer je misschien nog gewoon via de kaart of het stratenboek? Ik ben sowieso benieuwd of er nog mensen zijn die gewoon helemaal geen navigatie gebruiken. Die alleen maar gewoon een stratenboek gebruiken of een kaart. Of misschien wel via de borden navigeren. Ik moet je zeggen, zelf doe ik eigenlijk toch misschien wel iets te veel vertrouwen op mijn navigatie. Ik ben ook een beetje de generatie die daaruit komt. Ik bedoel, met mijn rijexamen was het enige wat je dan moest doen was bijvoorbeeld dat ze zeiden van, zie die kerktoren daar, kom daar maar zo dicht mogelijk dichtbij. En dat moest je dan maar een beetje op oriëntatie doen. Maar verder heb ik altijd navigatie gehad, dus ik ben iets anders gewend. Maar ben benieuwd hoe dat met jou zit. Volg jij altijd je navigatie-app of navigeer je misschien nog gewoon via de kaart of het stratenboek? Laat me maar even weten via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat dan app ons. En dan kan je me een appje sturen. Of je kan me natuurlijk ook mailen. Desiree@gld.nl. Dus volg jij nog altijd je navigatie-app? Vertrouw je er blind op? Net zoals ik dat misschien wel iets te veel doe. Of navigeer jij gewoon nog via de kaart? Of gewoon met de borden op boven de snelweg bijvoorbeeld? Of heb je nog gewoon zo'n ouderwets stratenboek? Laat het me maar even weten. Desiree@gld.nl of app me. Dat kan ook direct. 06-22-22-1342. Laat het me weten. Gaan we het er zo meteen over hebben. Eerst draai ik nog Taylor Swift voor je. En dit is Toto.

0: praatje bij de koffie. En dat gaat vandaag over navigatie. Misschien heb je het wel gehoord over die Nederlander die in de Belgische badplaats Blankenbergen vast is komen te zitten op de trap. Hij volgde zijn navigatie-app om zijn weg door het centrum te vinden, maar die stuurde hem via die stenen trap en toen ging hij zo dunk zo vanaf. Ja, het zal je toch gebeuren. En toen vroeg ik mij af, volg jij altijd je navigatie of misschien navigeer jij nog gewoon wel via de kaarten of het stratenboek? Ben sowieso wel een beetje benieuwd of er nog mensen zijn die dat doen. Ik moet je zeggen, ik vertrouw misschien wel iets te blind op mijn navigatie. Nou, Ingrid die zegt ook, ja, wij doen alles met navigatie, maar daar kun je ook niet altijd van op aan inderdaad. Soms dan zegt hij, maak hier een bocht, terwijl dat helemaal niet kan. En dan zegt hij het weer te laat of dan weer te vroeg. Ja, ik herken dat wel een beetje. Je denkt, moet ik hier al af gaan slaan? En Johan die zegt, nou, ik heb mijn basiskennis opgebouwd met kaarten en het stratenboek en ik weet zo best wel goed waar ik eigenlijk in de gemeente ben. Dus dat is al wel weer heel erg handig. En Wilma die zegt, ja, nou, die navigatie die is eigenlijk vooral heel handig en dat herken ik wel om files en omleidingen aan te geven. Want ja, dat zie je natuurlijk niet op een grote kaart. Hè. Dat is toch wel prettig van die navigatie, dat ze dan ineens weten, hier is een ongeluk gebeurd, hier staat u in de file. Dus ze zegt, wij hebben hem daarom altijd aanstaan, maar we rijden niet klakkeloos zomaar even een paadje in. Dus dat die trap, dat zou haar bespaard blijven. En aan de lijn heb ik Robert. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gebruik jij de navigatie altijd?
1: Wij gebruiken de navigatie wel, maar ik moet wel bekennen, het is een uit 2019.
0: Oh, dat is wel even geleden. Dan moet die wel even geüpdate worden.
1: Ja, die wil nog wel eens zeggen van, inderdaad, hier kun je rechtsaf en dan zie je dat het helemaal afgesloten is. Dus ja, helaas.
0: Ja, dat is dan soms wel ingewikkeld. En kom je uit de tijd dat je de navigatie al had, of heb jij inderdaad ook nog ouderwets met de kaart gelezen en de routes gezocht?
1: Ja, wij waren zo'n stel waarbij mijn vrouw Mariezee met de kaart naast me zat. En op een gegeven moment zei je van, volgens mij hadden we de vorige afslag moeten hebben gehad. En dan zit je dus als pas beginnende rijder met zweet in de handen van, godver. En dan moest je weer omdraaien of je kon niet omdraaien en dergelijke. Dus dat was altijd heel gezellig in de auto, ja.
0: Ik denk dat dit zo herkenbaar is, hè? Vooral op vakantie. Dat elk stel heeft toch wel in die auto gezeten en dan die kaart helemaal uitgeklapt. Dat past dan eigenlijk zo net niet. En dat je dan denkt, dat je dan als vrouw denkt, of de partner die dan ernaast zit, dat je denkt, ik weet eigenlijk stiekem helemaal niet meer waar we zijn. Maar dat je dat dan dus ook niet helemaal zo durft te zeggen. En dat je dan denkt, oh schat, volgens mij hadden we die afslag moeten nemen. Goh, ik denk dat er toch heel veel ruzies zijn ontstaan in de auto met navigeren, nog gewoon ouderwets met de kaart. Hè?
1: Ja, maar we hebben het weer heel goed bijgelegd.
0: Ja, precies. Nou, dat is altijd wel weer belangrijk. Maar ik denk wel dat de navigatie-apps in dat opzicht misschien best wel heel veel ruzies bespaart. Denk je niet?
1: Het is misschien heel raar, maar wij kiezen nog altijd voor een vrolijke stem van de navigatie, omdat ik dat gewoon gewend was.
0: Oh, als in jij was gewoon een gezellige vrouwenstem, namelijk die van jouw vrouw gewend, en nu heb je ook weer een vrouwenstem van de navigatie, omdat je denkt, anders is het te verschillend.
1: Ja, misschien is het ook wel iets van mannelijke trots, van ik wil niet door een andere man gezegd krijgen wat ik moet doen. Dus,
0: Ja, dat herken ik wel. Ja, maar ik vind een stem ook wel belangrijk. Ik heb heel lang een Vlaamse gehad. Dat vond ik altijd zo lekker zacht, dat ik dan dacht, oh ja, daar luister ik gewoon lekker naar.
1: Ja, nou, we hadden het wel toen de kinderen nog super klein waren. Toen hadden we ook wel zoiets in de auto eens geleend. En dan hadden we de stem van Donald Duck en die was gewoon niet te volgen.
0: Ja, daar zou ik helemaal niet naar kunnen luisteren, moet ik zeggen, Robert. Maar in ieder geval, de navigatie die staat altijd aan, maar dan wel nog op de vrouwenstem, zodat je dan in ieder geval nog een beetje, zoals vroeger, het idee hebt dat je vrouw je navigeert, net zoals met de kaart.
1: Pure nostalgie. Ja. Zijn we het toch beter, dus.
0: Pure nostalgie. Robert, dankjewel voor het reageren.
1: Oké.
0: En ik ben dus heel benieuwd, wat doe jij? Vertrouw je blind op je navigatie? Of gebruik je misschien nog wel de kaart of gewoon het stratenboek? Of doe je navigeren met borden? Je mag me ook bellen, hè? 0800-345-0345. 0800-345-0345. Gaan we het er zo meteen nog even verder over hebben. Eerst nog Thelma Houston met Don't Leave Me This Way. Nou ja, hoe toepasselijk dan, hè? Voor de navigatie.

0: Staan bij een radiostudio in de ochtend. En dan zegt hij dat ook, you sexy thing van Hot Chocolate. En ondertussen zijn we bezig met ons praatje bij de koffie. Want wat is nou het geval? Ja, in Blankenbergen in België, daar is een Nederlander toch van een trap afgedonderd met zijn auto. Dat kwam doordat de navigatie-app zei dat hij dat moest volgen, die route. Ja, en dan kan het dus ineens gebeuren. Dus ik dacht, ik ben wel benieuwd, volg jij nog steeds blind je navigatie-app? Of maak jij misschien wel gebruik van andere vormen van navigeren? Gewoon ouderwets op de borden of misschien wel via de kaart. Nou, we kregen meerdere reacties binnen via de Omroep Gelderland-app. Theo die zegt altijd, ik kijk thuis altijd eerst waar ik ergens moet zijn. Dus ik bestudeer een kaart en dan weet ik eigenlijk al waar ik moet zijn. Dus dan gebruik ik de TomTom enkel nog ter ondersteuning. Dus hij print dat van tevoren al in zijn hoofd. Dat vind ik toch wel knap. En Henry die zegt, ja, ik gebruik de navigatie zeker, maar dat gaat niet altijd goed inderdaad. Maar ja, ze zegt, zonder navigatie wordt het wel een heel avontuur. Dat is natuurlijk ook waar. Kijk maar naar die man dus in Blankenbergen. En Ineke die zegt ook eigenlijk een beetje hetzelfde als Theo. Ik gebruik mijn navigatie wel, maar ik zoek van tevoren eerst thuis altijd de route op. Dus dat je thuis eerst even gaat bekijken, oké, zo en zo moet ik. En dat je dan puur nog die navigatie hebt aanstaan, zodat als er dan iets gebeurt, misschien bijvoorbeeld een ongeluk, je krijgt een omleiding, dat je dan dat dan nog hebt. En aan de lijn heb ik Anton. Anton, goedemorgen.
1: Goedemorgen, deze.
0: Jij gebruikt helemaal geen navigatie, hè?
1: Nee, in principe niet.
0: Nee, en waarom is dat? Waarom denk je nou, ik moet er even niet aan denken?
1: Privé heb ik het niet. En voor zover ik een keertje een auto als een huurauto meekrijg bijvoorbeeld of zo, dan zit het erin. Dan heb ik zoiets van, nou, je hebt me wel gebakken. Ik doe het wel gewoon op mijn eigen ervaring.
0: Maar dan moet jij dus echt van tevoren een hele kaart bestuderen als je ergens heen wil, neem ik aan.
1: Het is een beetje zoals je zo even zei over Theo. Ja. Eerst thuis voorbereiden. En als het nodig is, maak ik aantekeningen. En die neem ik dan mee voor onderweg. En dan weet ik het de grote lijnen wel.
0: Ja, want jij stuurde eigenlijk zo'n briefje mee. Dat herken ik nog een beetje van mijn ouders van vroeger. En dat je dan dus opschrijft welke wegen je moet hebben, zeg maar.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een beetje een hoofdlijnen van daar en daar moet ik zijn. En ja, dat lukt prima.
0: Ja, en dat is gewoon hoe jij dat dan doet. Maar waar leg je dat briefje dan neer? Want dan moet je ondertussen ook natuurlijk ergens een keertje op dat briefje een keertje kijken.
1: Ja, daar moet je wel even goed bij nadenken inderdaad. Niet dat je het in druk verkeer doet. Maar,
0: nee, precies.
1: Even waar de ruimte ervoor is. Als het rustig is op de weg of ik sta stil bij een verkeerslicht, dan kijk even met de schijnen op het briefje.
0: En is het gewoon dat jij navigatie niet vertrouwt? Of zeg je, ik wil het gewoon zelf doen. Dan heb ik zelf de controle en ik laat me niet door iemand anders controleren. Dus door zo'n navigatie.
1: Ja, het is ook een beetje dat zelf de controle hebben. Dat je weet van, nou, hier rij ik. En als je dan de volgende keer misschien op dezelfde plek bent, dat je meteen ziet van, oh ja, hier ben ik alles geweest. En als je dat navigatie doet, dan, ja, je vertrouwt zo blind als het ding dat je vaak niet eens in de gaten hebt van, oh, hier ben ik alles geweest.
0: En dan neem jij files en zo gewoon voor lief. Want dat kan natuurlijk gebeuren op je route. En dat is dan zo fijn aan zo'n Google Maps of zo, die dan gewoon even zegt van, joh, je hebt een betere of een snellere route.
1: Ja, wat ik hoorde van iemand is dat iedereen die advies opvolgt. Dus dan heb je kans dat de hele file zich verplaatst en iedereen die dat advies opvolgt.
0: Dat heb jij ook wel weer een punt. Dus jij schrijft gewoon echt nog mooie oude. Ik vind het wel mooi nog dat er mensen zijn die dat inderdaad doen. Ik ken er niet zoveel meer, Anton. Die dus gewoon echt nog zo'n briefje schrijven. Ik vind het ook wel mooi om te zien. Ik krijg er helemaal nostalgische gevoelens van bijna. Dat je dan gewoon helemaal ziet, oh ja, van daar naar daar. Maar als jij dan dus bijvoorbeeld, ik weet niet of je wel eens een keertje, weet ik veel, naar Zuid-Frankrijk of zo gaat, dan moet jij toch een behoorlijk briefje hebben. Dat wordt helemaal een boekwerk bijna.
1: Ja, nou, het is alleen voor de belangrijkste punten. Maar voor de volledigheid, ik heb dan wel een ringband gekocht ooit bij een benzinestation.
0: Ja?
1: Die kost dan €20, maar daar staat ook echt alles op. Daar zie je vrij goed de details op.
0: Echt zeg maar zo'n stratenboek zoals je dat dan vroeger kende. En dat je dan echt al die kaarten zo per detail hebt.
1: Ja, en dan is het een handzaam formaat. Dat is een oudvouwbare kaart. Dat is natuurlijk een drama in de auto. Maar zo'n ringband kun je gewoon bladzijde voor bladzijde omslaan. Dus dat is niet zo groot.
0: Ik vind dat ook alweer mooi. Ik vind het mooi dat er nog steeds mensen zijn die zeggen, joh, ik doe het gewoon lekker op mijn eigen verstand. Ik ga me niet laten controleren door zo'n Vlaamse of zo'n Nederlandse of welke stem we dan ook kiezen. Of zoals Theo net zei, Donald Duck zelfs. Ik ga gewoon mijn eigen hersens gebruiken en ik ga het gewoon lekker volgen. Anton, dankjewel voor het meedenken.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Ja, en ik vind het ook nog wel mooi. We krijgen nog een reactie binnen van Harold. Die zegt, ik volg nooit de navigatie. Maar ja, ik heb alleen een oude fiets. Ja, goed, dat kan natuurlijk ook, hè? En ondertussen nog heel even lekker een beetje die Spaanse klanken van Juanes. ben blij dat ik er niet op een stratenboek naartoe moet rijden. Dat moet ik je wel heel eerlijk zeggen. Want dat zou mij niet lukken. Zou ik waarschijnlijk in Zweden eindigen. Je hoort hem nu met La Camisa Negra hier op Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent deze ochtend.

0: Elvis Presley met Guitarman hoorde hier op Radio Gelderland. En het is even tijd voor, ja...
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Elke dag spelen we natuurlijk het spel bij de koffie. Dat doen we hier in Op de Koffie tussen 9 en 12. En dan heb ik 3 vragen voor je. Heb je er 1 goed? Krijg je 1 prijs van ons? 2 goed, 2 prijzen. Ja, en 3 goed, uiteraard 3 prijzen. We doen het gewoon. Ik moet heel eerlijk beginnen dat je dan natuurlijk wel eerst eventjes het goede antwoord moet sturen op vraag 1. Ik speel het ook voor het eerst. En jij misschien ook wel. Nou ja, dan kunnen we samen elkaar de hand schudden. Zometeen ga ik jou een vraag stellen. En heb jij daar het goede antwoord op? Stuur hem dan even via de Omroep Gelderland app in. Daar bovenin, rechtsbovenin, staat app ons. Of je kan me ook direct appen op het nummer 06-22-22-1342. De vraag van nummer 1 die heeft te maken met de dag van vandaag. En het is natuurlijk 3 augustus. En op deze dag vertrok er een bekende ontdekkingsreiziger op zoek naar een handelsroute naar Indië. Maar hij ontdekte uiteindelijk een heel ander continent. Over welke ontdekkingsreiziger heb ik het? Je mag me mailen desiree@gld.nl of app het dus 06-22-22-1342. En dan ga ik misschien zometeen wel met jou het spel Op de Koffie spelen. Dus over welke ontdekkingsreiziger heb ik het? Hij ging op deze dag ver in het verleden op zoek naar een handelsroute in Indië. Maar hij ontdekte uiteindelijk een heel ander continent. Laat het me weten en dan speel ik misschien zometeen wel het spel Op de Koffie met jou. Eerst nog Sheena Easton, Morning Train.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Alex Warren. Met Passenger. Hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En dan speel ik vandaag met Theodor. Theodor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat ben je aan het doen op deze warme maandagochtend?
2: Ja, ik zat toevallig te luisteren. Toevallig is het antwoord, zo noemde.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, dat is altijd fijn. Dan kan je toch in ieder geval meteen een spelletje spelen.
2: Ja,
0: wat is het antwoord? Want ik had de vraag gesteld. Op deze dag, op 3 augustus ver in het verleden, vertrok een bekende ontdekkingsreiziger op zoek naar een handelsroute naar Indië. Maar hij ontdekte uiteindelijk een heel ander continent. Over welke ontdekkingsreiziger had ik het?
2: Columbus.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat is al 1 vraag goed. Dat betekent al 1 prijs, Theodor. Ga ik door naar de muziekvraag. Over de hitlijst van 3 augustus 1980. Toen stond Xanadu op nummer 1 in de hitparade. Door wie werd dat gezongen?
2: Olivia Newton-John.
0: Ja, zeker. Helemaal goed. Door Olivia Newton-John inderdaad. Xanadu stond dus op 3 augustus 1980 op nummer 1. Heb ik nog 1 vraag. En dan heb je het hele prijzenpakket, Theodor. Dus dat zou toch heel mooi zijn. En dat is de Gelderse vraag. Ik ben benieuwd, welke stad is na Nijmegen de grootste stad van Gelderland?
2: Arnhem.
0: Nee, helaas. Dat is dan net fout. Het is de 3e grootste stad, dus je zat er wel dichtbij. Maar Apeldoorn is de 2e grootste stad van... Ja, ik moet je zeggen dat ik dat ook een beetje had, hoor. Dus het is misschien een beetje een instinker. Dat je denkt, oh, het zal wel Arnhem zijn, maar het is inderdaad Apeldoorn. Ja. Nou, betekent toch 2 vragen goed, dus 2 prijzen jouw kant op, Theodor. Dankjewel voor het meespelen.
2: Dankjewel.
0: En zullen wij dan Xanadu dan nog eventjes draaien?
2: Ja hoor.
0: Laten we dat lekker doen. Dankjewel, hè, Theodor. En een fijne middag.
2: Fijne uitzending.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl. Drie te programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl. Drie te programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max.

Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl. Niet de programma's te behouden. Denk aan, we zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: 200.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohammed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Hi, I'm Andrew van

0: Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl. Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Maar hier niet hoor. Want wij zijn er voor hier bij Radio Gelderland. Walk Right Back van Anne Murray hoorde je. En mocht je nu aan het werk zijn, maar stiekem dromen van een leven als muzikant? Nou ja, misschien kan het gewoon nog, hè? Want dit liedje schreef de leadzanger van Mungo Jerry in 10 minuten tijdens zijn pauze op werk. Nou ja, en ruim 50 jaar later hoor je hem natuurlijk nog elke zomer voorbij komen. Zeker op zo'n snikhete dag als vandaag. Mungo Jerry hoor je nu met In the Summertime hier op Radio Gelderland.

Wat een goede zanger, hè? Teddy Swims. Hij was 10 jaar druk bezig met American football. Totdat een leraar op de middelbare school tegen hem zei: zeg, is theater eigenlijk niet wat voor jou? Toen kreeg hij dus een hoofdrol in de schoolmusical. En daar ontdekte hij dat enorme talent wat hij heeft voor zingen. En dat talent dat hoorde hij dan nu weer op Radio Gelderland met zijn laatste hit Mr. Know-It-All. En van 2026, waar het liedje Mr. Know-It-All uitkomt, maken we even een tijdsprong naar 50 jaar geleden. Kan je het geloven? 50 jaar geleden is dit liedje uitgekomen. Van Real Thing. En ik vind het nog steeds oh zo lekker. En daarom draai ik hem nu hier op Radio Gelderland. You to me are everything.

Sommige liedjes blijven toch een klassieker, hè? En voor een rijden natuurlijk. De Beatles hoorde je met Penny Lane hier op Radio Gelderland. En als ik jou was, zou ik maar aan Radio Gelderland gekluisterd blijven deze week. Want we geven een elektrische fiets weg ter waarde van €3.700. Ja, dat hoorde je goed. €3.700. Hoe je kans maakt, dat vertel ik je zo meteen allemaal. Na Peter Allen. En dit is Coldplay.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes. Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
0: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel.

0: Peter Allen, I Go To Rio hier op Radio Gelderland. En wij gaan heel ergens anders naartoe. Ja, deze week geven we namelijk bij Radio Gelderland een elektrische fiets weg ter waarde van 3.700 euro. Je zou hem toch winnen, zeg. Dat doen we trouwens om te vieren dat je vanaf vandaag elke werkdag op tv naar Gelderland, naar het rondje Gelderland kan kijken. Dat is een nieuw programma. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze prachtige provincie. En elke aflevering fietsen zij een andere fietsroute. Je kan nu al op de website kijken waar ze allemaal naartoe gaan. En misschien denk je nou, oh leuk. Ga ik ook een keertje doen, even een route uitzoeken voor deze week om lekker zelf te gaan fietsen. Dat kan natuurlijk. En op radio stellen we je dan elke dag een vraag en stuur jij elke dag het goede antwoord in. Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dan maak jij vrijdagmiddag kans op die elektrische fiets. Ben benieuwd, ben je klaar voor vraag 1? Pen en papier bij de hand? Want let goed op, het is dus echt een dure fiets wat hier op het spel staat. Dus ik zou maar eventjes goed gaan luisteren en natuurlijk vanavond gaan kijken naar TV Gelderland. Dus naar het nieuwe programma Rondje Gelderland. Ik laat je heel even een klein stukje horen uit de uitzending.
1: Ga je de wonen, Frank?
2: Ja, dit vind ik wel echt prachtig hoor. Ik wist niet dat, dat deze streek in dit gedeelte van Gelderland zo mooi was. Nee, ik ben echt... Nou ja, ik ben echt flabbergasted. Ja, ik vind het echt prachtig. Mooie fietsroute en we zijn er natuurlijk ook met de bloesem. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel, denk ik. Maar ik vind dit soort weggetjes en langs die huisjes en langs de lingen inderdaad wel echt heel mooi.
0: Ja, en dan nu de vraag. Vraag nummer 1. In aflevering 1 van Rondje Gelderland fietst Frank Oosterwegel een fietsroute vol bloeiende bomen. De vraag is... Hoe heet die route? Laat het me even weten. Studio@gld.nl, daar kan je het antwoord naartoe mailen. En als dat goed is, dan ga je dus in die grote pot met namen... voor dus misschien wel die elektrische fiets die we op vrijdag verloten. En dan moet je dus de andere dagen natuurlijk ook nog het goede antwoord sturen. Dus de vraag. In aflevering 1 van Rondje Gelderland, je hoorde het net... fietst Frank Oosterwegel een fietsroute vol bloeiende bomen. Hoe heet die route? Laat het me weten. Stuur het naar studio@gld.nl.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

links. Die man is verliefd. En misschien ben jij binnenkort wel verliefd op je nieuwe elektrische fiets. Want die geven weg hier bij Radio Gelderland. Elke dag moet je meespelen met ons spel. Dan stel ik je een vraag. En als je het antwoord op die vraag goed hebt, en dat heb je ook morgen en woensdag en donderdag en vrijdag goed, dan maak jij kans om vrijdag dus die elektrische fiets te winnen ter waarde van 3.700 euro. Heb je naar de opgave gemist? Geen zorgen, zometeen bij Irene hoor je hem nog een keer, en natuurlijk ook bij Thuis in Gelderland bij André Kuiper. En dan hoor je ook meteen of jouw antwoord goed was. En dan zou ik morgen maar meespelen, hè? Want dat zou toch mooi zijn als jij binnenkort die elektrische fiets bij jou thuis krijgt.

0: Steelers Wheel met Star hoorde hier op Radio Gelderland. En bij mij aangeschoven is Irene.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik wil zeggen goedemiddag, maar dat is normaal.
1: Ja, bijna.
0: Bijna, zometeen 12:03. Wat ga je doen?
1: Oh joh, wat niet eigenlijk, prijzen weggeven. Want we zitten wel echt in de prijzenweek, hè? Geweldig.
0: Nou, dit is echt de hoofdprijs der hoofdprijzen.
1: Zeker,
0: ik bedoel, dat
1: e-bike.
0: Is ook niet zomaar even een elektrische fiets. Want je hebt ook goedkopere varianten. Maar dit is echt de high-tech versie.
1: Absoluut.
0: 3.700
1: euro. Damesmodellen, we hebben ze allemaal.
0: Allemaal, ja. En je kan ze dus eigenlijk 4 weken lang winnen. Dus vandaag, deze week vrijdag gaat de eerste eruit. Maar mocht je dan niet gewonnen hebben, heb je natuurlijk ook nog volgende week in de week.
1: Gewoon lekker blijven meedoen en luisteren en tv kijken. Nou ja, zo'n één grote uitnodiging om bij ons te blijven. Nou, maar ik heb ook nog altijd die hammamdoek, hè?
0: Ja, dat is ook niet verkeerd.
1: Volgens mij 2 weken weg of zo. Ja, zoiets.
0: En die is wat sneller binnen. Die kan zo misschien al bijvoorbeeld woensdag, donderdag binnen.
1: Zeker, als die vandaag op de post gaat, dan is hij er snel. Het gaat ook over muggen, want jij weet waarschijnlijk dat de een, ik weet niet welke categorie jij hoort, de een er wordt lek gestoken en de ander kan ernaast zitten en die heeft helemaal niks.
0: Dat is inderdaad heel apart. Ik was echt jaren geleden met mijn ouders op Curaçao, daar ben ik geboren. En toen viel het mij dus inderdaad op dat mijn vader en ik hadden vrij weinig. En mijn moeder en mijn broer zaten helemaal onder.
1: Ja, en weet je dan ook wat er gebeurt als zij er niet bij zitten?
0: Nee.
1: Of jullie dan aan de beurt
0: zijn? Nee, ik heb geen idee
1: eigenlijk. Ja, wij doen elke dag natuurlijk zo'n leuke kwestie. En vandaag is het deze. Ik zelf ben altijd heel blij als mijn partner erbij is. Want die wordt echt helemaal lek gestoken.
0: Mooie afleider.
1: Ja, dat is een fantastische afleider. En dus ik ben altijd blij. Ik blijf een beetje bij hem in de buurt. Want dan blijven ze bij mij weg. Nou, de muggen, daar gaat het over. En over reeën ook. Want die zitten midden in de bronsttijd.
0: Oh ja, dan gaan ze toch altijd zo heel hard. Dat geluid, dat is heel apart.
1: Blaffen en alsof ze een piepertje hebben ingeslikt.
0: Volgens mij heet het burlen.
1: Ja, burlen is bij herten.
0: Is dat ook bij herten? Ja. Oh, kijk, want daar zijn volgens mij kampioenschappen zelfs in om dat te kunnen doen. Kan ik niet.
1: Wat vrouwtjesree doet, heeft helemaal niks met burlen te maken.
0: Oh,
1: dat is
0: wat
1: kan ik zeggen, alsof ze een piepertje heeft ingeslikt.
0: Piep. Oh. Nou, je kan alvast meedoen met het kampioenschap, hoor ik al. Dat zo meteen dus bij Irene met 12:03. En ik heb nog Journey voor je met Don't Stop Believing. En dan spreek ik je hopelijk morgenochtend weer bij Op de Koffie. Gaan we weer een gezellig praatje houden. Kan je natuurlijk ook nog weer meedoen met ons spel. Is ook een leuk prijsje. Ik bedoel, het is geen elektrische fiets. Maar wie het kleine niet eert...
1: Zo is het.
0: Is het grote niet weert, zeggen we dan. Dankjewel en zometeen dus tot 3 met Irene.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten twee mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de tweede keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als derde en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Ties. Twee files heb ik te melden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 5 kilometer, 5 minuten. En een kapotte vrachtauto staat er op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Renkum. Daarachter staat dan 5 kilometer file en het oponthoud is 7 minuten.

0: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Met Irene ten Voorde.

Rolls Royce op Radio Gelderland en Best Love. Ja, goedemiddag. Het wordt één groot prijzencircus vandaag. Naast de hamamdoek die ik deze week hier met veel liefde weggeef, is er de komende 4 weken echt helemaal iets geweldigs te winnen. Een nagelnieuwe e-bike. Een elektrische fiets. En dat is in Gelderland met al zijn heuveltjes zo'n feest. Het enige dat je moet doen is een beetje tv kijken en naar de radio luisteren en een antwoord insturen. En dat dan 5 dagen op rij goed hebben. Maar echt, het is allemaal echt te doen. Ik ga er straks alles over uitleggen. Verder vanmiddag in tot 3. Geblaf en gefiep. De reeënbronst is volop bezig. En wat maken die dieren toch vreemde geluiden. En later in de show komt ook nog de mug langs. Want wij hebben hier één grote vraag. Waarom is de een altijd een sigaar en wordt lek gestoken? En de ander heeft dus misschien een enkel bultje, maar heel weinig last. Is de een soms lekkerder dan de andere? En hoe zit dat dan? En hoe is dat bij jou? Ben je altijd de pineut? Of juist degene die naast je zit? Nou, dieren, prijzen en muziek. Wat wil je nog meer? Dit is Jackie Wilson. Higher and Higher. Het is 14 over 12.

0: Jackie Wilson dus op Radio Gelderland, Higher and Higher. Vandaag is er voor al uw muggenkwesties Joske Meerdink straks in de studio. Maar nu, op dit moment, heeft zij een greep gedaan in het Gelders nieuws. Wat kwam je allemaal tegen?
1: Ja, mijn kennis is breed, hè?
0: Enorm.
1: Ik weet van alles.
0: Het orakel.
1: Ja, zo word ik ook wel genoemd. Maar serieuze dingen. Steeds meer pontjes worden namelijk vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte uit de vaart gehaald. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. En hoe lang het allemaal nog gaat duren is niet duidelijk, zegt deze landschapsecoloog.
2: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. Dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen. Maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet eruit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
1: Ja, en elders in Europa is wat regen gevallen, dus het waterpeil is iets gestegen, maar het is een druppel op de gloeiende plaat.
0: Ja.
1: Ja, en we blijven even bij de droogte, want in combinatie met de hitte heeft dat ook een grote impact op de groente- en fruitoogst. De telers doen er alles aan om de hitte- en droogtestress bij hun planten tegen te gaan. Maar er zullen onvermijdelijk minder en kleinere vruchten in de winkelrekken belanden met een duurder prijskaartje. Dus kleine broccoli's of een mini-prei dus.
0: Ook leuk.
1: Ja, ook leuk. Maar niet elke boer zit met zijn handen in het haar. Want wijnboer Leon Masselink uit Gendringen is juist blij en ziet een topjaar aankomen voor zijn wijnranken.
3: Dat is bijna niet te zeggen, want ik woon natuurlijk helemaal in een boerenomgeving hier Achterhoek. Maar voor ons hoeven we niet meer te regenen eigenlijk. Eind mei, begin juni was het best wel een beetje vochtig en koud. En toen maakte ons een beetje zorgen, want begin juni, half juni is de bloei. En die moet goed zijn. Als de bloei goed is, heb ik vrucht. Dan heb ik voldoende vrucht, soms wel te veel vrucht. De weersomstandigheden waren net op tijd goed, dat de bloei uitermate geschikt was, goed was voor de druiven. Dus ik heb genoeg aanhangen. We moeten her en der nog wat weghalen. En dus ziet er heel goed uit.
0: Ja, het is bijzonder, hè, dat sommige mensen dus ook heel blij kunnen zijn met dit weer.
1: Ja, ja, het kan vriezen nog dooien. Toch had Leon een kleine slag om de arm en wil hij niet te vroeg juichen. Want als er een slechte septembermaand aankomt, dan kan er nog van alles misgaan, zegt hij. Als het ineens hard gaat regenen bijvoorbeeld, dan kunnen de druiven gaan barsten. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit, hè. We gunnen Leon een goede oogst.
0: Absoluut.
1: En zou jij wel eens willen tijdreizen, Irene?
0: Waar naartoe dan?
1: Ja, weet ik niet.
0: Naar vroeger.
1: Ja,
0: vooruit. Nee, naar vroeger.
1: Ja.
0: Ja.
1: En waar naartoe dan?
0: Nou ja, het is iets Victoriaans of zo. Ik vond die jurk allemaal wel heel mooi.
1: Oh, dat snap ik.
0: Volgens mij was het niet al te fris. Want mensen gingen volgens mij één keer in de maand in bad. Maar zo'n jurk zou ik wel een keertje aan willen hebben, ja.
1: Nou, lekker. Nou, afgelopen weekend kon dat gewoon, de tijdreizen, in Nijmegen. Althans in Museum Orientalis. Want daar kon je even wanen in de 4e eeuw na Christus. Want er liepen echte Romeinen rond. Nou ja, reenactors die tot in detail naspeelden hoe het Romeinse leven er vroeger uitzag. En er werd zelfs Latijn gesproken, gewoon om het helemaal af te maken.
4: Mutus! Laxate! Mutus! Op!
5: Wij zijn hier aan het publiek aan het laten zien hoe de Romeinen in de laat-Romeinse tijd eruit zagen eigenlijk.
6: Het is een fascinerende cultuur en onze cultuur baseert ook op de Romeinse cultuur. Dus het is ons verleden.
5: Juist omdat iedereen bij Romeinen het standaardbeeld van Asterix en Obelix en Gladiator heeft, vind ik het leuk om te laten zien dat er ook een hele andere kant is aan onze Romeinse geschiedenis.
4: Eterna!
0: Dat is ook leuk als je gewoon lekker kunt gaan schreeuwen.
1: Ja, je zou dat maar doen. Ja, heerlijk, ja. Toch? Ja. En ze kwamen trouwens niet alleen uit Nederland, die reenactors, maar ook uit Duitsland, België en Groot-Brittannië. Dus het was een internationale bedoeling.
0: Zou het wat voor jou zijn, terug naar de Romeinse tijd?
1: Nou, ja, misschien voor een middagje zo schreeuwen lijkt me best wel leuk. Ja. Dat is wel bevrijdend.
0: Ja, precies.
1: In een mooie jurk.
0: Dan wel weer in een mooie jurk.
1: Tuurlijk.
0: Kan altijd. Moet je gewoon nu ook

0: dat ze misschien is het tijd, vind je hem leuk?
1: Ik vind hem wel leuk, ja.
0: Ja, wel...
1: ja gewoon zo'n drankje in de zon, zomers plaatje. Ja, ik zie mezelf staan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En jij kwam op jouw zoektocht naar Gelders Nieuws nog andere zaken tegen. Waar ik meteen op aansloeg, vertel.
1: Nou, kijk, weet je, veel mensen gaan natuurlijk nu op vakantie. Je moet altijd netjes aan de regels houden natuurlijk, hè, als je in de auto zit. Altijd, maar een kleine tip voor de vakantieganger. Want er is nu een heuse Europese flitsmarathon aan de gang, kwam ik tegen. Dus stel je moet nu nog de weg op naar een ver land. Let dan even extra goed op. Want vanaf vandaag tot en met zondag worden in Nederland en in heel Europa dus intensief gecontroleerd. Ja, en het is helemaal een internationaal ding met verkeerspolitie, netwerk, Roodpool. Mag je allemaal vergeten. Gewoon letjes en regels
0: opletten.
1: Houden.
0: Ja,
1: ja, en het kan natuurlijk zo zijn dat je dat misschien al een keer hebt meegemaakt. Irene.
0: Ja, nou ja, zo sloeg ik erop aan, ja. Inderdaad. Nou, ik heb ooit een keer een foto gekregen van een Duitse snelweg. Daar word je dus niet van achter geflitst, maar van voren. Ik zat met een vriendin hardlachend achter het stuur, dat zie je ook, want je wordt gewoon in je gezicht geflitst. We waren dus heel hard lachend, veel te hard aan het rijden. En dan krijg je zo'n prent thuis en dan denk je, oh, en uit Frankrijk heb ik ze ook gehad. Dan mag je op sommige stukken 110. En dat ben je dan weer net vergeten.
1: Het zijn toch de vakantiefoto's die je dan niet
0: die
1: graag
0: wil je
1: krijgen,
0: niet.
1: Zeg
0: nee,
1: maar.
0: Nee, ja. Nou, deze was dan nog wel lollig, maar nou, gewoon opletten dus.
1: Precies, dus opletten en altijd veilig rijden natuurlijk.
0: Oké. Okay.

om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

hoor je op Radio Gelderland. Come and get your love. 6:06 is het. Zometeen duiken we in de wereld van het ree. Die zijn echt ontzettend druk deze dagen met hun paringsritueel. En daarmee maken ze de meest bijzondere geluiden.

0: You Can't Hurry Love, Phil Collins, hoorde je. Luister even. Ja, je vraagt je af, is het een hond? En dan vervolgens hoor je dit. Komt hij nog een keer? En dan denk je, wat een rare vogel. Maar het is geen vogel, geen hond, geen vogel. Het zijn reeën. Het mannetje blaft, het vrouwtje maakt dat geluid van een piepertje, alsof ze een piepertje heeft ingeslikt. En dat heet dan fiepen. René Leegte is voorzitter van de Boerenjagersvereniging en weet er alles van. Dag René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ze zijn er op dit moment heel druk mee, hè, die reeën, met hun paringsritueel.
1: Klopt, klopt. Juli, augustus is het moment van de bronst. En de bronst is de term voor het paringsritueel, wat je goed zegt, van de reeën. Dus de bokken die zijn dan helemaal gefocust op het vinden van de reegeit. En die vinden ze vaak door dat gefiep van die geiten inderdaad.
0: Ja, ja, is dat de enige periode in het jaar dat zij dat ook doet, die reegeit?
1: Nee, want ze communiceren ook met hun geitjes zelf, of met hun kalven. Dus als er jonge kalven zijn, dan hebben ze geluiden. Dus ze maken het hele jaar door wel geluiden. En dat blaffen wat je hoort is vaak ook een alarmsignaal. Dus dat kunnen geiten ook. Dat zijn niet alleen maar bokken die dat doen. Maar dat fiepen is wel kenmerkend voor deze periode van het jaar.
0: Ja, het is, je loopt in het bos en je hoort het en je denkt, wat is dat voor vogel? En je zet je vogelherkenningsapparaatje aan en dan denk je, daar kom je nergens.
1: Precies, precies.
0: Ja, ja. Nou, ze zijn er dus heel erg druk mee. Ze zijn daarmee eerder dan herten, hè?
1: Ja, dus de reebegin is nu. Dan zijn de herten september. En de damherten hebben in oktober hun bronst. Dus al die beesten hebben een eigen strategie. En wat wel bijzonder is van reeën, is dat dan in ons jargon wordt beslaat een bokje zo'n geit. Dus die paren.
0: Ja.
1: En dan, zodra dat gebeurd is, wordt dat eitje onmiddellijk in rust gebracht. Dat noem je diapauze. En die blijft dan eigenlijk 5 maanden stil in die baarmoeder van die reegeit. En dan vanaf januari dan gaat dat weer groeien. En dan in mei, als in het voorjaar er allemaal kruiden zijn en die reegeiten voldoende voedsel hebben, dan worden die kalfjes geboren. Huh? En dan kunnen ze dus heel goed voor die kinderen zorgen.
0: Ja, precies. Nou, het is wel een wonder, want de natuur heeft het zo bedacht dat ze dus nu al zeg maar achter elkaar aanlopen te blaffen en te fiepen, maar dat het inderdaad in een soort rustpauze gaat.
1: Ja, nee, dat is echt bijzonder. Dus er zijn 2 dingen ook wel grappig om te weten. In deze tijd, als er hoog gras is, dan zie je soms zelfs gekke kringen in het gras. Dat noem je heksenkringen.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat die bokken dan in een cirkelvormige loopjes achter die geiten aanlopen. Dus dat slijt dan uit, zoals je Donald Duck op de plaatjes in de tekeningen van de Donald Duck ziet.
0: Ja, ja, ja.
1: En het knappe van de natuur is inderdaad dat die beesten komen uit de winter. Dus die leggen dan kalfjes in mei. Daar hebben ze natuurlijk energie en kracht voor nodig. Dan, nu is het natuurlijk volop te eten in de natuur. Dan worden ze beslagen. Dan gaat die embryo gaat dan in pauze.
0: Ja.
1: En dan in de winter dan verkleint de ree zijn maag. Dan hebben ze minder energie. Gaan ze ook in groepen samenleven om minder energie te gebruiken en eerder gevaar te zien. En als in het voorjaar, als de natuur weer gegroeid is, ontploft is met allemaal nieuwe kruiden,
0: ja.
1: Ja, dan worden die kalven geboren.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik vind het fascinerend.
0: Ja, dat, nou, ik hoor het en ik ben gefascineerd door je verhaal. Want dat weet je natuurlijk allemaal niet als je ooit een keer het geluk hebt om zo'n reetje te zien. Maakt ze deze periode de reeën kwetsbaar?
1: Nou, wat je ziet is dat die bokken, die zijn zo, ja, geile bok wordt wel eens genoemd.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat ze zo gefocust zijn op die geitjes dat ze niks anders zien. Dus je hebt nu vaak meer aanrijdingen met wegen. Dus je moet echt, als je door natuurgebieden of de provinciale wegen rijdt, echt gewoon je aan de snelheid houden en opletten dat je geen geiten of reeën aanrijdt. Want ze letten nergens op. Ik heb het wel eens gehad dat ze echt een meter voor mij over het pad stoven en dan terug en dan weer heen. En dat ze gewoon niet opletten.
0: Nee, nee, nee, nee. Dat maakt de kans dat je ze ziet misschien wel weer iets groter.
1: De kans dat ze ziet zijn is niet groot.
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja, ja. Ja. Nou, lekker met rust.
1: Goed opletten, vaak bij de bosrand kijken. Dan zie je dat vaak op van die weilanden. Zie je dan ineens reeën achter elkaar aanlopen van die cirkels.
0: Ja.
1: Fascinerend.
0: Dan weet je hoe laat het is en dat ze heel druk bezig zijn met iets heel moois maken. Fijn dat je even wilde uitleggen, René. Dank je wel daarvoor.
1: Nee, natuurlijk. Dankjewel.
0: Fijne middag.

0: Bareilles en Love Song. We zijn er op tijd bij. Maar we hebben het er ook zo graag over. Floris Laveber van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Irene.
0: Over het weer en aanverwante artikelen.
1: Ja, zeg dat inderdaad.
0: De steek van wal over vandaag.
1: Ja, het is toch wel bijzonder hoor, dat we momenteel weer zo'n warme dag hebben in de provincie. Momenteel al temperaturen van 30 graden of zelfs nog wat meer. En daar komt nog veel meer bij. Aan het eind van de middag is het zelfs 35 graden in grote delen van de Achterhoek. En daarbij blijft het zon overgoten met af en toe wat dunne sluierwolken die overtrekken. Het blijft ook droog met een stevig windje, dat wel uit het oosten. Windkracht 2 of windkracht 3. En ook vanavond en vannacht blijft die warme lucht nog enige tijd aanwezig. Rond een uurtje of 9 is het nog 30 graden in de regio Gelderland. En vannacht hebben we dan een heuse tropennacht in de provincie. Want in de stedelijke gebieden koelt het niet verder af dan een graad of 20. En daarbij is het ook nog eens behoorlijk vochtig. Dus puffen en zweten geblazen.
0: Ja, precies. Want ik wilde het jou vragen. Sluierbewolking, vocht in de lucht. Dat betekent meestal dat de gevoelstemperatuur een stuk hoger ligt nog.
1: Nog wat hoger ligt inderdaad. Ja, zeker vanavond en vannacht als het nog wat vochtiger wordt. De bewolking kan dan wel wat toenemen later vanavond. En tijdens de nachtelijke uren is een enkele regen- of onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen wel droog blijft. Morgen kunnen wel wat meer onweersbuien overtrekken als de bewolking tijdelijk wat toeneemt. Maar vervolgens breekt in de middag weer een zonnige periode aan, waarin er dus veel ruimte is voor de zon en de temperatuur opnieuw op kan lopen naar 30 graden of meer. En daarbij is het ook behoorlijk broeierig. Dus morgen ligt de gevoelstemperatuur misschien nog wel hoger dan vandaag.
0: Oh, oké, nou daar gaan we dan maar gewoon rekening mee houden, of we dat nou leuk vinden of niet. Hoe gaat het de dagen daarna? Want iets koeler wordt het wel, hè?
1: Ja, het wordt wel minder warm. Woensdag een hele aangename zomerdag met 25 tot 27 graden. Flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken die ontstaan. En de westelijke wind die blaast behoorlijk stevig door. Die zorgt voor koelere lucht. En donderdag en vrijdag is het onder invloed van die westelijke stroming veel minder warm. Een stuk aangenamer zou ik zeggen, met 23 of 24 graden overdag. En tijdens de nachtelijke uren daalt het kwik dan naar een aangename 14 graden. En dat is een perfecte slaaptemperatuur.
0: Ja. Ik zeg bij deze al, ik kan die dagen.
1: Ik ook, ja. Ik kijk er naar uit.
0: Ik ook, zeker. Dankjewel voor nu.
1: Graag gedaan, fijne dag nog.

Deze Eminence Grise, Dave hoorde je met Danser Maintenant. Ik heb nog een fijne van Eric Clapton voor je. Neemt ons mee naar het nieuws van 1 uur. En daarna wordt het een soort prijzencircus hier.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden Duitsland.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Ties.
1: De nodige problemen op de wegen, waaronder demonstraties die ervoor zorgen dat op de N310, dat is de weg tussen Arnhem en Elburg, en de andere kant op ook, tussen Elburg en Arnhem, dat daar problemen zijn bij de aansluiting met de N344. En op die N344, dat is de weg tussen Voorthuizen en Apeldoorn, zit de weg tussen Garderen en Kootwijk in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met die demonstratie. Dan heb ik nog een kapotte auto op de A12 richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daardoor 5 kilometer file, 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, 10 kilometer, 13 minuten. Op de A50 richting Arnhem, tussen Renkum en knooppunt Grijshoorn, 3 kilometer, 7 minuten. Richting Os op de A50, tussen Valburg en knooppunt Bankhoef. Daar is een ongeluk gebeurd. Linker rijstrook is er dicht, 6 kilometer, 21 minuten op onthoud. En een fikse file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen afrit Nijmegen en Kuikstad, 11 kilometer. 3 kwartier extra reistijd moet je rekenen.
11: Nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Gratis verzenden en retourneren.
13: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Top 3 met Irene ten Voorde.

I fooled around and then I fell in love. Ja, dat kan zo gebeuren. Elvin Bishop hoorde je. Ja, de goede en ook niet goede antwoorden op onze fietsenroutevragen blijven binnendruppelen. En ik snap dat. Want wie wil er nou geen e-bike winnen? We geven er de komende 4 weken elke week eentje weg aan mensen met geduld, met goede antwoorden op onze vragen en met vasthoudendheid. En straks hoor je nog een keer de opgave van vandaag en kun je nog een poging doen. Maar ik heb dit uur meer weg te geven met het tot 3 zomerspel. Want dat spelen gewoon ook. Want ik heb nog hamamdoeken, daar moet ik ook vanaf. Om zo'n doek en de eer als je zometeen meespeelt. En je wint. Dit is Diana Ross.

0: En zij pingelt verder op haar oude piano. Diana Ross hoorde je. 18 over 1, daar gaat hij.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee.
0: Ja, er is wat te winnen, zeg vandaag. Een e-bike natuurlijk, daarover later meer. Maar ook een hammamdoek. En die is exclusief voor Tot 3. We gaan er weer voor. We gaan op vakantie en we nemen mee. En dat is nou juist de vraag. Wat gaat er mee, maar hoor je niet? Ik laat een fragmentje horen van een liedje. Daarin is iets weggehaald. Een voorwerp, een ding, iets. Iets wat je mee zou kunnen nemen op vakantie. Als je weet wat, dan app je dat of mail je dat. En dan maak je kans op een fantastisch cadeau. De hammamdoek dus. Zo'n dunne grote lap waar je van alles mee kunt. Zeker op warme dagen als deze is die fijn om op te zitten, op te liggen, onder te liggen. Om te slaan, over je hoofd te trekken, schaduw mee te maken. Hij is blauw, er staat een mooi Omroep Gelderland logo op. Je wilt hem hebben. Wij gaan naar de opgave van vandaag. Wat gaat er mee op vakantie, maar hoor je nou net niet? Let op, daar komt-ie.

die is toch te doen, lijkt mij. Ik laat hem ook maar één keer horen. Als je het weet, stuur een WhatsAppje naar 06-2222-1342. Of een mailtje naar irene@gld.nl. Om een hamamdoek gaat het dit keer. Wat namen we mee op vakantie, maar hoorde je niet. Je hebt 2 plaatjes de tijd voor je antwoord. Ik wens je succes.

0: vriendengroep en verslaafd aan jou. Wat gaan die twee plaatjes toch snel voorbij?
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee.
0: Ja, en dan moet het goede antwoord binnen zijn. Op de valreep kreeg ik nog een goed antwoord voor Anton. Volgende keer ook even weer proberen. Was net iets aan de late kant. We gaan op vakantie, we nemen mee. Dat was ook vandaag weer de vraag. En dit was de opgave. Out of my dreams. Ja, wat ging er mee vandaag op vakantie? Een heleboel mensen die wisten dat goede antwoord natuurlijk. Ik ga eens even bellen met iemand. Even kijken hoor, die dat ook goed had. Kijken of de telefoon wordt opgenomen. Altijd spannend. Het gebeurt wel eens dat ik een voicemail krijg. Dit zou iemand moeten zijn. Ik denk, als het goed is... Hallo, met wie spreek ik?
3: Ingrid.
0: Met Ingrid, hi.
3: Hi.
0: Hallo, met Irene van de radio.
3: Ik hoor het.
0: Ja, wat goed.
3: Ja.
0: Jij doet altijd heel vaak mee met spelletjes.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Heb jij de radio aanstaan op de achtergrond?
3: Nee, ik ga nu in de gang.
0: Oh, oké, dat is beter inderdaad. Ik dacht dat ik hem op de achtergrond hoorde. Nou, jij hebt meegedaan met de prijsvraag en je had het goed. Wat ging er vandaag mee?
3: De car.
0: De car, ja. We gaan dat even controleren. Nou, dat was hem. Goed gedaan, Ingrid.
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, de hammamdoek is in ieder geval voor jou. Dat is leuk, toch?
3: Ja.
0: Heb je daar plannen mee?
3: Ja, dan gaan we op vakantie.
0: Ja, en dan gaat hij mee op vakantie. Ja, jullie gaan er regelmatig op pad. Maar volgens mij hebben jullie dan altijd Radio Gelderland aanstaan, hè?
3: Ja, altijd, ja.
0: Ja, precies. Wat wordt de volgende reis, Ingrid?
3: Duitsland, Meppen.
0: Oh, wat leuk. Nou, daar kun je ons wel ontvangen, toch?
3: Ja, toch.
0: Ja, dat gaat altijd lukken. Nou, wanneer ga je vertrekken?
3: Nou, dat is
0: tegen die manier. Oh, oké. Okay. Nou goed, waarschijnlijk is die hammamdoek op tijd bij jou. En dan kun je die meenemen, gezellig.
3: Ja, prima.
0: Te pakken. Gefeliciteerd,
3: ja,
0: heel mooi. Ik heb het plaatje klaarstaan van Billy Ocean. Vind je dat een leuk plaatje of zeg je nou, doe maar iets anders?
3: Het is een leuk plaatje. Uit ja? Onze tijd, dus discojaren.
0: Ja, precies. Was je er regelmatig te vinden in de disco?
3: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, het is warm, maar doe de voetjes gewoon van de vloer met Billy Ocean.
3: Ja,
0: get out of my dreams and get into my car.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

je toch eens koning kon zijn? When you're a king, White Plains. Nou, als je koning kon zijn, dan had je vast al een e-bike. De hamamdoek voor vandaag is eruit, maar hey, wij grossieren deze week in de prijzen bij de radio wat te denken van een gloednieuwe e-bike ter waarde van meer dan 3500 euro. Die is voor jou als je kijkt, luistert, meespeelt, met goede antwoorden komt en rustig je kans afwacht. We geven er 1 per week weg. Zometeen hoor je meer. En nog een keer de opgave van vandaag. Niet onbelangrijk, want die moet je goed hebben.

0: Olivia Newton-John op Radio Gelderland en Xanadu. En een rondje Gelderland. Een rondje op de fiets, de wind door je haren en ook op warme dagen als vandaag is het eigenlijk op de fiets altijd wel goed toeven. Wij willen je uitnodigen om al die mooie plekken in Gelderland eens per fiets te ontdekken. De Veluwe, de Betuwe, de Achterhoek, langs de rivieren, de heuvels in bij Nijmegen, ook zo prachtig. Nou, onze tv-collega's Frank en Esther gaan dat de komende weken op televisie doen. Fietsknooppunt Routes fietsen zijn. Elke avond fietsen ze dan een ander stukje door onze provincie met die uitnodiging. Fiets ze ook en ontdek al dat prachtigs. Nou, dat is de komende weken allemaal op televisie te doen. Radio Gelderland heeft daar een erg leuk slaatje uitgeslagen. De komende week is er hier, en alleen hier, een fantastische prijs te winnen. Een gloednieuwe e-bike. Elke week gaat er een e-bike uit. Wat je moet doen is eigenlijk vrij simpel. Elke dag hebben we een opgave, een vraag. Die laten we verschillende keren per dag horen. Je antwoord op die vraag stuur je ons en dat doe je 5 werkdagen lang. 5 antwoorden dus verzamel je. En als ze allemaal goed zijn, maak je vrijdag kans. En nog 3 volgende vrijdagen op die fantastische e-bike. Ik zei het al, meer dan €3500 is die waard. Het is echt een beauty. Genoeg kansen om de opgave van de dag te horen. Ik laat je die van vandaag horen.
1: Ga je daar ook een vraag?
2: Ja, dit vind ik wel echt prachtig hoor. Ik wist niet dat deze streek in dit gedeelte van Gelderland zo mooi was. Nee, ik ben echt... Nou ja, ik ben echt flabbergasted. Ja, ik vind het echt prachtig. Mooie fietsroute en we zijn er natuurlijk ook met de bloesem, dus dat scheelt natuurlijk ook wel, denk ik. Maar ik vind dit soort weggetjes en langs die huisjes en langs de lingen inderdaad wel echt heel mooi.
0: Ja, daar peddelt hij verder. Collega Frank Oosterwegel. Vanavond in aflevering 1 van de televisieserie De Vraag. Aflevering 1 van Rondje Gelderland. Hij fietst een fietsroute vol met bloeiende bomen. Hoe heet die route? We moeten er precies in aanmeten. Hoe heet die route en hoe heet dus ook aflevering 1 van de tv-serie? Weet je het antwoord? Stuur een mailtje naar of studio@gld.nl of een WhatsAppje naar 0622221342, het bekende WhatsApp-nummer. Jouw antwoord komt dan op de weeklijst. En heb je aan het einde van de week alle 5 opgaven goed, elke dag een andere, win jij misschien die e-bike. En als je nou je antwoord al eerder vandaag hebt gestuurd en je bent zeker van je zaak, dan hoef je dat niet nog een keer te doen. We hebben alles genoteerd tot nu toe, als je goed zat natuurlijk. Ondertussen ga lekker fietsen op gld.nl/rondjegelderland. Staat genoeg inspiratie voor mooie routes. En lukt dat fietsen niet? Ja, kijk dan naar TV Gelderland vanavond. Maar in eerste instantie dus het antwoord op de vraag: hoe heet de route en aflevering 1 van de tv-serie? Studio@gld.nl 0622221342. Op weg naar misschien wel jouw e-bike.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

Paris en More Than a Woman op Radio Gelderland. Ach, wat leuk, al die antwoorden. Er zitten ook foute antwoorden bij, maar er zitten ook goede antwoorden bij. Wij noteren alles, wij noteren namen en rugnummers en we houden het allemaal keurig bij hier. Op weg naar de eerste e-bike die we gaan weggeven aan iemand die alle vijf de dagen, de komende dagen, de antwoorden goed heeft. Nou, straks gaan we iets anders doen. We gaan hier eens tijd maken voor een herkenbare dagelijkse kwestie. Dat doen we eigenlijk elke dag in tot drie. De vraag erbij vandaag is, ja, hoe zit het nou eigenlijk? En dan gaat het over muggen en hoe het kan dat de een wordt lek gestoken en de ander nooit de klos is. Soms zit je letterlijk naast elkaar, zit de een vol met muggenbeten en de ander niet. Is dat omdat de een dan lekkerder is dan de ander? En vind je het herkenbaar? En wat doe je dan? Weglopen? Hoe los je dat op? En ben jij de pineut? Of juist nooit?

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
0: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Kirsten. Verschillende files op de A12 onder meer richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer 6 minuten. Dan op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer 13 minuten. En de A73 richting Maasbracht, daar staat file tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik 4 kilometer 5 minuten extra reistijd. En ga je met de trein naar het zuiden, Dan Strandje. Tussen Boksmeer en Venray rijden er geen treinen. Dat heeft te maken met een brand in de buurt van het spoor.
13: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Nick Cayman en Each Time You Break My Heart. 13:30 is het.
1: De klok op rock.
0: De klok op rock met vandaag een stukje onvervalste stadionrock. Met een kleine verwijzing naar Frank Sinatra's I Did It My Way. In de jaren 80 was Bon Jovi razend populair. De jaren 90 waren net wat minder. Maar dit was de comeback van John Bon Jovi en zijn mannen. Meezingen gegarandeerd tijdens concerten door jong en oud. Vandaag It's My Life. Bon Jovi.

0: Oh nee, de Four Tops. Luister even, dit is ongeveer het meest irritante geluid ever. Als je dat dan 's nachts hoort. Oh ja, daar is het. Ja hoor, we gaan ons weer buigen over een kwestie... en die niet per se van levensbelang is, maar waarvan het toch leuk is... als je eens wat meer weet over hoe dat nou zit. Je zit met z'n tweeën buiten. Ik maak dat zelf regelmatig mee met mijn partner. De ene wordt lek gestoken. Zit de volgende ochtend ook helemaal vol, maar dezelfde avond. En de ander heeft eigenlijk helemaal nergens last van. In dit geval gaat het om mijn Peter. Die zit dan naast mij en die vangt alle muggenbeten voor mij op. Dat is echt heerlijk. Ik heb er echt nergens last van. Wij zijn ooit een keer in Schotland op vakantie geweest. Daar heb je... Joske staat hier ook, want die doet ook mee.
1: Zeker.
0: We waren daar. Daar zitten van die midges, van die hele kleine mugjes. Die zijn echt heel erg irritant. Je voelt ze niet, maar ze steken wel. En de dag daarna word je bijna ziek van ellende wakker... omdat je hele benen vol zitten met muggenbeetjes. Ik zeg je, maar ik had er geen last van. Ik had helemaal niet één. En hij had zijn benen helemaal vol en was echt beroerd van. Wat ben jij er voorheen, Joske?
1: Nou, ik ben er ook wel in dat als ik dan muggenbeeld heb... dan was het echt van die plakaten.
0: Oh ja.
1: Ben ik gemiddeld lekker voor de mug.
0: Ja. Maar jij herkent het wel? Dat
1: ja, zeker. Ja. Ja, super irritant. Maar heb je dan ook als Peter er niet is dat ze jou wel moeten hebben?
0: Nou, toch ook niet echt. Nee, ze vinden mij denk ik gewoon standaard niet zo lekker.
1: Nou, wat heerlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel fijn.
1: Ja.
0: Ik riep het als eerder in deze uitzending. En toen schreef Jan, mijn partner Ingrid, wordt ook altijd lek geprikt. Ik heb nergens last van, dat is toch hartstikke fijn.
1: Ja, heerlijk.
0: Zegt hij, lekker dan. Hans zegt, bij ons thuis ben ik de bliksemafleider...

0: gemaakt. Maar ik heb alleen maar last van mijn naamgenoot.
1: Ja. Het is wat, hè. Maar ze kiezen dus niet helemaal willekeurig, die muggen, blijkt.
0: Oké, okay, ja, je bent er eens een beetje naar gaan zoeken.
1: Ik ben een beetje ingedoken. Want in eerste instantie reageren muggen op de koolstofdioxide die je uitblaast. Dat maakt ze alert. Dan denken ze, hey, daar is een slachtoffer waar ik bloed vandaan kan trekken. Want wat doen ze met het bloed? Dat is dan het eiwit wat erin zit, is voedsel voor hun eitjes. Dus daarom willen ze jou graag prikken. Nou, en vrouwen die zwanger zijn, of lange mensen, of mensen met overgewicht, zijn hierdoor dus vaker de pineut, omdat zij meer CO2 uitademen. Dus dan sta je sowieso al 1-0 achter.
0: Oké. Okay.
1: Dat wist ik ook niet.
0: Nee.
1: Naast dat koolstofdioxide die je uitblaast, is lichaamsgeur dus ook heel belangrijk. En dat wordt gevormd door zweet en andere stoffen op je huid en bacteriën. En de ene persoon is simpel gezegd smakelijker voor de mug dan de ander. En wat het dan precies is, nou, daar zijn ze nog niet helemaal over uit van de wetenschap. Maar ze hebben wel een heel leuk onderzoek gedaan op Lowlands. En hebben ze festivalgangers hun arm bij een kooi met muggen laten houden om te zien welke muggen dan welke arm het aantrekkelijkst vonden. En daarna vulden ze een vragenlijst in over hun leefstijl. En de opvallendste resultaten waren dat bierdrinkers echt enorm de pineut waren.
0: Oh ja?
1: Ja. Dus dat het een soort muggenmagneet wat je dan als je bier drinkt. Gemiddeld 44% meer muggen als je bier drinkt.
0: Wow,
1: dus
0: ja. Een reden om er vanaf te blijven.
1: Ja, inderdaad. En ook cannabisgebruikers trokken meer muggen aan. Dus dat moet je daar ook maar niet doen.
0: Weed were you sweet, zeg maar, ja.
1: En zonnebrand leek juist te helpen. Dus mensen die dat hadden, trokken juist minder muggen aan. En het grootste raadsel was een beetje mensen die net hadden gedoucht, die werden vaker gestoken. Dus en waarom dat zo was, weten onderzoekers ook niet.
0: Ja, wij denken dan die ruiken lekker, maar dat gaat natuurlijk nergens over.
1: Ja, of misschien minder zweet dan of zo. Ja. Geen idee. En temperatuur is trouwens ook nog belangrijk. Ze houden van warmte. En na het sporten of op een warme zomeravond ben je dus een makkelijke doelwit. En ook kledingkeuze kan belangrijker zijn. Want donkere kleding neemt meer warmte op. En ze houden dus van warmte. Dus als je donkere kleding aan hebt, dan heb je meer kans dat ze je gaan steken. Ja, maar goed, er zijn er nog heel veel dingen. Mensen zeggen altijd, laat het licht uit, als ze komen op licht af. Daar ben ik ook nog even ingedoken, maar dan ga ik je straks om af vertellen.
0: En dat is goed. Ik ben alweer zo'n stuk wijzer. Echt leuk. Ja, dat met name dat bier vond ik wel een

0: Donna Summer op Radio Gelderland en Could It Be Magic. Speciaal voor Hans nog één keer deze. Hij schreef mij, alsjeblieft. Wat? Ja, haal dat beest weg. En Wouter die laat nog weten dat hij nooit last heeft van muggen. Ja, zo heeft de een dat wel en de ander niet. Nou, daar hebben wij onze pijlen maar eens op gericht vandaag. Een heleboel hebben we al uit de doeken gedaan, Joske.
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld het bierfeit.
1: Ja, dat als je bier drinkt, dat je dan 44% meer kans hebt op allemaal muggenbeet. Dus lekker laten staan, die pils.
0: Precies. En een wietje roken is ook geen goed idee.
1: Nee, gewoon, maar het is sowieso geen goed idee natuurlijk. Nee, gekkigheid. Moet je lekker zelf
0: niks.
1: Weten. Moet iedereen lekker zelf weten.
0: In mijn jonge jaren is het wel eens misgegaan, zeg maar. Maar goed, dat was heel lang geleden. Je bent nog eens even naar de feiten en fabeltjes gaan kijken rondom muggen. Dat zijn er heel vele, hè?
1: Ja, en de eentje verklapt het er net al een beetje. Want mensen zeggen altijd, jij moet het licht uit doen, want er komen muggen op af. Maar dat is echt niet zo. Muggen die zien ook helemaal niet zo goed. Dus dat is echt een fabeltje. Het heeft vooral met warmte te maken, dat ze op je afkomen.
0: Maar licht kan ook weer warm zijn. Dus dat zou dan wel weer...
1: Ja, als je echt zo'n ouderwetse gloeilamp hebt misschien wel. Maar echt ledlicht, zeg maar, van tegenwoordig. Nee, dat niet. Dat krabben helpt om van jeuk af te komen. Dat is ook niet zo, want door de krabben stroomt er juist meer bloed naar de bult, waardoor de jeuk juist toeneemt. Afblijven dus. Het beste wat je kunt doen is de bult koelen met een cold pack of een zalf tegen insectenbeten voor gebruiken. Dan heb je ook nog een beetje ouderwets dat je een kruisje moet zetten in je muggenbult.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat werkt niet om de jeuk weg te krijgen. Wel zorgt het ervoor dat je even pijn voelt in plaats van jeuk. Dus het is een soort van fop-truc eigenlijk. Ik doe het zelf ook wel trouwens. Citroenkaarsen, citronella, de hele winkels liggen er vol mee. Helpt dat dan? Nou ja, de stof zelf zou wel kunnen helpen, maar een kaars is dat vervliegt te snel. Dus dat is ook eigenlijk een beetje een wassen neus. Date werkt dan weer wel, dus het spul wat je op kan spuiten. Wierookstokjes schijnt ook te helpen. Er zitten kruiden in waar muggen niet van houden. En nog een tip om muggen te weren. Dek regentonnen, emmers met water of andere plekken waar stil water in zit af. Muggen planten zich namelijk voort in stilstaand water. En nog het laatste ding, knoflook heb ik ook wel eens gehoord. Wat dan zou helpen als je
0: het eet.
1: Ja, zodat je dan te veel uit je mond riekt, zeg maar, dat die mug dan denkt, hier moet ik niet zijn. Dat is ook een fabeltje. Want die geur is dan niet sterk genoeg om de CO2 en andere signalen te overstemmen, waardoor die muggen dan juist naar je toe trekken. Dus ja, eigenlijk is bijna alles een fabel.
0: Ja.
1: En moet je maar gewoon ermee leven als je een bultje hebt.
0: Ja, en als je gewoon lekker bent voor muggen, want sommige mensen zijn dat nou eenmaal.
1: Ja, dat is ook zo. Gewoon bij neerleggen.
0: Ja, omarmen.
1: Omarmen. Of misschien wel op een dating app gaan en dan vragen of je een partner, dat je een partner zoekt, zeg maar, die heel erg lekker is van muggen, zoals jij.
0: Dat is een briljant idee.
1: Ik zoek een bliksemafleider voor muggen.
0: Ja. Ik vind dat de beste tip van vandaag.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Jackson en You Got It.
1: 3 voor 3.
0: De 3 voor 3 van vandaag staan in het teken van het allerbelangrijkste op deze aarde. En zeker deze dagen, goed drinken en dan vooral liters. Water, daar heb ik het over. Water als thema van 3 platen. Wel allemaal met een andere betekenis. De een gaat over verlangen, de ander gaat over een relatie... en de volgende gaat over troost. Ik heb Adele en Simon & Garfunkel klaarstaan. Maar laten we eens beginnen met Water of Love van de Dire Straits. Van het debuutalbum, een bluesachtige ballad... waarin water symbool staat voor liefde en verlangen. De Dire Straits.

0: Adele, Water Under the Bridge van het album 25. Het gaat hier niet letterlijk over water, maar over de vraag of een relatie sterk genoeg zal blijken te zijn, of dat het water, Water Under the Bridge, gaat blijken van voorbijgaande aard dus. Hoe het in het geval van Adele afliep, weet ik eigenlijk niet. Jij, André?
1: Nou, er moest een hoop water door de Rijn heen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Maar een hartstikke prachtig nummer.
1: Maar ze is wel leuk, hè? Als je YouTube-filmpjes, ze is bij de BBC een aantal keren te gast geweest. Ze is een vrouw met een enorme zelfspot. En dat is wel, het is echt te gek om te zien. Ja. Het is echt heel leuk, ja.
0: Ik vind dat een van de beste eigenschappen die een mens kan hebben.
1: Ja.
0: Dat je om jezelf kunt lachen.
1: Ja, en dat je jezelf ook nog niet altijd even serieus moet nemen.
0: Nou, dat bedoel ik, want om jezelf lachen betekent dat je een grapje maakt en jezelf het hardst lacht.
1: Ja, precies.
0: Dat vind ik dan weer minder.
1: Ja, daar betrap ik mezelf nog wel eens op.
0: André zit er tussen 3 en 6 met Zeker. Thuis in Gelderland. Met wat voor plannen ongeveer?
1: Nou, we hebben zometeen in de wissellijst, ik denk gewoon de bekendste en de beroemdste artiest ooit. Gewoon, dat durf ik in alle bescheidenheid gewoon te zeggen.
0: Michael Jackson?
1: Nee, nog groter. Wat mij betreft gewoon echt nog wel groter. Okay. Dus die gaan we zo meteen doen.
0: Wie dan?
1: Ik snap het, maar je moet straks even langslopen als je naar buiten loopt. Dan zie je die gouden wissellijst hangen. En let even niet op de rommel, zeggen we altijd. Dus het leidt genoeg af. Dus dat komt zeker goed. En naast die waanzinnige fiets van zo'n 3.700 euro, is het zo dat wij ook het verrassingspakket weer vernieuwd hebben. We hebben een fantastisch verrassingspakketje voor het spel Memory. Dus daar kun je ook aan meedoen. Dat is, ik zeg altijd, het is ons mooiste verrassingspakket. En dit is ook zo, want we stellen hem elke keer een beetje anders samen. Dus dat is wel heel leuk. Er zitten leuke hebben dingetjes in die je eigenlijk gewoon wil hebben.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wij grossieren echt in de prijzen deze week. Hè? Ja, niet normaal.
1: Nee, het is ongelooflijk. Ik ben net door het magazijn gelopen. Daar kom je bijna niet doorheen. Dat is echt niet normaal.
0: Staan de fietsen al klaar?
1: De fietsen die staan al klaar. Ik heb er van het weekend even een rondje op gereden.
0: Ja?
1: Dat is een fijn ding.
0: Ja, is een fijn ding.
1: Echt fijn. Oh, goed. Dus dat komt helemaal goed. Die e-bikes, dat in ieder geval de hele maand. En vanmiddag dan stellen we de vraag gewoon nog een keertje. Wat gaan we nog meer doen? We gaan wat muziek draaien. Dat gaan we ook nog doen. En we hebben natuurlijk een greep uit Gelders Nieuws. Joske die komt even langs. En we hebben Richard van der Made, want NEC moet spelen. Hè? Dus die zit in Griekenland met 154 graden daar zo'n beetje daar weg te puffen. En die gaat ons helemaal bijpraten wat daar morgenavond allemaal gaat plaatsvinden.
0: Nou, superleuk. Heb ik nog een waterplaatje? Mag niet ontbreken natuurlijk. Een nummer over steun en troost, boterzacht. Simon & Garfunkel zijn dit met zijn Bridge Over Troubled Water. Ik wens je een hele fijne middag. Oh, ik glijd er helemaal in zo. Even rust. Voordat zij beginnen.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kirsten, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 5 minuten vertraging daar. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens met onze oostenburen. Daar 10 minuten vertraging. En tot slot diezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. Daar 5 minuten vertraging. Van alles te doen daar op die A12. Ja. Het is 3:03, een hele goede middag. En ondanks de warmte vandaag voel je thuis in Gelderland. Vier de vakantie met ons mee. En zometeen starten we met een mooie gouden wissellijst met, ik zei het net al bij Irene, een van de grootste artiesten aller tijden.
12: uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
15: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Thuis in Gelderland.

Denise Williams bij Radio Gelderland en Let's Hear It for the Boy. Nou, we hadden het er net al over, hè? Onze gouden wissellijst is dat lijstje wat bij de ingang hangt hier in het Omroep Gelderland gebouw. En dat is een mooi lijstje en die leidt zo de aandacht af. Dan let je niet op de troep, want het is ook wel een artiest, zeg, die we vandaag hebben. Oh, dat is een hele fijne. Ja, en dat is niet zonder reden, want in 1971... En dat is eigenlijk na het uiteenvallen van de Beatles, maakt Paul McCartney bekend dat hij een nieuwe band gaat beginnen. Dat deed hij vandaag, hè, in 1971. En dat doet hij samen met zijn vrouw Linda McCartney en met Danny Lane. Ja, en die groep die groeit uit tot een van de succesvolste bands van de jaren 70. Ik heb het natuurlijk over Paul McCartney samen met Wings. Nou, dat is toch een gebeurtenis die je niet in de koude kleren gaat zitten. En daarom even drie platen van Paul McCartney en Wings waar je uit mag kiezen. Dit is de allereerste, Band on the Run. Band on the Run. That's what the man said. Ook zo'n fijn, hè? Ja. Don't you listen to what the man said. Of deze. Niemand minder dan Mrs. Vanderbilt. Daar mag je dus uit kiezen. Mrs. Vanderbilt, Listen to What the Man Said en Band on the Run. Die heb ik voor je. Fijn, hè? En laat me weten, ga ik even drie platen draaien. Gebruik de Omroep Gelderland app om je keuze door te geven. En je mag hem ook mailen, hè? André, apenstaartje of de @gld.nl.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

De gouden wissellijst. Vandaag in 1971 maakte Paul McCartney bekend na het uiteenvallen van de Beatles. Dat hij zijn eigen band begon, samen met zijn vrouw onder andere. Dat werd Paul McCartney en Wings. En daarom drie platen van deze groep waar je uit mocht kiezen. Nou, er is massaal gestemd. Dank je wel daarvoor. En nog even je geheugen opfrissen. Dit waren ze voor vandaag.

deze. Ja, er wordt geen Miss Vanderbilt gezongen, dus vandaar deze. Ja. Dat waren ze alle drie. En ik kan je vermelden dat met 93%... ja, hebben we toch eentje boven water gekregen. Het is deze van Paul McCartney en Wings. Uiteraard, dit is Mrs. Vanderbilt bij Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ik kan... Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: 3:58. Je luistert naar Radio Gelderland. In Heilig Land Stichting is het nu 32,1 graden. En in Telgt, dat ligt in de gemeente Ermelo, 34,4. Het weer in Gelderland, het is vanmiddag zeer warm met 33 of 34 graden. De zon schijnt flink en er trekken wolkenvelden over. Vanavond blijft het nog lang heet en kan het klam en benauwd aanvoelen, met kans op een lokale bui. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Corné H. is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf voor de gijzeling in de gevangenis van Vught. Hij zat al vast na een eerdere gijzeling in een café in Ede en verblijft inmiddels in een TBS-kliniek. Rijkswaterstaat heeft voor het eerst de stuwen in de Nederrijn bij Driel volledig geopend vanwege de recordlage waterstand in de Rijn. Hierdoor kan het water snel richting zee worden afgevoerd, aangezien het peil aan beide kanten van het stuwcomplex bijna gelijk is. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app uiteraard. Spelletjes, daar houden we van bij Radio Gelderland. Deze hele maand kun je e-bikes winnen. Ter waarde van 3.500 euro en nog een klein beetje meer kun je een zware accu verkopen. Dat komt allemaal straks, maar we hebben ook weer een leuk verrassingspakket voor je klaar liggen. In ons spel Memory gaan we over een minuutje of 20 spelen.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
8: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
9: Thuis in Gelderland.

0: Wat zou hij ervan gebaald hebben dat hij steeds de zoon van werd genoemd? Enrique Iglesias, de zoon van Julio natuurlijk. En Tired of Being Sorry bij Radio Gelderland. En daarvoor hadden we Alice en Karen, oftewel Doetie en Ali de Vries. Want zo heten ze in het echt. Ja, de zussen waren nog een beetje in onmin, zullen we maar zeggen. Ja, dat ging niet helemaal goed met Maywood. En zijn later ook uit elkaar gegaan. Maar wel leuke hits hebben ze gehad. Dit was er weer zo eentje die we net lieten horen. Hè? Ja, zo is het. Oh mensen, ik ga even het volgende met je doornemen wat we vanmiddag allemaal gaan doen.
1: Een hele volle show.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Dus luister sowieso.
0: Ons mooiste verrassingspakket en vanaf deze week ook het leukste verrassingspakket, dat ligt er voor je klaar. Het spelletje Memory ligt eraan ten grondslag en dat gaan we straks spelen over een minuutje of 10. Dan laat ik voor de eerste keer de opgave van vandaag horen. En dat is niet het enige, want deze hele maand augustus geven we e-bikes weg. Elke week eentje en het is er één te waarde van ruim 3.500 euro. Kun je ook nog een zware accu bij kopen als je dat wil. Er zit nog een paar centen bij. Dus dat is wel leuk, denk ik. Lekker duurzaam aan de gang. En we doen dat natuurlijk vanwege het programma Rondje Gelderland. Straks verderop hier in Thuis in Gelderland hoor je de opgave nog een keer. De moeite waard om mee te doen. Kun je via allerlei kanalen, ga ik je allemaal nog uitleggen hoor. Kun je dat het goede antwoord insturen. En heb jij 5 goede antwoorden gegeven, dan maak jij dus kans op zo'n e-bike. En die winnaar, die gaan we aankomende vrijdag bekendmaken. Hoe fijn is dat? Dat allemaal vandaag. En nog veel meer Gelders nieuws straks hier in Thuis in Gelderland.

0: Hij kwam weer toevallig voorbij. Passenger van Alex Warren bij Radio Gelderland. Ken je ook van die mensen waarvan je wel eens denkt van... joh, hou alsjeblieft gewoon je mond even dicht.
1: It is an opportunity, but not an obligation.
0: Nou, dat weet je wel waar ik het over heb, hè? Precies. Dat deze man bijvoorbeeld, hè? Dan is de stilte toch wel goud, hè? Silence is golden. Dat is toch veel beter, denk ik. Dit zijn de Tremolo's bij Radio Gelderland.

0: Tremeloos bij Radio Gelderland en Silence is Golden. Ik zei het net al, we hebben een nieuw, maar ook vooral leuk verrassingspakket hier klaar liggen voor jou, hier bij Radio Gelderland. En dat doen we niet zomaar.
1: En daar is een reden voor.
0: Precies, want het is namelijk een nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kans. Augustus hè, alweer, ja. Het dagelijkse spelletje waar we dus dat leuke verrassingspakket voor jou hebben klaargelegd. Ik ga je zo meteen 6 fragmenten van 6 liedjes laten horen. Willekeurig is niet altijd een refreintje. Kan een instrumentaal stuk zijn om het wat moeilijker te maken. Of gewoon midden in een couplet kunnen we ook ergens uitkomen. Ja, en het werkt een beetje als het aloude memoryspel. Draai 2 kaartjes om en die moeten dan gelijk zijn. Hè? Dan mag je ze hebben. Nou, in dit geval 6 fragmentjes, genummerd van 1 tot en met 6. En 2 daarvan die zijn van dezelfde artiest. En dan hoef ik niet eens die artiest van jou te weten. Maar gewoon die nummers. Welke 2 nummers zijn dus van dezelfde artiest? Laat hem even weten via de Omroep Gelderland app. En mailen, dat mag ook hoor. André@gld.nl. Dit is de opgave.
2: 1.

Dat waren alle zes de fragmentjes. Je krijgt ze zometeen na het NOS-journaal van 4 uur nog een keer te horen. Als jij ook in aanmerking wil komen voor ons leukste verrassingspakket wat we hier klaar hebben liggen voor je. Welke twee nummers zijn van dezelfde artiest? Laat me weten via de Omroep Gelderland-app en andre@gld.nl. Dit is Jason Donovan bij Radio Gelderland. Last night.

En het leuke is ook dat er ook wat antwoorden binnenkomen voor onze e-bike-wedstrijd die we deze hele maand gaan houden. Er komen heel veel verschillende antwoorden binnen. Vandaag de hele dag al. Straks verderop in Thuis in Gelderland laat ik de opgave nog een keer aan je horen. En heb je 5 goede antwoorden verzameld, dan maak je kans op een e-bike aan het einde van deze week. Dit is Alison Moyet.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kirsten, dankjewel. Zometeen ga ik het hebben met je over de tekenbeet hebben. Want die komt niet alleen tevoorschijn na een bezoekje in het bos, voor een wandeling bijvoorbeeld, maar tegenwoordig ook in de achtertuin. En ook wat tips als je huisdieren hebt en je hebt een teek geconstateerd. Komt zometeen allemaal voorbij. We gaan zometeen erover bellen met boswachter Ruben Vermeer. En natuurlijk het leukste verrassingspakket. Je zit erop te wachten. Je wil deze winnen. En daarom moet je het spelletje Memory even goed doen. Dit is de opgave. Ik ga hem voor de tweede keer aan je laten horen.
10: 1.

0: Twee fragmenten van één artiest zaten erin. Allemaal waren ze genummerd van 1 tot en met 6. Maar welke twee nummertjes zijn nou van diezelfde artiest? Laat het me weten, maak je kans op zo'n mooi verrassingspakket. Ik ga zo meteen een luisteraar uitzoeken met het goede antwoord. Ga ik jou misschien zo meteen even bellen. En dan heb je die prijs gewonnen. Laat het me even weten via de Omroep Gelderland app of via de mail andre@gld.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paullaan 50 in Zutphen.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Thuis in Gelderland.

0: aantal prijswinnaars aan het bellen, maar jullie nemen allemaal niet op. Ja, dan gaat een mooie verrassingspakket mooi aan je neus voorbij. Ik ga eens even kijken of ik contact kan krijgen met Ria van Dinter. Gaan we gewoon even rechtstreeks doen. Normaal bel ik altijd even in de plaat, maar er waren zoveel mensen niet aanwezig. Dus ik ga het gewoon maar even proberen zo, of Ria aanwezig is.
1: Hoi, Ria van Dinter.
0: Dag Ria, met André Radio Gelderland. Je bent in de uitzending.
1: Toch heel leuk.
0: Ja, dat is leuk, hè. Kijk, spreken we elkaar toch ook eens een keer rechtstreeks. Hoe fijn is dat?
1: Ja.
0: Ja, dat bedoel ik. Is het allemaal een beetje uithouden in de hitte daar?
1: Ja, we hebben hier airco en zo.
0: Oh, dus, dat is fijn. Dat,
1: ja.
0: Ja, en
1: rustig aan. En wel, zeg maar rustig.
0: Je houdt het gewoon lekker rustig. Dat is goed. En waar is dat in dit geval?
1: In Os.
0: In Olst?
1: Os.
0: Os, in Brabant.
1: Ja, in Brabant.
0: Ah, wat leuk. En dan luister je Radio Gelderland.
1: Altijd, elke dag.
0: Oh, kijk, dat doe je goed. Heb je veel familie hier in Gelderland wonen?
1: Nee, eigenlijk ook niet.
0: Helemaal niet. Maar gewoon
1: vroeger woont er een tante van mij in beneden Leeuwen.
0: Ah, kijk, dus toch een beetje familie. Maar waarom ruis je Radio Gelderland in Brabant dan?
1: Ik zing bij een koor en die liedjes die jullie draaien zijn heel veel liedjes die wij zingen met koor.
0: Kijk, dat is toch mooi, hè? Dat vind ik leuk om te horen, zeg.
1: En
0: nou,
1: ik ben er eigenlijk gewoon op gaan zetten, 's middags. En ja. Nou staat hij eigenlijk elke dag aan.
0: Precies. De knop is vastgeroest bij jou op de radio. Hoe fijn is dat?
1: Ja
0: toch? Ja. Hey Ria, welke liedjes van Fleetwood Mac had je nou gehoord? Welke nummers waren dat?
1: Ik ken de liedjes niet, maar nummer 2 en nummer 5.
0: Nummer 2 en nummer 5. Even kijken hoor. Ja, dat is goed hoor, Ria. Dus we gaan een mooi verrassingspakket aan je toesturen. Wil jij nog even de app beroeren, zeg maar, om even je adres aan ons te laten weten?
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, dat zou ik fijn vinden. Dan gaan we dat naar je toesturen. Hoe is het met je brievenbus gesteld?
1: Ja, goed.
0: Ja, is een goede brievenbus. Een beetje dikke brievenbus ook, ja.
1: Ja, ik heb eigenlijk al een paar keer zo'n boekje gehad en zo'n keycord en een pen.
0: Dus je hebt al een. Je hebt al een hele verzameling.
1: Ja. En een klokje.
0: Kijk eens aan, zeg.
1: Ik heb wel gewonnen, dus.
0: Nou, al deze prijzen moeten we maar een keer een presentator naar jou sturen, of niet dan?
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, precies. Hey, Ria, dankjewel voor meedoen, hè.
1: Ja, fijne uitzending nog, hè.

0: Morning Vianney bij Radio Gelderland. En we gaan eens even bellen met Ruben Vermeer. Ja, dat is maar een klein stapje hoor, dat valt er wel mee. Ruben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, als we de natuur intrekken, hè, dan weten de meesten van ons wel dat we moeten oppassen voor de teek vanwege de ziekte van Lyme. Maar die teken die zitten lang niet meer diep in het bos verscholen. Ook in de eigen achtertuin loop je steeds vaker het risico op een tekenbeet. Ja, Ruben, waarom is die teken daar nu ook steeds vaker in die achtertuin te vinden?
1: Nou, dat heeft er in die zin alles mee te maken dat we ook steeds vaker gaan recreëren in de natuur. Dat doen we dan vaak ook als mensen een hond hebben, natuurlijk met de hond. Soms onbewust neem je die teken dan ook weer vanuit, de natuur, mee terug naar huis. Ze kunnen in je kleding blijven zitten of anderzijds pakt de hond hem mee. En dan komt hij in je tuin terecht. Als daar dan hoge gras staat of ook struikelwas, gaat die teek daarop zitten. En op een later moment, je gaat lekker in de tuin zitten, denkt die teek van, daar moet ik zijn. En loop je dus ook in je eigen achtertuin een teek op.
0: Ja, en moet je jezelf dan ook al controleren op teken als je een middag in het gras hebt gezeten, zo in je eigen tuin, en dus helemaal niet in het bos bent geweest?
1: Omdat ze dus al eerder een keertje in je tuin terecht zijn gekomen, hoeft daar dus niet per se een relatie in te zitten dat je ook op diezelfde dag in het bos bent geweest. Met name als je huisdieren hebt, of met jonge kinderen die ook gewoon op veel plekken door de tuin heen rafelten, is het inderdaad aan te raden om je dan altijd eventjes op teken te checken.
0: Ja, precies. En help me even, Ruben, en onze luisteraars natuurlijk ook. Wat zijn ook alweer die plekjes waar ze graag zitten, bijvoorbeeld bij honden?
1: Nou, bij honden zitten ze veelal op een beetje wat zachtere plekken. Die zijn veelal rond de kop te vinden, in de hals, achter de oren. Soms ook wel in de lies. Dat zijn zachtere stukjes huid. En daar kan die teek zich beter in nestelen.
0: Hmm.
1: Je voelt wel aankomen de vraag hoe bij mensen.
0: Ja.
1: Een beetje hetzelfde wat dat er gaat. Uit eigen ervaring op de rand van je onderbroek.

0: Wat moet je dan vooral niet doen?
1: Nou, mensen raken toch vaak een beetje in paniek als ze een tic hebben. Dan willen ze hem zo snel mogelijk verwijderen.
0: Ja.
1: Maar het is dan wel belangrijk dat het inderdaad op een goede manier gebeurt. Je hebt daar een speciaal gereedschap voor, een tekentang. Of sommige een soort pinpas met een klein pincetkopje daarop. Gebruik dat soort middelen om die tic eruit te halen.
0: Ja.
1: Dat zorgt er namelijk voor dat er geen resten van die tic in jezelf achterblijven. Wat kan gaan irriteren. Of de ziektekiemen die in die tic zitten, en er blijft een deel van die tic achter in het wondje, kunnen die ziektekiemen alsnog in je bloed terechtkomen.
0: Ja.
1: Dus zorg ervoor dat je dat met goed gereedschap doet. En wees alert op eventuele klachten die daarna kunnen ontstaan, die je relatie hebben met de ziekte van Lyme. En daarom maak even ergens op een schrijfblokje een soort overzichtje wanneer je een teken hebt opgelopen met een datum. Dan kun je daar ook weer aan relateren dat als er vage klachten komen, dat je dan weet wanneer je een teken hebt opgelopen.
0: Ja, precies. Nou zit ik even te denken, die tekentang, hè, moet ik daar nou, want ik had er laatst bij mijn zoon, heb ik er eentje weggehaald. Maar moet ik dan draaien of moet dat juist niet?
1: Nee, inderdaad, draaien is inderdaad de goede methode.
0: Wel,
1: Daarmee, die teken heeft op in zijn mondje eigenlijk een aantal, tweetal kaken eigenlijk. En die laten nog wel eens los als je hem recht naar boven trekt. Die laten makkelijker los als je hem draait. Dus probeer inderdaad echt te draaien.
0: Ja.
1: Dus zeker als je een tekentang hebt. Dat zorgt ervoor dat hij het beste loskomt.
0: Ja, precies. Nou ja, voorkomen is natuurlijk altijd makkelijker dan genezen. Hè. Dat is ook wel logisch. Heb je trouwens nog een gouden tip hoe we die kans op die tekenbeet kunnen verkleinen?
1: Ja, nou, je loopt nog steeds zeg maar, in gebieden waar veel wilde dieren leven, de grootste kans op om een tic op te lopen.
0: Ja.
1: We hebben daar een keer een onderzoek naar gedaan of het nu ook klopt dat hoe verder je van een pad afkomt en waar de dichtheid tussen de meeste herten voorkomen, omdat ze een bepaalde schuwheid natuurlijk hebben en zich veelal begeven verder van het pad af. Wilden we eens kijken of dat nou klopt inderdaad of hoe verder je van een wandelpad afgaat in een bos, hoe groter de dichtheid aan teken is. En dat klopte. Dus daarmee ook de oproep. Wil je zo min mogelijk een tekenbeet of een teken oplopen, blijf dan op de paden. Want daar is de dichtheid aan teken het laagst in de natuur.
0: Kijk, dan moeten we dat in de gaten houden. Nog even als laatste, Ruben. We moeten natuurlijk niet te bang zijn, hè? Want dan durven we helemaal de deur niet meer uit. Welk stukje natuur is jouw lievelings? En wat zouden we deze zomer moeten bezoeken volgens jou?
1: Eigenlijk, ook in relatie tot het onderzoekje wat we gedaan hebben, kun je eigenlijk overal gewoon van de natuur genieten.
0: Ja.
1: Blijf dan op de paden. Mijn eigen gebied waar ik werk als boswachter is de Veluwezoom. Er staat een mooie periode aan te komen met de bloeiende hei. Omgeving van de postbank, Herikhuizenveld of bijvoorbeeld Beekhuizen aan de rand van Velp zijn plekken waar een ongelooflijk mooi padennetwerk ligt, waar je van de natuur kunt genieten en waar een risico op teken als je op de paden blijft gering is.
0: Kijk, dat is dan toch weer mooi meegenomen. Die tip die nemen we mee, Ruben. Ruben Vermeer, boswachter van het Nationaal Park Veluwezoom. Dankjewel, fijne middag nog.
1: Mijn uitzending. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Het is 4:30, je luistert naar Radio Gelderland. Het is vanmiddag zeer warm met 33 of 34 graden. De zon schijnt flink en er trekken wat wolkenvelden over. Vanavond blijft het nog lang heet en het wordt vochtiger, waardoor het klam en benauwd kan aanvoelen. Het belangrijkste Gelderse nieuws. De rechtbank in Den Bosch heeft Corné H. veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de gijzeling van medewerkers in de gevangenis van Vught. Tijdens de gijzeling boeide hij twee mensen en dreigde hij met schilmesjes, terwijl hij daar vast zat voor een eerdere gijzeling in een café in Ede. Hans Titulaar uit Malden, een van de laatste traditionele molensteenmakers, gaat met pensioen, maar heeft een opvolger gevonden. En zijn unieke bedrijf dat molenstenen levert aan molens wereldwijd blijft daarmee bestaan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. NEC is onderweg naar Griekenland. Nou ja, daar zijn ze inmiddels al gearriveerd. Ze moeten spelen tegen Olympiakos. En Richard van der Maarden is met ze mee. We gaan hem zo meteen even bellen hoe het daar is in Griekenland. Warm ongetwijfeld. En over warmte gesproken. We gaan ook even bellen met Weerplaza. Dan nemen we het weer van vandaag en de komende dagen met je door.
7: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd.
14: Kijk op terdezon.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Neem Terdezon op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
16: Thuis in Gelderland.

0: Wanneer was hij nou geboren, ja? James Blunt bij Radio Gelderland in 1973. Precies, we gaan het hebben over voetbal. En dat doen we niet zomaar, we gaan het hebben over NEC. Richard van der Made zit in Athene. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag, André.
0: Ja, je bent afgereisd naar NEC. Hoe was de reis?
1: Ja, de reis was prima. Alleen je krijgt een flinke klap als je dan het vliegtuig uitkomt. Want het is net als bij jullie flink warm. En hier nog wel iets broeieriger. Zo'n 36, 37 graden. Dus dat voel je wel even als je dan het vliegtuig uitkomt. Maar de Acropolis zagen we liggen. We zagen ook nog een paar wolken, donkere wolken. Waar mogelijk bosbranden zijn hier in de regio van Athene. Dan schrik je toch wel eventjes. Maar de reis was verder soepeltjes. We stonden op de luchthaven van Athene. En daar kwam een half uur. Na onze aankomst ook de selectie van NEC aan. Ook die hadden een prima reis. Vanaf Wezen, wij hebben gereisd vanuit Schiphol. En we kwamen elkaar dus tegen op de luchthaven. En daar is de selectie van NEC met een bus direct naar het hotel gebracht. Dus qua reis allemaal crescendo en weinig bijzonderheden.
0: Ja, wat staat er vandaag verder allemaal op het programma? Want volgens mij is dat wel redelijk volgepropt, of niet, Richard?
1: Ja, is behoorlijk volgepropt. Reizen, dat duurt natuurlijk ook lang. In het drukke verkeer ook van Athene. Het kost voor ons ook wel eventjes wat tijd. Voordat we hier in het hotel, in het havengebied van Athene, Piraeus, waar Olympiakos gevestigd is, om daar dan te komen. Ja, en het programma dat gaat snel door. Voor ons ook, want over een klein uurtje dan begint een persconferentie in het stadion. Daar zullen Dick Schreuder, dat is de trainer van NEC, aan tafel verschijnen samen met Charles. Sherry, dat is de aanvoerder van NEC. En na die persconferentie, waar ongetwijfeld veel Nederlandse media, maar ook Griekse media op af zal komen, is er een training. Ook op het veld van het stadion waar morgenavond om 8 uur wordt gevoetbald. Mooi stadion van Olympiakos dat we vanuit de taxi ook al eventjes zagen liggen. En dan mogen wij na een kwartiertje weer onze spullen pakken. Want dan is de training verder besloten. En dan gaan we weer aan het werk, André. Want ja. Er is een hoop te doen.
0: Precies, precies. Hoe bijzonder tot slot, Richard, is deze wedstrijd voor NEC?
1: Ja, het is 17 jaar geleden dat NEC voor het laatst een Europese wedstrijd speelde. Dat was toen in Hamburg tegen HSV, 17 jaar geleden. Dus ja, je kunt je voorstellen dat voor de hele club, voor de Nijmeegse trots, voor al die supporters, er mogen er morgenavond ongeveer 1300 in het uitvak, dat gewoon een hele speciale belevenis weer zal zijn. Ook voor veel spelers in de selectie. Ook al had NEC dan vorig seizoen een prima jaar met een historische derde plaats. Toch is het voor heel veel spelers in de selectie nieuw. En ja, daar wordt reikhalzend naar uitgekeken. Door de supporters, door de spelers, maar ook door alle mensen eromheen. Dus ja, er zit veel spanning op. NEC wil natuurlijk goed voor de dag komen. Het is een hoog niveau. Voorronde Champions League. Als NEC doorgaat in een tweeluik, want volgende week is in Nijmegen de return, dan wacht nog een horde, dat is dan de play-offs in de Champions League. En als NEC daar ook doorheen rolt, ja, dan komt het echt in het, ik mag wel zeggen, in het miljoenen, miljardenbal misschien wel van de Champions League. Want dan vloeit er echt ontzettend veel geld binnen in de clubkas van NEC. Zover is het nog lang niet. Eerst maar eens proberen om morgenavond een goed resultaat te halen.
0: Zo is het. En mochten mensen het bij willen houden, je bent niet alleen op de radio te horen, maar je houdt ook een blog bij voor ons, hè?
1: Ik hou een uitgebreid blog bij, morgen al vanaf 12 uur online, met allerlei wetenswaardigheden, bijzondere dingetjes, ook vanuit de supportershoek van NEC, die zich gaan verzamelen, overigens in het hart van de stad, vlakbij de Acropolis, heb ik me laten vertellen. Met zo'n 700 man gaan ze dan in de zogeheten Skyfall Bar een hoop feest vieren en alvast een beetje indrinken, neem ik aan. Moet wel een beetje oppassen, want het is echt heel warm. Dus mijn advies zullen ze niet opvolgen om niet zo heel veel te gaan drinken. Maar dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Want zo gaat dat nou eenmaal bij voetbalsupporters. En dan gaan we het allemaal morgenavond beleven.
0: Zo is het. Richard van der Made, dankjewel.

0: Ik heb laatst nog een oud bandje gevonden. Ja, zo'n oude tape, hè, zo'n grote. Uit 1974 is die. Van mijn ouders, op zolder, daar lag die. En daar stond deze dus op. If You Leave Me Now van Chicago. Hadden ze van de radio opgenomen. Dus mijn ouders die konden deze plaat ook wel waarderen. En ja, nog 100 jaar later, dan draaien we hem nog. Dus hoe mooi is dat? We gaan naar Wouter van Bernebeek. Heb je nog een storm gezien, Wouter? Of is het gewoon lekker warm?
1: Nee, het is... Nou, hoe zeg je dat netjes? Het is vrij saai.
0: Ja, precies. Ja, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ja. Het is gewoon warm en er gebeurt niet zoveel, hè?
1: Nee, inderdaad. Nee, dus, maar ja. Het is, ja, nou, ik denk dat het vandaag voor veel mensen wel weer aan de warme kant is geweest, hoor. Want de temperaturen die hebben toch al wel bijna de 35 graden gehaald in onze provincie. Ja, niet helemaal. Zonnig was het vanmiddag. Af en toe trok er ook wat sluierbewolking over. Het is nog wel overal droog. Maar we zien op dit moment boven België, boven het noorden van Frankrijk, zien we wat buien ontstaan. Dat zijn meteen al wel vrij stevige buien, ook met onweer daarbij. Nou, de komende uren trekken die buien langzaam richting het noordoosten. Gaan in ieder geval wel Limburg aandoen. Maar misschien dat het zuiden en zuidoosten van Gelderland daar vanavond later of vannacht ook nog een veeg van meekrijgt.
0: Maar daar ergens bij Groesbeek verwacht je dan daar?
1: Ja, of misschien de Achterhoek of zo. Okay. Daar zouden best wel eens één of twee buien kunnen vallen. Nou, morgenochtend is dat allemaal weer verdwenen. Is het weer droog. En morgen overdag met flink wat zonneschijn weer snel oplopen. De temperaturen. En dan wordt het, ik denk toch wel weer op veel plaatsen boven de 30 graden.
0: Zo, weer een plaknachtje erbij aan, of niet?
1: Zeker, zeker, ja. Ja. Want vannacht wordt het ook niet veel kouder dan een graad of 20.
0: Oh, dat is echt warm, zeg. Ja,
1: ja.
0: Nou, ik laat de airco dan maar aanstaan, denk ik dan toch maar.
1: Ja. Is wel lekker, hè?
0: Mm-hmm. Nou, dat kan me voorstellen. Hé, nog even overmorgen dan verder. Dus het wordt morgen gewoon warm.
1: Ja, klopt. Nou ja, morgenavond dan uiteindelijk weer een paar buien. Het zal weer vooral in het zuiden en oosten zijn. Als ze al niet over Duitsland trekken, moeten we heel even afwachten. Nou, die buien gaan dan wel de grootste warmte verdrijven. Want vanaf woensdag en de rest van de week is het met 25 tot 27 graden een stuk aangenaam. Wel overwegend droog de rest van de week. Met veel zonneschijn en weinig wind.
0: Weinig wind, oké. Okay, nou, dan zal dat het. Moeten we daarmee doen, ja. Wouter. Hé, hey, dankjewel en een fijne middag nog daar.
1: Dankjewel, zelden.
0: Hoi, hoi.

0: Sonny en Cher, toen ze nog niet zoveel ruzie hadden, maar ze hadden wel een succesvolle carrière. En I've Got You, babe. Hey, kijk eens wie eraan komt fietsen.
1: Hey! Ja. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
0: Wat zou jij doen met ruim 3.500 euro als je dat zou winnen? Nou, wij weten het wel, want wij zouden er een fiets van kopen. Maar het leuke is, die houden we niet voor onszelf. Die kan jij namelijk winnen deze hele maand. Aanstaande vrijdag, dan gaan we de eerste fiets weggeven. En we gaan er een vraag bij stellen over Rondje bij Gelderland. Blijf naar de radio luisteren om ongeveer iets na 17:30. Dan gaan we die vraag nog een keer stellen. En dan mag je reageren. En aan het einde van de week, als je alle antwoorden op alle vragen elke dag goed hebt, dan maak je dus kans op die fiets. Ja, 3.500 euro.

0: I've been looking for.
1: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
1: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
4: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, ja, glaasje water voor Ismaël hoor. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB, de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 8 minuten vertraging komt door een kapotte auto, de rechterrijstrook is dicht. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens met onze oostenburen. Daar momenteel een kwartiertje vertraging. Hoop ik niet dat je er met de caravan in staat, want dan duurt het altijd extra lang. Dan wil je lekker doorrijden, dat snap ik. Maar je hebt Radio Gelderland wel aanstaan en dat is toch wel heel fijn. We gaan zo meteen een greep doen uit het Gelders nieuws. En we hebben het nog over onze fietsactie, hè? Dus blijf luisteren. Laat ik de opgave straks nog een keer horen.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
0: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Thuis in Gelderland.

0: Het geluid van de jaren 80 bij Radio Gelderland. Splitsingen en wind en zeilen. Joske Meerdink is aangeschoven. Joske, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we gaan het hebben over iemand die zijn leven echt volledig heeft omgegooid. Ja, niet een klein beetje.
1: Nee, niet een klein beetje. Echt mega, ja. Jos van Beuzekom is dat, uit Zevenaar. Hij gooide 20 jaar geleden dus rigoureus het roer om. Hij had overgewicht en kreeg de diagnose diabetes type 2. Dat vond hij zo confronterend dat hij besloot om zijn levensstijl volledig aan te passen.
0: Ja.
1: Hij begon met een rondje van 3 kilometer en moest onderweg 6 keer stoppen. Inmiddels heeft hij 18 marathons gelopen en heeft hij diabetes overwonnen.
2: Ik woog 120 kilo. Ik had zoiets van, nou, dit gaat me niet gebeuren. Ik ga er echt iets aan doen. Ik ga mijn leefgewoonte, mijn eetgewoonte veranderen. Belangrijke dingen zijn gewoon dat je eetpatroon verandert. Maar het bewegen is eigenlijk het allerbelangrijkste. En vooral het bewegen, dat je dat zelf maakt of dat je dat structureel in je leven gaat passen.
3: Inmiddels heeft de nu 69-jarige Jos al 18 marathons gelopen.
2: In marathon zeg ik altijd zo, je begint hem. En bij 23 kilometer denk je altijd, wat begin ik aan? Bij 2:33 denk je, van, dat ga ik nooit meer doen. En als je over de finish bent, dan denk je, nou, wanneer zal ik de volgende weer doen?
0: Nou ja, ik moet wel zeggen, als ik naar die mensen kijk, ook al moe.
1: Ja, ja, ik snap je helemaal, maar wel echt knap. En wat een verandering.
0: Ja, mooi hoor.
1: Ja, fantastisch. Ja,
0: zeker.
1: Hey, en oude pannen, kapotte fiets, ik weet niet wat jij daarmee doet. Maar dat soort spullen kon je in Oldenbroek bijvoorbeeld jarenlang gewoon bij de voetbalclub inleveren. Die zamelden er oud ijzer in en dat leverde een mooie duit op. Maar de regels zijn veranderd. En dit weekend was het voor het laatst dat het daar kon. En daar waren ze niet heel blij mee.
0: Dat snap ik.
4: Jammer dat het gebeurd is. Ja, daar zijn we niet blij mee. Je hebt toch een bedrag per jaar waar je het straks mist. Ja, het is een mooi bedrag. Want we hebben tot nu toe ongeveer 180.000 euro opgehaald.
1: Ja, en dat geld ging allemaal naar het nieuwe clubhuis. En ook verenigingen in andere gemeenten zijn eerder op dezelfde manier extra inkomsten kwijtgeraakt. Van oud papier ophalen tot frituurvet inzamelen. Steeds strengere regels maken dat lastig. En een alternatief is er vaak nog niet.
0: Nee, dat is toch wel lastig te noemen. Maar ja, we hebben het daarna toch over Oldenbroek. Oldenbroek en een vlag, dat is onlosmakelijk, lijkt het wel met elkaar verbonden.
1: Ja, dat is er wel een klein gedoetje om een vlag inderdaad. Maar er is in ieder geval één regel. Regenboogvlag die daar met geen mogelijkheid mee weg te krijgen is, dat is de vlag van Jan Zoonbelt van 84. Hij heeft hem namelijk met tie wraps aan een mast vastgemaakt nadat hij vorige week nadat de vorige twee werden gestolen.
0: Oh, is de derde vlag al?
1: Derde vlag.
0: Oh, oké.
1: Okay. Wie doet nou zoiets is de vraag.
5: Dat zijn mensen die dus waarschijnlijk heel graag vlaggen verzamelen. En dan heb ik wel een tip voor ze, dan kunnen ze beter even bij me langskomen. Want dan heb ik er nog wel een paar. En anders moeten ze van onze spullen afblijven, want ik kom ook niet naar andermans spullen. Die regenboog hebben we neergehangen om dus een statement te maken ten opzichte van wat op het moment in de gemeente Oldenbroek gebeurt.
0: Ja, het is wat daar, hè?
1: Ja, hij hing de vlag op nadat de nieuwe coalitie in Oldenbroek besloot de regenboogvlag niet meer te hijsen bij het gemeentehuis. En zijn kleindochter belde vanuit haar vakantieadres op en zei, opa, gewoon doorgaan.
0: Ja, wel heel mooi. Maar ik zit me toch even technisch af te vragen. Ik weet niet, ik heb gewoon tie-rips in de auto liggen. Maar gewoon een schaar erin is weg, hoor.
1: Ja, joh, maar
0: ik vind het wel mooi. Ik vind het wel een mooie act.
1: Ja. Jan is gewoon een volhouder en een doorbijter. En hij gaat er gewoon voor. Hij heeft nog een beetje humor, vind ik ook nog wel mooi.
0: Ja, toch? Zeker. Ja, doet hij goed.
1: Nou, om nog wat met wat vrolijkheid af te sluiten. Na een jaar afwezigheid was dit weekend de Vitesse-fandag weer terug op Papendal. Een stralend zonnetje, geel-zwart overal. En voor jong en oud van alles te doen.
6: Ik ga er elk jaar heen. Ik ben voor Vitesse. Ik heb een seizoenskaart. Ik ben een trouwe fan.
7: Hoe lang ben je al fan?
6: Ja, al heel mijn leven. 15 jaar.
7: Hoe is dat zo gekomen?
6: Ja, door mijn ouders en mijn familie.
8: Sinds 1985 sowieso een seizoenkaart ieder jaar. En voor die tijd ging ik al stiekem af en toe bij de wedstrijden kijken, want ik woonde bij hoogte 80 daar.
7: En wat verwacht je van de komende wedstrijden?
6: Ja, ik hoop natuurlijk dat we gewoon wel veren. Ik heb goed vertrouwen erin.
7: Gaat dat lukken dit keer?
9: Ja, dat durf ik met 100% zekerheid uit te spreken.
7: Ook een jaar zonder allemaal rechtszaken, dat soort dingen?
10: Ja, dat moet echt ophouden. Want daar word je als fan niet vrolijk van.
11: Kom op, Vitesse! Ja!
0: Het is toch mooi, want er zit toch een mooi stuk nostalgie in. Hoogte 80, hè? Dat is hier in de buurt, hè?
1: Ja,
0: dat is hiernaast.
1: Zeker.
0: Dus dat is wel, dat is wel heel tof. Het staat nu een woonwijk, maar dat was natuurlijk het oude stadion daar.
1: Zeker.
0: Aan de Monnikensteeg, ja, tof.
1: Hey, en op die Vendag is ook het nieuwe thuistenu van Vitesse gepresenteerd. Oh. Een shirt met 9 geel-zwarte banen. Is natuurlijk niet echt een verrassing, hè? Qua kleuren.
0: Verbaasde niks.
1: En een kraagje las ik, vond ik ook leuk.
0: Ook leuk, ja.
1: Ja, en in het sportblog op geelder.nl zie je een foto. Mag je daar nieuwsgierig naar zijn.
0: Dat is mooi. Ja, en nee, ik was al even bang dat onze elektriciteitskast die we hier bij de ingang hebben staan, ja, want die is namelijk zwart-geel gespoten, hè? Die is echt helemaal zwart-geel gespoten. Dus nou ja, goed. Hopen dat als ze het aangepast hebben, dat ze hem ook een beetje aanpassen. Vinden we dan wel fijn. Hey Joske, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij Radio Gelderland. We gaan eens even naar Twello, want in het centrum daar... daar staan de plantenbakken er al 60 jaar fleurig bij. Dat is dankzij de inzet van een groep vrijwilligers. Zij voorzien de bloemen in 125 plantenbakken trouw van water. Ja, met dit warme weer is dat toch een behoorlijke klus.
1: Nou, om het dorp een beetje op te vrolijken, een beetje op te fleuren... vonden wij wel dat het nodig was, ja.
2: Het dorp was een beetje saai en die wouden we graag aankleden.
3: De mannen van Stichting Dorpsverfraaiing Twello vonden dat het dorp wel wat groener mocht worden. Op eigen initiatief werden rotondes opgefleurd en werden bakken vol met bloemen in het centrum neergezet. Maar die moeten ook onderhouden worden. Zeker nu, met de hitte en droogte, zijn ze enorm druk met het verzorgen van al het groen.
2: Met dit weer doen we dat twee keer in de week, maar normaal één keer in de week of om de twee weken. En we hebben 120 plantenbakken hier staan. En vandaag is met mooi weer gaan we de plantenbakken even verzorgen. En water geven.
1: Het is ontzettend leuk werk. We hebben een heel leuk groepje bij elkaar. Een paar keer in de week gaan we even langs de bakken. Even kijken of het water moet.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.

0: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
1: Het is bijna 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Kerkwijk is het nu 31,6 graden en Bennekom 34,4. Het weer in Gelderland. Vanavond blijft het lang heet en het wordt klam met kans op een lokale bui. Het wordt een zogenaamde plaknacht met minima boven de 20 graden. Dinsdag, morgen dus, wordt het heet en benauwd. Kans op een onweersbui, maar vanaf woensdag wordt het iets koeler. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. De dodelijke schietpartij in Pannerden komt opnieuw voor de rechter. Bij 2 van de 3 veroordeelden is hoger beroep ingesteld, waardoor de zaak een nieuw hoofdstuk krijgt. En samen met meer dan 1000 NEC-supporters reizen Marco Schrook en zijn zoon Maric naar Griekenland voor de Europese wedstrijd tegen Olympiakos. En Maric boekte snel de kaarten, waardoor ze nu samen de reis maken. Dit en meer Gelders nieuws vind je uiteraard op gld.nl en de Omroep Gelderland-app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. Er is 1 file in onze mooie provincie, de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, daar zo'n 9 minuten vertraging. Ja, je hebt het nog niet gehoord, hè, maar je maakt nog steeds kans op die fiets. We geven de hele maand e-bikes weg hier bij Radio Gelderland. Vrijdag gaan we de eerste weggeven, ter waarde van meer dan 3.500 euro. En daar moet je wel een vraag voor oplossen. De hele dag heb je die al gehoord en heb je die nou gemist? Heb ik goed nieuws voor je, want binnen nu en 10 minuten stellen we nog een keer die vraag waar ook jij kan meedingen voor die prachtige e-bike.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Thuis in Gelderland.

0: dat is eigenlijk wel een hele goede titel, hè, van Ilse de Lange. Puzzle Me. En jij houdt van puzzelen, dat weet ik. En we hebben iets leuks, hè, want je kunt bij Radio Gelderland enorm veel puzzelen. We hebben veel spelletjes, maar dit is toch wel een dingetje. Het gaat om een elektrische fiets, een e-bike, ter waarde van meer dan 3.500 euro. Kun je een mooie extra accu opzetten ook nog. Aan het einde van de week maken we bekend wie dat is. Ja, wat is nou de grap? We stellen iedere dag een vraag en daarvoor moet je ook Rondje Gelderland kijken. Dat hebben we iedere avond op tv, iedere werkdag is dat op tv. Dus ook vanavond, en daar kun je het antwoord vinden. Nou, als je dat antwoord hebt, app me dan even via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Maar je mag ook mailen studio@gld.nl. Nou, waar gaat het dan om? Ik laat eerst even wat horen wat je vanavond dus ook in de uitzending terug gaat horen. Het is Frank Oosterwegel die gezellig een stukje aan het fietsen is. Hoor maar, kijk, naar fiets.
1: Ga je er ook nog vragen?
2: Ja, dit vind ik wel echt prachtig hoor. Ik wist niet dat deze streek in dit gedeelte van Gelderland zo mooi was. Nee, ik ben echt... ik ben echt flabbergasted. Ja, ik vind het echt prachtig. Mooie fietsroute en we zijn er natuurlijk ook met de bloesem. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel, denk ik. Maar ik vind dit soort weggetjes en langs die huisjes en langs de lingen inderdaad wel echt heel mooi.
0: Ja, het mooie is, vandaag krijg je een opgave. Je krijgt er dus elke werkdag één. En je moet ze dus alle vijf goed hebben, hè, om kans te maken op die e-bike. Nou, vanavond dus in aflevering 1 van Rondje Gelderland fietst Frank Oosterwegel een fietsroute vol bloeiende bomen. De vraag is, hoe heet die route? App het me maar via de Omroep Gelderland app of studio@gld.nl.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Nou, zo simpel is het.

Nou, we zijn blij met je appjes, hoor. Er zitten al veel goede antwoorden tussen. Ook heel veel foute antwoorden, trouwens, hoor. En je moet ze alle vijf goed hebben, hè. Wil je kans maken op die e-bike die we aan het einde van de week vrijdagmiddag hier in deze show gaan weggeven. Hoe fijn is dat? Ja. Zometeen heb ik de monumentenplaat voor je. Gaan we nog even terug naar onze lijst van vorig jaar. Alle 1300 goed. Dat is een mooi liedje voor in de hangmat. Als het warm is, dan moet je deze plaat opzetten. Beetje zo wiegen in die hangmat en dan komt alles goed. Cocktailtje erbij, dat mag, hè? Dat hoeft niet. Hè? Mag ook een glas cola zijn, wat mij betreft. Dit is Erasure uit de jaren 80 en Sometimes bij Radio Gelderland.

0: De fijne, pure muziek van Janis Joplin hier bij Radio Gelderland. Me en Bobby McGee.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: En daar sluiten we thuis in Gelderland mee af. Overigens over die fietsen, morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kans. Hè? Komt er weer een nieuwe opgave en dan maak jij ook kans op die fiets van ruim 3500 euro. Ja, hij is 3700 euro is die fiets. Dus dat is wel een aardig dingetje. Kun je een mooi accupakket nog bijbestellen. Kun je van het zuiden van het land naar het noorden van het land bijna zoveel. Maar het is wel een fijne prijs en dat doen we natuurlijk allemaal in het kader van Rondje Gelderland. Vanavond ook even kijken, want daar zit het antwoord in verstopt en al die afleveringen die zul je nodig hebben om het antwoord te vinden op de vragen die we verder deze week gaan stellen. Goed, nog even naar de monumentenlijst. Ik ga het met je hebben over een liedje dat is ontstaan in 1979... tijdens een vliegtuigvlucht van Brazilië naar Jamaica. Ja, is echt waar. Hoog in de lucht geschreven, maar laag op de grond een hele grote hit. Bob Marley en de Wailers en Could You Be Love stond het afgelopen jaar op 962.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: 3, 2...

0: merken. Designen Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
5: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
4: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
6: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
4: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling kregen inwoners van omliggende dorpen een waarschuwingsbericht via NL Alert. En ook is het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer stilgelegd. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor onvoldoende informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. De aanhoudende droogte kan scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. 2 mensen zijn omgekomen na de diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De 2 hadden al gezondheidsproblemen, zegt de gezondheidsdienst in de staat Michigan. De diarree werd veroorzaakt door een parasiet. In heel de Verenigde Staten zijn honderden mensen opgenomen na een besmetting met die darmparasiet. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Hoe gezond ben je echt?
0: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Weer een tropische dag en ook wij hebben onze zomerse bosbrand. Gemeente, we lezen Openbaring 16, de verzen 8 en 9. De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon. En de zon kreeg de kracht om mensen te verbranden met zijn vuur. Daardoor werd het vreselijk heet op aarde. De mensen vervloekten God omdat hij hen op die manier strafte. Toch veranderden ze hun leven niet en ze eerden God niet. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. We beginnen vanavond ver weg in Japan, waar de munt, de yen, in vrije val is. Bewegen ons daarna westelijk naar Myanmar, waar voor het eerst in lange tijd een teken van leven was van oppositieleider Aung San Suu Kyi. We komen al flink in de buurt wanneer we vieren dat er morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen Nederland en België wordt geopend. En landen uiteindelijk in eigen land, waar we aandacht vragen voor voetangels en klemmen in het reïntegratieproces na lang ziekteverzuim. En er is ook nog muziek na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 3 augustus.
2: Al de hele dag zijn brandweerlieden en defensiemedewerkers aan het blussen in een natuurgebied in het noorden van Limburg.
3: We hebben hier te maken met een brand in een gebied van 21 hectare.
2: Onder meer Chinook-helikopters met grote waterzakken werden ingezet. Zoals u hoort. En de brand woedt nog steeds omdat blussen moeizaam gaat.
3: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. Dennenbomen, daar zitten natuurlijk bovenin zitten daar de naalden van de dennen. En als die gaan branden, dan is het lastig te bestrijden. Daar kun je moeilijk bij.
2: En door de droogte breidde het vuur snel uit.
4: Hoe droger die vegetatie is, hoe makkelijker een natuurbrand kan ontstaan en hoe sneller deze zich in eerste instantie kan uitbreiden.
2: En daarom moest een camping in de buurt preventief worden ontruimd.
5: Iedereen die is eraf. Het gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk.
2: En dat ging volgens deze Duitse toerist heel snel. Hij kon bijna niets meenemen.
6: De auto staat alles op de camping. En we kijken maar wat passiert. We hopen dat alles goed gaat.
2: Ook stress bij medewerkers van een dierenpension. Zij moesten op stel en sprong voor opvang van de dieren zorgen.
7: Contactpersonen, zoon, dochter, die hebben ze opgehaald.
2: En vanwege de droogte varen op verschillende plekken in Nederland de veerponten niet meer.
8: Wouwen met de pont, maar hij doet het niet. Het water is te laag.
2: Dat gebeurt niet vaak.
9: Deze veerpont vaart iets meer dan 50 jaar op deze plek. En naar mijn bekendheid is het de eerste keer tijdens ons vaarseizoen dat wij uit de vaart gaan.
2: En dat leidde bij sommige fietsers tot emoties.
10: Maar janken, maar dat doe ik niet. Ik hou het in.
2: Wat moeten de mensen doen die toch naar de andere kant van de rivier willen?
9: Ja, wachten tot veerpont komt. Of omrijden via de bruggen.
11: Maar wachten kan je heel lang wachten.
9: Misschien wel, ja. Ik hoop dat ze een goede lunchpakket hebben.
2: Niet iedereen had de energie om een fietstochtje te maken, want...
12: Het is te warm.
2: Het weer was tropisch.
13: Vrijwel heel het land was het warmer dan 30 graden. Alleen hier aan zee begon de wind in de loop van de dag te draaien en kwam er wel wat verkoeling.
2: Anderen hadden hun eigen manier om verkoeling te zoeken.
14: Shoppen en de airco in.
13: Ja, en de airco in. Ja.
2: En opnieuw was het Nationaal Hitteplan actief.
15: Er zijn wat meerdere warmere periodes geweest. En als je daar goed aan hebt blootgesteld, dan acclimatiseer je ook. Dan wendt je lichaam aan de hitte en is het ook weerbaarder tegen.
2: Nou, genoeg narigheid. Tot slot iets heel anders. De Amerikaanse gitarist Tom Morello, bekend van de band Rage Against the Machine, heeft een muzikale ode gebracht aan een Haarlemse verzetsheldin. En dat klinkt zo. Het gaat over de Haarlemse Truus Menger en haar zus, die een hoge Duitse officier meelokte in de bossen en hem daar ombrachten. De zoon van Truus is blij met het nummer.
16: Ik vind het letterlijk eervol.
2: Wel vindt hij dat de artiest het allemaal erg aanzet.
17: I never felt so alive. Ik heb me nooit zo levend gevoeld. Nou ja, dat is de dichterlijke vrijheid van Tom Morello geweest, want... De dames stortten in en voelden zich helemaal niet levend. Ze zijn er eigenlijk, mijn tante en mijn moeder zijn er de rest van hun leven onder gebukt gegaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Ik had hem eigenlijk hier wel even een biertje willen geven. Maar ja, wanneer krijg je die jongen in West-Friesland?
2: Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: Veilig Thuis Amsterdam-Amsteland krijgt het nog altijd niet voor elkaar om meldingen op tijd te beoordelen, schrijft het Parool. Bij de organisatie kunnen huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld. Het behandelen van meldingen mag 5 werkdagen duren. Veilig Thuis deed daar vorig jaar gemiddeld 25 werkdagen over. En dat terwijl de inspectie eerder al kritisch was en er verbeterplannen waren gemaakt.
2: De problemen zijn al jaren bekend. Zo bleek in 2020 al dat 11 betrokken instanties ernstig tekort waren geschoten. In het geval van Famke Koeman van 14, die werd omgebracht door haar vader. 2 jaar geleden schreef de inspectie nog dat gezinnen te lang moesten wachten op de actie van Veilig Thuis. Die vertraging zou vooral samenhangen met de overdracht van informatie aan lokale hulpteams.
12: In het Nederlands Dagblad een artikel over de nieuwe documentaire serie De Poorten van Europa. De makers kregen een uniek kijkje in de keuken van Frontex. Ze leggen het werk van de Europese grenswacht bloot. De serie laat de spagaat zien waarmee de leiding van Frontex te maken heeft. De grenspolitie moet mensenrechten beschermen en soms levens redden. Aan de andere kant vraagt Europa steeds luider om een harder migratiebeleid.
2: De directeur van Frontex zegt: het is niet of grondrechten of grensbeheer. Het is grensbeheer en grondrechten. Maar de praktijk is weerbarstiger. Zo zijn in de documentaire beelden te zien van de Griekse kustwacht die een boot vol mensen te lijf gaat met stokken en waarschuwingsschoten. Ook de Bulgaarse grenswacht slaat en schopt, schrijft de krant.
12: Nederland gaat gebukt onder rattenplagen, lezen we in het AD. Diverse media melden dat de rat bezig is aan een opmars. Zo was onlangs in een video te zien dat de ratten rondliepen in een vestiging van New York Pizza in Rotterdam. In Haarlem werd een collectief van bewoners opgericht vanwege verzakkingen in straten door ratten. Het is niet gezegd dat er dit jaar ook echt meer ratten zijn dan anders, zegt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Het kan wel iets zeggen over hoe snel mensen een rat melden.
2: Maar wanneer spreken we eigenlijk over een rattenplaag, vraagt de krant. De directeur zegt: ik spreek van overlast als de aantallen zo groot zijn dat ze risico's meebrengen, zoals in het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het centrum ziet geen enorme toename in het aantal ratten. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen onderzoeken lopen en de rattenmonitor van het RIVM is opgeheven.
12: Nederland maakt zich op voor de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999, schrijft de Telegraaf. De belangstelling voor het fenomeen op 12 augustus is enorm groot. Dat merkt bijvoorbeeld een fabrikant van eclipsbrillen, bij wie de verkoop van die brillen per dag bijna verdubbelt.
2: Het heeft iets mystieks, dat bekijken van de hemel, zegt Ton Hogeboom van de Sterrenwacht Midden-Nederland. Ik heb het idee dat mensen sinds corona op zoek zijn naar een soort bezinning. Bij alle onrust van nu hebben mensen behoefte aan iets wat alles in perspectief plaatst.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah had wat geluk nodig. Nou ja, wie niet? De Verenigde Staten en Japan kochten samen voor tientallen miljarden dollars aan yen in een poging die Japanse munt in waarde te laten stijgen. Want de yen staat er niet best voor. Wat is er aan de hand? En zet die reddingspoging van Tokio en Washington een beetje zoden aan de dijk? Ik bespreek het met Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO. Goedenavond, mevrouw Boele.
1: Goedenavond.
0: Hoe slecht gaat het eigenlijk met de yen?
1: Nou, als je kijkt, zeker ten opzichte van de dollar, was het het laagste punt in 40 jaar.
0: In 40 jaar?
1: Ja, en nou ja, bij de euro, ten opzichte van de euro, hadden we het nog niet gezien sinds de introductie van de euro.
0: Sinds de introductie van de euro, ja, nee, want dat is nog geen 40 jaar, dus dat is logisch, ja.
1: Ja, ja, dus eigenlijk niet zo goed.
0: Nee.
1: Er zijn natuurlijk een aantal dingen voor aan te voeren waarom de yen zo zwak was.
0: Nou, vertel het dus.
1: Zwak is nog steeds.
0: Ja.
1: De yen reageert heel erg op renteverschillen met het buitenland. En dat komt omdat er een heel hoop mensen in Japan dus eigenlijk buiten Japan beleggen.
0: Ja.
1: Omdat ze daar proberen meer te verdienen of meer op een beleggingsrendement te halen, zeg maar. En daarnaast, zeker dat is meer recent, Japan importeert veel energie.
0: Ja.
1: Dus olie, gas, ook veel dingen die ze eten, dus voedsel.
0: Ja.
1: Als dan zeker de olie- en gasprijzen omhoog gaan in Japan of in de wereld, dan is dat niet zo goed nieuws voor Japan.
0: Nee.
1: En daarnaast, sinds oktober vorig jaar is er een nieuwe premier in Japan.
0: Ja, mevrouw Takeuchi.
1: En zij heeft nogal wat beleid aangekondigd om de economie verder te ondersteunen, maar ook defensie. En dat maakt dus een beetje bezorgd dat de overheidstekorten gaan oplopen. En dat zie je eigenlijk ook terug in de hogere rente in Japan op staatsobligaties. Dus men is in de markt wat bezorgd over het beleid daar. En die dingen bij elkaar zorgen eigenlijk voor dat de yen zo zwak was.
0: Ja, want
1: en nog steeds is.
0: Ik hoor u zeggen, weinig vertrouwen in dat beleid van mevrouw Taichi. En beleggers die vooral in het buitenland proberen hun winsten te halen. Dat is ook een gebrek aan vertrouwen dus.
1: Nou, kijk, het hoge rendementen te behalen in het buitenland had vooral te maken met het feit dat de rente in Japan zo enorm laag was voor heel lang.
0: Mm.
1: En dan heb je een centrale bank die maar heel met kleine stapjes de rente, beleidsrente verhoogt. Dat renteverschil is heel lang en nog steeds niet het voordeel van de Japanse yen, zeg maar. Dus dan zoeken beleggers een andere manier.
0: Hmm.
1: En dan gaat ze vaak in het buitenland beleggen, waar ze dan betere rendementen krijgen.
0: Ja.
1: Dus je ziet ook veel kapitaaluitstroom. En als dan het beleid ook nog verandert, waardoor men toch wat onrustiger wordt wat er allemaal gebeurt. Het is niet zozeer zeker dat ze alleen maar weggaan daar. Maar er is toch onzekerheid over het beleid. Mensen zijn bang over de tekorten dus, ja.
0: Ja, wat betekent het eigenlijk voor Japan dat die yen zo zwak is? U zei al, ze importeren veel energie en ook veel voedsel. Dus de gewone Japaner wordt het er niet leuker op, lijkt me.
1: Nee, een hele lage yen zorgt voor meer inflatie ook.
0: Mm-hmm.
1: En 10 jaar geleden vond men dat niet zo erg, want toen had men eerder deflatie. Maar loopt ook inflatie omhoog in Japan. Als de yen dan ook nog zo zwak is, dan wordt het niet beter op. Ook als je bijvoorbeeld kijkt sinds het jaar 2020, is de yen met meer dan 60% verzwakt.
0: Ja.
1: Of eigenlijk euro versterkt, ja.
0: Dus dan begrijp ik dat de Japanners ingrijpen, maar waarom bemoeien de Amerikanen zich ermee?
1: Nou, ze vinden op zich, zeggen ze altijd, dat de dollar, dat ze een sterke dollar willen. Ondanks dat het beleid er niet altijd die kant op wijst. Ze zien Japan een beetje als een bondgenoot. Maar zeggen. En ze zijn ook niet echt blij dat de dollar ten opzichte van de yen zo sterk is. Want dat is ook niet zo'n sterke munt. Is ook niet zo goed voor de dollar zelf. Voor de VS zelf.
0: Nee, want dan kun je goedkope spullen kopen in Amerika. Uit Japan. Terwijl ze hun eigen producten willen verkopen natuurlijk.
1: Ja. Ja. Dus, dat is en de reden. Kijk, het gebeurt bijna niet dat ze samen interveneren. Nee. De laatste keer is geweest in maart 2011, na de tsunami. En daarvoor was het in 1998. En voor de rest, over het algemeen, doen de Japanse autoriteiten interveneren op de valutamarkten. En dit keer was het dus samen.
0: Ja, dat is dus opvallend. Helpt het ook?
1: De kans van slagen is groter als ze het samen doen dan als Japan het alleen doet.
0: Ja.
1: Omdat de markt gewend is dat de Japanse autoriteiten, regelmatig interveneren. Gaan ze er ook kijken van hoe ver kunnen ze gaan. Nu Amerika zich ermee gaat bemoeien, wordt men toch wel een heel stuk voorzichtiger. Ook omdat in 1998 toen ook echt de trend is omgedraaid. Dus men zal moeten uitwijzen of het echt de trend gaat draaien. Maar de markt is voorzichtig.
0: Is er meer nodig? Wat denkt u? Gaat deze ingreep de yen echt redden? Of?
1: Nou ja, kijk, om een echte succesvolle interventie te hebben, is het belangrijk dat je de markt op het verkeerde moment, dus eigenlijk voor het verkeerde been pakt, zeg maar. En dat je de liquiditeit, dus wat lagere liquiditeit hebt, waardoor een beweging sneller kan gaan. En op een gegeven moment moet de markt gaan geloven dat we dus echt het laagste punt in de yen gezien hebben. Hm. Nou, dat laatste, dat moet groeien. En de vraag is of dat met deze interventie gelukt is. Maar okay, als de markt eigenlijk de autoriteiten nog een paar keer test en ze krijgen elke keer de deksel op hun neus, dan gaat dat gevoel steeds meer leven, denk ik. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van gaat het echt definitief draaien. Alleen dit is wel wat je nodig hebt waarvoor het op een gegeven moment gaat draaien.
0: Oké, okay, dan gaan we het in de gaten houden. Ik dank u hartelijk, Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO.

0: Cat Stevens was dat nog voordat hij Yusuf Islam werd. Dit was Matthew and Son. Na 2,5 jaar is er weer een teken van leven van de Myanmese oppositieleider Aung San Suu Kyi. De 81-jarige heeft bezoek gekregen van een vertegenwoordiger van het Rode Kruis. Ze zit sinds de staatsgreep van het leger in 2021 in gevangenschap. Minka Nijhuis is journalist en schrijft al heel lang over Myanmar. Welkom. Goedenavond, Minka.
1: Ja, goedenavond.
0: Het eerste teken van Aung San Suu Kyi in 2,5 jaar. Is er een reden te bedenken waarom dat nu gebeurt?
1: Ja, die is er zeker wel. En dat lijkt ook heel erg op een bekend scenario. De komende dagen wil de president, die de ex-legerleider is, Min Aung Hlaing, die zichzelf met verkiezingen, eigenlijk nepverkiezingen, een paar maanden geleden in het zadel heeft gehesen.
0: Ja.
1: Die wil zijn macht legitimeren, maar die gaat ook officieel in Bangkok op bezoek. En natuurlijk, toen Suu Kyi nog van de aardbodem verdwenen was tot voor vandaag, had hij daar de vraag gekregen van, ja, hoe zit het met haar? Waar is ze? Hoe is het met haar? En hij onderschept nu in feite dat soort geluiden. En dat is ook iets wat in het verleden heel vaak gebeurde. Altijd als er internationale kritiek kwam op de militairen, dan werd een prominente politieke gevangen. En vaak was dat destijds ook al Aung San Suu Kyi. Die werd dan uit de kast getrokken.
0: Ja, want hoe groot is die kritiek van de buurlanden? Wat is de invloed van die buurlanden op deze beslissing?
1: Nou ja, de buurlanden, en dan gaat het in dit geval ook om de ASEAN, hè, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk zelf ook niet allemaal een fantastische staat van dienst waar het democratisch gehalte betreft. Maar wat ze wel heel vervelend vinden, is dat op elke internationale top waar ze verschijnen, er vragen.

0: daar gaat het ook vooral om dat ASEAN in zijn maag zit met een zwart schaap in hun midden. Verder heeft Thailand wel direct ook de gevolgen van de staatsgreep ondervonden met heel veel vluchtelingen die in Thailand belanden. De drugsproductie is enorm. Er zijn allerlei oplichtingscentra in de grensgebieden. Daar wil Thailand ook van af.
1: Ja. En over Aung San Suu Kyi zelf, in hoeverre is zij nog steeds een factor van betekenis in de Myanmarese politiek?
0: Nou, dat is ze zeker wel, want anders zou het regime goede sier kunnen maken door haar op vrije voet te stellen natuurlijk. Ja. Sowieso had haar partij in 2020 vlak voor de staatsgreep weer met een hele grote meerderheid de verkiezingen gewonnen. Ook in gebieden waar dat niet zo voor de hand lag bij etnische minderheden.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik zelf ook merk is dat zelfs bij mensen die ik ken die toch kritiek op haar hadden tijdens haar regeringsperiode vanwege autoritaire trekjes, een ouderwetse mentaliteit was vooral onder jongere minderheden vonden dat ze niet genoeg om hun lot zich bekommerden.
1: Ze steunde bijvoorbeeld die terreurcampagne tegen de Rohingya, hè?
0: Nou, in ieder geval sprak ze zich niet voldoende uit voor de zwaar vervolgde Rohingya. En had ze moreel gezien dat natuurlijk moeten doen.
1: Ja.
0: Maar wat ik gemerkt heb de afgelopen jaren, dat er toch weer meer sympathie ook onder haar criticasters is gekomen. Omdat mensen wel snappen dat zij opnieuw offers brengt. Want ze zal de afgelopen jaren ongetwijfeld door de autoriteiten onder enorme druk gezet zijn om mee te werken aan hun politieke agenda. Ze willen haar natuurlijk heel graag voor hun karretje spannen. Zij is een verklaard tegenstander van gewapende strijd. Er zal ongetwijfeld aan haar gevraagd zijn, je moet mensen oproepen om de strijd te staken. En het is een groot deel van het land zijn verzetsgroepen actief. En het feit dat ze nog steeds gevangen zit geeft ook wel aan dat ze daar dus niet toe bereid is. Dus ze is opnieuw eigenlijk, zoals in die periode voordat ze verkiezingen won, is ze weer een grote tegenspeler geworden van het regime.
1: Ja, en als het gaat om haar fysieke toestand, mentale toestand, ze is 81... Kan ze dit volhouden? En wat weten we eigenlijk over die omstandigheden? Want deze meneer van het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld niet hij zelf, maar er is geen medisch onderzoek geweest of zo. Eigenlijk weten we nog steeds niet hoe het echt met haar gaat, hè?
0: Nee, behalve dan dat op een vrij korrelige foto, maar die zeker wel authentiek is, ze in ieder geval in staat is om iemand te ontmoeten. Dat was natuurlijk het grote vraagteken ook toen ze van de aardbodem verdwenen was. Van hoe is het eigenlijk met haar?
1: Ja.
0: En hoe is ze eraan toe? En ze heeft al wel langere tijd gezondheidsproblemen, onder andere met haar hart. Haar gebit speelt haar wel altijd parten. Tegelijkertijd is het ook een hele taaie dame die zich in dit soort periodes, ook in het verleden, een heel zwaar regime oplegt van discipline, opstaan, meteen mediteren, lezen wanneer dat kan. Maar ze zat wel anders dan in de voorgaande periode sinds in 1988 op het politieke toneel verscheen. Onder veel meer erbarmelijke, zware omstandigheden vast. Hè. Destijds zat ze in haar oude villa in de vroegere hoofdstad Yangon. Maar de afgelopen 5 jaar heeft ze toch voor een belangrijk deel in een gevangenis doorgebracht.
1: Ja.
0: Je ziet het ook aan haar kleding. Hè. Op deze foto, het is niet Suu Kyi met bloemen in het haar en een prachtig kanten blouseje. Ziet eigenlijk vrij simpel uit. Dus hoe het precies met haar gaat is niet te zeggen. En vooralsnog is ze in ieder geval nog steeds een gevangene en een gijzelaar van het regime.
1: Ja. Nu is er sinds die staatsgreep van 2021 een oorlog aan de gang in Myanmar. Eigenlijk al veel langer. Maar sindsdien zijn er in ieder geval nog veel meer gewapende verzetsgroepen actief. Hoe staat het met die strijd?
0: Ja, ik was in februari en maart nog ver in het land, vanuit het oosten, de grens met Thailand, helemaal diep het land in, tot ongeveer 2 uur bij de vroegere hoofdstad Yangon vandaan. En dan heb je het dus niet alleen meer over jungle, maar ook de vlakte van centraal Myanmar, waar verzetsgroepen actief zijn. Het is wel zo dat het leger afgelopen jaar gebied heeft

0: heeft terugveroverd. Maar in andere delen van het land hebben verzetsgroepen, en dat is een combinatie van etnische gewapende groepen en mensen uit de steden die zich na de staatsgreep bewapend hebben voor een belangrijk deel jongeren. Ja. Die vormen een soort losse coalitie van groepen door toch zeker een derde deel van het land. En ik was wel geschokt ook op mijn reis om te zien hoe ver die oorlog zich dus al verplaatst had. Want het leger is in een deel van het land de controle kwijt, maar voert hele zware luchtaanvallen op. En met name sinds deze Min Aung Hlaing zichzelf tot president heeft verklaard, zijn de luchtaanvallen op civiele doelen toegenomen. Ik logeerde bijvoorbeeld in een veldhospitaaltje waar op het hele compound diep verstopt onder gebladerte kon je binnen paar stappen bij een bunkertje zijn. En onderweg de kleinste gehuchten hadden ook mensen bunkertjes gegraven. Dat zijn dan holen in het zand of sleuven. Dus ja, de bevolking heeft het gewoon ongelooflijk zwaar te verduren. Ja. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat er veel steun is voor dat gewapende verzet.
1: Ja, en helemaal aan het begin van dit gesprek noemde je dit een klassieke truc van het regime. Deze foto van Aung San Suu Kyi. Gaat dat dan werken? Krijgen ze nu meer krediet binnen de ASEAN?
0: Nou, ASEAN zou dat in ieder geval wel als positief nieuws proberen te verkopen. Maar het is ook weer niet zo dat ze dit voldoende vinden. Want ASEAN zal ook van andere landen echt wel te horen krijgen dat het zo niet wert. Ik ben natuurlijk niet de enige die zegt, hey,
1: het is een truc. Nee, ik bedoel, dat kunnen zij ook zien.
0: Het is een bekend scenario, ja. Nee. Ja, kijk, en ASEAN heeft zich ook gecommitteerd aan een breder pakket waarbij ze zeggen, vrijlating van Aung San Suu Kyi moet niet het enige zijn. De gevechten moeten stoppen, er moet onderhandeld worden en er moet meer humanitaire hulp kunnen komen. Dus ook ASEAN zelf heeft wel bredere eisen dan alleen een ontmoeting van het internationale comité van het Rode Kruis met Aung San Suu Kyi.
1: Ja, goed. En wij zouden die oorlog ook met wat meer berichten kunnen volgen. Maar ja, er gebeurt veel in de wereld. Ik dank je wel, Minka Nijhuis. Oh, we gaan meteen door met het volgende onderwerp. De Nederlandse premier Jette en zijn Belgische collega De Wever openen morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen hun beide landen. België en Nederland kunnen daarmee makkelijker stroom naar elkaar toe transporteren. Waar is dat allemaal goed voor? Ik ga dat vragen aan Ronnie Belmans. Hij is emeritus professor elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit van Leuven en medeoprichter van het onderzoeksbureau Energyveel. Goedenavond, meneer Belmans.
2: Goedenavond.
1: Eerst maar even een echte Hollandse beginvraag. Wie van ons tweeën gaat er profiteren van deze verbinding?
2: Ik denk dat dit nu een echte win-win situatie is. Want elektriciteitsverbindingen dienen altijd beide kanten. En dat gaat zeer veel politiek zien. We hebben al verbindingen gemaakt tussen landen die nog met elkaar in oorlog zijn. Bijvoorbeeld de twee stukken van Cyprus, dus twee stukken van Ierland. Ja. Elektriciteit verbindt tot vreugde van beide kanten.
1: Oké, en hoe moet ik me in dit geval dat concreet voorstellen? Want ik lees ook dat het eigenlijk vooral bedoeld is voor stroom voor de Antwerpse haven, hè?
2: Dat kan zo gebeuren, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat er in Nederland een tekort is en we hebben daar een heel grote opslagruimte in Koos staan, een wateropslagruimte. Het kan zijn dat er in Nederland nood is aan Franse stroom die dan via België naar Nederland stroomt. Het kan omgekeerd zijn dat jullie een overschot hebben aan windstroom die al op zee komt, die jullie niet kunnen verwerken en dan kunnen jullie tegen een prijsje die kwijt ben aan de Belgen.
1: Oké, dus we hebben last van netcongestie, hè, dat het net gewoon te vol is in Nederland. Kan het daarvoor helpen?
2: Daar kan het ook voor helpen, want hoe meer er verbindingen zijn, hoe meer er verbruik op een andere plaats kan bediend worden. En als dat verbruik daar bediend wordt, ontlast dat het net in Nederland of in België.
1: Ja, dus bijvoorbeeld dat probleem van een nieuwe kerncentrale in Zeeland, dat kan niet omdat we niet de capaciteit hebben om dat over Nederland te verspreiden. Dat zou hiermee voor een deel opgelost kunnen worden?
2: Dat zou voor een deel kunnen opgelost worden, maar vooral, ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie.
1: Ja.
2: Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
1: Nou, dan zou ik denken, maak nog een paar van die verbindingen. Staan die ook op het programma?
2: Dat kan ik zo niet zeggen, maar we hebben op dit ogenblik er toch al twee heel zware, met name de deze die nu sterk verzwaard wordt. Ja. We hebben er ook een heel stevige in Maasbracht naar Van Eyck toe. En ik zou zeer sterk pleiten om bijvoorbeeld de offshore windmolenparken in zee met elkaar te verbinden, de Belgische met de Nederlandse, zodanig dat we daar ook nog een derde verbinding hebben tussen beide landen, die dan niet over land loopt.
1: Ja, en wat zou daar precies het voordeel van zijn?
2: Bijvoorbeeld zou er een voorbeeld kunnen van zijn dat als er onderhoud is aan een van de parken in België, dat onderhoud kan opgevangen worden door stroom die uit Nederland komt, om omgekeerd. Dus men moet altijd kijken, hoe meer men met elkaar verbindt, hoe meer men kan zorgen dat er geen onderbreking is als er iets anders uitvalt.
1: Ja, en ook dat er niet te veel stroom op een net komt, want dan kunnen wij dat bij u kwijt, om het maar even simpel te zeggen.
2: En omgekeerd, ja.
1: En omgekeerd, ja. Ja. Goed, nou zijn morgen dus de beide premiers erbij. Onze premier Rob Jetten is in een vorig leven wel eens klimaatdrammer genoemd. En dat vond hij zelf een geuzennaam, zoals wij dat noemen. Hoe zit dat met meneer De Wever?
2: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld, waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat Jetten met een meer conservatief iemand zoals De Wever toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
1: Ja, en de bedoeling is natuurlijk dat we snel gaan verduurzamen. Dat we dus veel meer elektrisch gaan werken, bedrijven en burgers. Schiet dat eigenlijk een beetje op? Wat zou daar nog moeten gebeuren?
2: Ik denk dat we daar zeer sterk moeten op inzetten. Ik denk dat er drie trappen zijn. De eerste trap is het verelektrificeren van al wat transport is op land. Auto's, vrachtvervoer, treinen. En een tweede stap is de verwarming van gebouwen en de koeling van gebouwen. Wat ook belangrijk wordt, dat hebben we de laatste dagen wel gezien. Mm-hmm. Om die elektrisch te maken. En een derde stap is dan de industrie zoveel mogelijk elektrisch maken.
1: Ja.
2: Dus die drie stappen moeten gezet worden. En die zouden tegen 2040 ongeveer moeten gedaan zijn.
1: Ja, en doen we dat een beetje goed in Nederland in uw ogen? We hebben hier bijvoorbeeld, we zijn goed met gas. En ik las vandaag dat Shell juist al zijn wind- en zonne-energie verkocht heeft en weer op fossiel wil gaan inzitten. Hoe doen we het eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat jullie toch nog een gasland zijn bij uitstek. Er wordt ook heel veel gepredikt over waterstof, wat zo ongeveer de meest energie-inefficiënte manier is die je kunt voorstellen om groene stroom aan te wenden.
1: Oh ja, want als je dat?
2: Je hebt elektriciteit op zee, je maakt daar waterstof van en je zet die verder terug om in elektriciteit om daar bijvoorbeeld een warmtepomp mee aan te drijven. Dan hou je nog een derde van de energie over. Twee, dus zeer inefficiënt en eigenlijk ten allen prijzen te vermijden. Maar blijkbaar zijn er een aantal mensen in Nederland die graag buizen leggen en daar waterstof doorsturen. Dat zit blijkbaar in het bloed.
1: Ja, goed. Nou ja, gas zit wel een beetje. Ja, ik weet niet of gas in je bloed kan zitten, maar het zit wel een beetje in ons bloed, vrees ik, ja. Tegelijkertijd zeggen deskundigen als u, maar heel veel anderen ook, dat elektrificatie toch echt dé oplossing is. Waarom zijn we dan eigenlijk zo laat begonnen met dit soort stappen, die noodzakelijke verzwaring van het stroomnet?
2: Wel, ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, wat toch de vertraging is, de lobby is van de bestaande waardeketens. We hebben die ketens van de raffinaderijen in Rotterdam, in Antwerpen. We hebben die ketens van aardgas vanuit Slochteren bij jullie, maar ook met schepen die aankomt. Die mensen hebben tankstations, die hebben verbrandingsmotoren waarbij dat gebruikt worden. Die worden onderhouden, dat olie wordt ververst. Dat is honderdduizenden mensen die daarin werken.
1: Ja.
2: En die moeten allemaal omgeschoold worden. De ketel nakijker bij u thuis, die moet voor omgeschoold worden tot een warmtepompspecialist. Ja. Dit vraagt tijd en mensen zijn nu eenmaal conservatief.
1: Ja. Nou ja, dat geldt dus niet voor onze premier morgen. Wel een beetje voor die van u, geloof ik. Wat zou u hen beiden als boodschap mee willen geven, tot slot?
2: Wel, heel eenvoudig. Als ze met dossiers aankomen waar identificatie niet voorop staat, stuur ze buiten.
1: Helder, daar laten we het bij. Hartelijk bedankt, Ronnie Belmans. Emeritus, hoogleraar elektrotechniek en medeoprichter van Energyview. Mij dunkt dat het inmiddels wel tijd is voor iets vrolijks. Morgen gaat de voorstelling Bricks, Stones en Beatles in première. En dat is niet in een theater, maar in een steengroeve in Winterswijk. Ik spreek erover met muzikant Tim Akkerman, onderdeel van de voorstelling. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
1: Ja, je bent net teruggekeerd op zeeniveau na de generale repetitie in die steengroeve. Ja. Hoe ging het?
3: Ja, dat klopt. Heel goed. Ja, zoals een generale mag zijn. Af en toe hier en daar wat kleine schoonheidsfoutjes, maar... De hele voorstelling ging zelf ontzettend goed.
1: Ja?
3: En heel veel energie vanuit het orkest en de ensemble en het koor. En iedereen had er een goed gevoel bij dat morgen gaan we het echt helemaal goed doen.
1: Oké, en wat draagt zo'n locatie eraan bij? Zo'n steengroeve, wat voor sfeer geeft dat aan de voorstelling?
3: Ja, dat is heel lastig om uit te leggen voor mensen die in die radio zitten te luisteren. Maar als je er eenmaal bent, het zijn alles zintuigen worden geprikkeld. Dus je het zicht, de geur, het is natuurlijk sowieso al heel bijzonder als je er naartoe rijdt. En je gaat inderdaad boven zeeniveau naar helemaal naar beneden toe. Dat geeft al zo'n ongelooflijk bijzondere prikkel. En ik noem het een beetje de Red Rock van Nederland. Dat gevoel heeft het heel erg.
1: Oké, de Red Rock in Australië, die grote rode rots.
3: Ja, maar ook wel als concerten worden gegeven. Ja.
1: Galmt het niet als een malle?
3: Nee, dat viel me op. Ik dacht inderdaad, het wordt een ontzettende klus, audiotechnisch gezien. Maar nee, het is het dempt eigenlijk best wel. Okay. En voor het publiek is dat best echt wel goed om dat... die manier te ervaren. En het is ook uiteraard ontzettend goed versterkt en uitgezet. Dus nee, het is een hele bijzondere plek om te mogen staan. En denk als publiek ook heel bijzonder om dit mee te maken.
1: Oké, en Bricks, Stones en Beatles, waar gaat het over?
3: Het is een verhaal geschreven door Jan Tekstra. Het gaat over een gepensioneerde muzikant die heel erg zijn droom had in jongere jaren om door te breken. Maar helaas dat niet is gelukt. En hij zit eigenlijk aan het einde van zijn tijd. En mijmert eigenlijk met uit het verleden. En door dat hele script heen, dat wordt ook echt geacteerd door verschillende, nou, onder andere Jan Tekstra zelf ook, die de hoofdrol daarin speelt als René Woesthof, die gefrustreerd als muzikant door het leven is gegaan, dat het toch net niet gelukt is. En flashbacks krijgt uit zijn jongere jaren tijdens de Beatles en de Stones.
1: Oké. Zullen we dan gewoon maar één van de nummers uit de voorstelling draaien en dan... Misschien dat ene nummer dat de Stones hebben opgenomen terwijl het door de Beatles geschreven is.
3: Ja, dat vond ik wel mooi. Dat maakt gelijk het hele verhaal. Want het bekende verhaal dat het altijd een strijd is geweest. Of je voor de Beatles of de Stones. Maar I Wanna Be Your Man is toch geschreven door Lennon en McCartney. En uiteindelijk een grote hit voor de Stones geweest.
1: Oké, komt-ie. Dankjewel, Tim Akkerman.
3: Dankjewel, fijne avond.

0: Ja, denk I Wanna Hold Your Hand. En je hoort dat het een Lennon en McCartney nummer is. Al deed Keith Richard heel erg zijn best om er lekker doorheen te hakken. Hoe keer je terug op werk na een lang verzuim? Na een burn-out bijvoorbeeld of een ander soort ziekte is terugkomen op je werk vaak een grote bron van zorgen. Reïntegratiecoach Amber Hackman schreef er een boek over en brengt dat nu ook als luisterboek. Welkom, Amber.
1: Dankjewel.
0: Waarom een luisterboek, terwijl er al een gewoon boek is?
1: Ja, dit snap ik heel goed, die vraag. Dat is echt voor de reïntegranten zelf. Veel van de reïntegranten die ik spreek, die hebben of heel veel vermoeidheid of problemen met concentratie. Denk aan mensen inderdaad met een burn-out of door post-covid of door ziektes waar ze echt heel veel last van hebben. En dan is lezen gewoon heel belastend. Ja. En luisteren lukt vaak wel.
0: Ja, en goed, je noemt al een paar dingen. Concentratieproblemen, vermoeidheid. Daardoor is terugkeren op het werk voor mensen vaak ook een bron van stress. Hè, en levert allerlei problemen op. Wat maakt dat tot zo'n grote uitdaging, dat terugkeren?
1: Ja, nou, dat zit niet alleen als het over concentratie gaat. In basis zie je dat eigenlijk langdurige uitval bij mensen voor heel veel stress zorgt. Hmm. Want je gaat je afvragen, kan ik nog wel terug in mijn eigen werk? Past het überhaupt nog wel bij me? Wil ik dit eigenlijk wel, hè, als je plotseling stil komt te staan? Je maakt je misschien heel erg zorgen over wat mensen van je vinden, thuis, maar ook collega's.
0: Of over je financiële situatie.
1: Precies.
0: Raak ik mijn huis niet kwijt? Kom ik niet in de goot?
1: Nou, ja, exact. Nou, dat soort vraagstukken.
0: Dat soort paniek, ja. Ja, weet het uit eigen ervaring. Ja.
1: Nou ja, precies. Word ik nog wel beter, überhaupt? Ja. Hè? Dat kan soms ook heel... Dus er komt heel veel bij kijken als je langdurig uitvalt. En of dat nou door fysieke of mentale klachten komt. Maar het is gewoon heel pittig.
0: Ja, heel pittig. Maar wat maakt dan juist het terugkeren zo moeilijk?
1: Nou, wat je ziet is dat soms er heel veel tijd tussen zit voordat mensen weer op het werk komen. Dat maakt het soms ook best heel lastig. Want dan zijn de drempels vaak ook hoger. Dan vind je het vaak nog veel spannender om weer te werken. Je hebt thuis alweer een beetje je eigen ritme gevonden. Dus dat maakt het ook al best heel lastig. Vaak weet jij ook helemaal niet hoe je dat precies moet aanpakken. Wat is nou slim om te doen? Kan je alweer hele dagen werken? Of moet je heel voorzichtig beginnen? Soms hoor je het koffiemoment, hè, wat wel eens gezegd wordt. Ja,
0: af en toe even naar de zaak om.
1: Hoezo moet ik een koffie? Ja. Dat kan ik thuis ook wel. Van wat leeft me dat nou eigenlijk op? Soms weet ook de leidinggevende niet wat nou een handige manier is van reïntegreren. Of hoe kunnen we je werk nou aanpassen? Dus er komen heel veel vragen op je af.
0: Komt ook veel bureaucratie bij kijken. Hè? Formulieren invullen.
1: Ja,
0: regelingen begrijpen.
1: Ja,
0: die
1: klopt.
0: Ik zelfs als ik helemaal goed bij mijn hoofd ben niet begrijp.
1: Ja, het is een hele complexe wereld helaas. Waar heel veel, heel veel verplichtingen aan vastzitten. Waar je op dat moment helemaal niet op zit te wachten. Want je wil maar één ding. Je wil beter worden. En hoe doe ik dat?
0: Ja. Jij was jarenlang werkzaam als HR-medewerker en nu reïntegratiecoach. Maar daar zat een periode tussen waarin je ook zelf vrij lang eruit bent geweest.
1: Ja, he? Nou niet tussen hoor. Ik ben inderdaad HR-adviseur geweest. Een aantal jaar geleden voor mezelf begonnen. Ook als
0: voor-twee-coach
1: gewerkt.
0: Was je al reïntegratiecoach.
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En een paar jaar geleden ben ik als intern reïntegratiecoach voor de politie gaan werken. Mm-hmm. En in die periode dat ik ook al als interne reïntegratiecoach werkte, kreeg ik zelf een hele forse buikoperatie. En ben ik er echt een paar maanden uit geweest.
0: Ja, en hoe was het om opeens aan de andere kant te staan?
1: Ik vond het heel pittig.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het heel pittig. En ik was toch al vanuit mijn vak verzuim en reïntegratie zat altijd al heel erg ook in mijn interessegebied. Waar ik ook vanuit vak heel veel mee gedaan heb, ook al als HR-adviseur. Was me altijd heel bewust om zorgvuldig mensen te begeleiden, heel mensgericht te begeleiden. En dan voel je opeens echt hoe het is. En hoe er ontzettend goede professionals om je heen kunnen staan. Maar ook hoe je ontzettend alleen kan voelen staan als je heel vervelend behandeld wordt. En dan voel je al heel kwetsbaar als zieke medewerker. Want je voelt je niet in je eigen kracht staan en in hoe je je normale doen hebt. En dan heb je juist die professional nodig die jou er doorheen gidst.
0: Ja, en dat vervelend behandeld worden, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld een keer een jonge dame aan de lijn. Toen ik nog net een week uit het ziekenhuis was en letterlijk echt niet uit bed kon. Kon niet eens zelfstandig naar het toilet. En dan krijg je zo'n jonge dame aan de lijn en die vraagt, goh, wat heb je dan precies? Dus ik legde dat uit en dan krijg je een reactie als, oh, wat erg, dat heeft mijn moeder ook gehad. Nou, daar kan je echt heel lang voor thuis blijven, hoor, want dat is echt niet goed. Nou ja, weet je, van alles waar je op zit te wachten, is dit wel het laatste wat je wil horen.
0: Ja.
1: Of ik kwam op een gegeven moment bij de bedrijfsarts op gesprek. En die bedrijfsarts zei vervolgens, joh, wat is er met je aan de hand? Ik zeg, maar dit heb ik allemaal al moeten vertellen aan jouw collega's. En zei ze, nee, want dat kan ik niet zien, privacy. En ik snapte er niks van. Totdat bleek dat dit geen bedrijfsarts is die echt de opleiding tot medisch specialist heeft gehad. Maar dat ze gewoon een arts was.
0: Ja.
1: En dit namens de bedrijfsarts deed. Ja, en dan heeft ze inderdaad geen toegang tot het hele medische dossier van de bedrijfsarts. Ja, leg dat dan gewoon even aan me uit. Want ik was echt des duivels. Ik heb echt op de parkeerplaats aan schelden en boos. En mijn man helemaal over de toeren gebeld van wat me nu is overkomen. Ja, ik vond het vreselijk.
0: Ja, ja, en je zegt, leg me dat dan even uit.
1: Ja.
0: Dan komen we bij je boek en dus nu het luisterboek. Want dat is vooral bedoeld voor de werknemer zelf.
1: Ja, ja.
0: Om beter te begrijpen wat zijn situatie is.
1: Ja.
0: Waarom
1: ja.
0: is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, sowieso, er bestond nog niet zo'n boek. En dat vond ik heel storend. Want ik dacht, het gaat altijd over de werknemer. En niet over van de medewerker zelf. Terwijl die juist het voor het allereerst meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Niet weet wie is nou in welke rol. Wat mag een bedrijfsarts wel of niet vragen? Wat heb ik er überhaupt aan? Wat kan ik wel of niet met mijn leidinggevende delen? Er zijn heel veel misverstanden. Hè? Mensen in je privéomgeving vinden van alles ervan. Is vaak ook helemaal niet de goede informatie. En jij moet maar het wiel gaan uitvinden voor jezelf. Terwijl het heel complex is. Hè? Zo begonnen dit gesprek al. Het is best heel complex, het hele verzuimstukje. En dan heb je gewoon behoefte aan een stuk handvatten, aan duidelijkheid. Hè? Ik heb in het boek ook allerlei uitleg gegeven. We hebben ook...
0: Noem eens een paar belangrijke tips.
1: Nou, überhaupt een basisding is dat de bedrijfsarts is er echt voor jou. Ook, hè, die is er ook voor de werkgever. Die heeft een onafhankelijke rol. Terwijl heel vaak mensen denken dat hij alleen maar voor de kant van de werkgever is.
0: Ja, te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan het werk
1: bent. Ja, en het is echt een vakspecialist. Hè. Dus net zoals dat je voor als je wat kanker hebt, ga je ook naar iemand die daar echt verstand van heeft. Dat is in dit geval ook. Hè. Je wil echt de beste persoon hebben. En dat is de bedrijfsarts die inhoudelijk daar iets over kan vinden. En jou daar ook in kan adviseren. Maar er staan ook allerlei dingen over. Wat moet ik nou doen als ik in conflict kom met mijn leidinggevende bijvoorbeeld? Hoe is dat juridisch eigenlijk geregeld? Dus ik heb ook, toen ik het boek schreef, bedrijfsartsen, advocaten, arbeidsrecht, arbeidsdeskundigen, noem maar op, allemaal erbij betrokken. Omdat ik echt wil dat je gewoon iets in handen hebt. Ja. Of nu kan luisteren.
0: Ja.
1: Waardoor je weet, oh, nu weet ik hoe het zit. En nu weet ik ook wat voor vragen ik bijvoorbeeld kan stellen. Of welke hulp ik kan vragen. Of weet ik dat wat er gebeurt, of dat wel kloppend is of niet. In plaats van dat je het maar je laat overkomen, krijg je nu veel meer regie voor jezelf. En ik denk dat dat echt cruciaal is om aan je eigen herstel te kunnen werken.
0: Ja. En wat zou tot slot jouw belangrijkste tip aan de andere kant zijn, aan de werkgeverskant?
1: Ga in gesprek met je medewerker. Kijk echt wat hij of zij nodig heeft om weer tot herstel te kunnen komen.
0: Stel niet als eerste vraag, wanneer kan je weer aan het werk?
1: Nee. veel meer van, hoe gaat het met je en wat kan ik voor jou doen? Ik denk dat een veel mooiere is. En ik denk dat heel helpend is. Ik heb ook veel reviews gekregen van leidinggevenden en HR-mensen. En die allemaal zeiden, oh, wat een tof boek. Dit ga ik aan mijn medewerker geven. En ik denk dat dat heel mooi is.
0: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het een beetje mooi voorgelezen is.
1: Heb ik het voor en de dankwoord ingesproken. En Nienke Brinkhuis, stemactrice, heeft het ingesproken. Een hele mooie, fijne, rustige stem.
0: Heel goed. Dank je zeer, Amber Hakman.
1: Met plezier.
0: En het boek heet Volgende week ben ik er weer. En nu dus ook als luisterboek. Dit was het Oog. Morgen zit hier Pieter van der Wielen.

0: Hoorde Natuurs vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.